0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. En dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat. En ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van €100 per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.

0: Radio Veronica. We zijn er voor jou.
1: Geweldig.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Radio Veronica, join the club.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Het Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen, waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk zouden kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace. Die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon wel veilig om te drinken. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt klanten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En in Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar weer flink gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt dan op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel het materiaal had. Het weer nog, op dit moment 9 tot 13 graden en bewolkt. En het blijft vanochtend nog zo, dus op de meeste plekken wel droog. Kan een spatje motregen in het noorden en oosten vallen. En het wordt 17 à 20 graden.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
5: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
6: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
12: Smint. Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
12: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
13: Slaat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
15: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
16: Alle verf super voordelig.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
2: 6.200 euro.
1: Dit is Radio Veronica.

0: Typical Mail. Het is dinsdagochtend. En we melden ons weer.
1: Gerard Ekdom.
0: Wij zeggen goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Hartstikke vroeg. Een frisse nacht achter de rug. Maar het wordt een hele fijne dinsdag. Ik voel het aan alles. Ik voel het gewoon. En je bent erbij. Dat is prettig. Tot 10 uur een nieuwe ochtendshow. Ekdom in de morgen.

0: je er echt bij wil horen. Nowadays, dan moet je even een country plant maken. Dan ben je er helemaal bij. Misschien moet ik ook maar eens een country plant maken. Dan hoor je er gewoon bij. Weet je, gewoon cowboylaars aan, hoed op en dan, ja, dan ben je er
1: helemaal relevant.
0: Helemaal relevant. En deze dame ziet er ook nog eens fantastisch uit. Ellen Langley. Oh,
1: dat zal toch eens niet, hè?
0: Zullen we zo de clip nog even aanzetten? Ja, laten we gewoon voor degene de clip eens aanzetten. Choose in Texas. Wat een monsterhit is dat alsnog. En daarvoor bezongen zij even de kleuren van deze zender. Blauw, blauw, blauw. Het was The Scene. 35 jaar oud op de kop af. Lieve mensen, het is dinsdag 22 september. En je hebt hem aanstaan, anders hoor je het niet. Dat is heel logisch. Radio Veronica. Met de ochtendshow. We zijn druk bezig hier achter de schermen. Met iets wat door dit bedrijf is gekocht. En dat heb ik mij eigenlijk nooit gerealiseerd. Maar ze hebben dus de eerste social media hebben zij ooit overgenomen. Dat heeft jarenlang op een plank gelegen. En dat wordt nu afgestompt vandaag. En ik heb het over Hives.
1: Fantastisch. Ja. Heel mooi. Dit is eigenlijk, we gaan het gelijk over het einde van Hives hebben. Maar toen Facebook opkwam...
0: Was het weg.
1: Was het eigenlijk weg.
0: En Twitter ook. Toen Twitter opkwam, dat was ook vrij snel. Ja. Toen was dit ook helemaal weg. Maar in 2009 hoorde je er helemaal bij.
1: Ja.
0: Als je op Hives zat.
1: Precies. Maar toen Hives helemaal op zijn gat lag, toen nam de Telegraaf het over. En voor de mensen die dat nog niet weten, maar Radio Veronica is onderdeel van het moederbedrijf van de Telegraaf. Dus ze zitten allemaal in hetzelfde pandje.
0: Nou, heeft de Telegraaf ook een krant? En die hebben vanmorgen met blokletters, koeienletters, chocoladeletters, Hives is terug in de krant gezet. En als zij het zeggen, is het ook zo. Dus wij hebben meteen gekeken, net Hives terug, dat meen je toch niet, de dansende banaan. Dus Marijke heeft een profiel aangemaakt.
2: Zeker, ja, Max ook. En we zitten er vol op en ik ben helemaal nostalgisch bezig, aan het scrollen een beetje. En,
1: jij hebt alle kranten het raam uitgeflikkerd, hè? Je bent er alleen nog maar aan het Hives.
2: Ik wil alleen nog maar Hives. Ja. Nee,
0: maar iedereen is weg, je begint dus helemaal van scratch.
2: Ja, je oude profiel is weg, dus ik heb ook nog maar 2 vrienden. Maar je hebt wel nog steeds de wie, wat, waar. Dus dat was Trip Down Memory Lane. Dan kon je even opschrijven wat je aan het doen was. Dus een lekker dagje werken en dan straks sporten, weet ik veel. En je kunt nog steeds respect uitdelen en reageren. En wat wel veranderd is, is normaal gesproken als je geen profielfoto had, dan had je dat mannetje met die rode neus.
0: Ja, dat is Jan Paparazzi.
2: Jan Paparazzi is nu iemand anders geworden.
0: Wie is het nu dan?
2: Barry Paf.
0: Waarom Barry Paf?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Nou, Barry Paf was wel heel erg populair op Hives vroeger, geloof
2: Misschien
1: ik.
2: Misschien is dat dan de reden erachter, ja.
1: Dat zou best kunnen. En hij werkt voor 100% NL. En
0: hij werkt ook weer,
1: ook
0: in Telegraaf.
2: Ja, maar wacht heel even. Jullie benaderen dit heel erg vanuit mediamakers. Met wie hierachter zit en onze collega's.
0: Ik wil
2: het even over het nostalgische hebben. Ja. De glitterplaatjes. De R plus R is back. Dat kende jij dan niet.
1: Sorry, wat?
2: Je kon dan, als Geer een foto had gepost, dan kon ik jou respect geven. Dat was als het ware een like. En dan kon ik ook op reageren van, goh, zit je haar goed? En dan deed jouw foto het heel goed. En dan vroeg jij aan mij, vroeg ik aan jou, krijg ik ook R plus R nu terug?
0: Oh, dat kan ik me echt helemaal niet meer herinneren.
2: Nou ja, dat was in mijn tijd wel.
0: Die poëzie glitter ellende vond ik heel erg.
2: Fantastisch, ja.
0: En ik had vroeger, we hadden Petra Rauwrandje.
1: Sorry?
0: Ja, zij heette Petra. En die had die had altijd een foto met een rouwrandje eromheen. Want haar hond was dood gegaan. Ergens in 2002.
1: Ja.
0: En in 2009 was ze daar nog steeds elke dag verdrietig van. Dat moesten wij allemaal weten. Dus zij was Petra, en we noemden haar thuis Petra Rauwrandje.
1: Ach god.
0: En die had elke fijn weekend. En had ze weer een glitterplaatje om haar hond heen gemaakt.
2: Heerlijk.
0: En dat, als ik denk aan Hives, denk ik aan krabbelen. En dan denk ik aan Petra Rauwrandje.
1: Ja, dat is heel grappig, want ik heb ook een beetje een soort gelijke herinnering hieraan. Kijk, Facebook kwam op en toen gingen we allemaal op Facebook. Maar Facebook kwam ook geen seconde te laat. Want Hives was dus ook helemaal geadopteerd door wat, met alle respect, wat ouderen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Dat klopt.
1: Die bij Petra Rauwrandje krabbelen. Ja. En, maar ook, zeg maar, alles was openbaar. Dus dan zei Petra tegen Gerda van, hey Gerda, hoe is het? Hans heeft nierstenen, warme groet. Dat soort berichten kwamen erop. En toen dachten wij als jonge mensen ook een beetje, volgens mij moeten we hier
0: wegwezen.
1: Volgens mij moeten we wegwezen.
0: Run.
1: En toen zij naar Facebook kwamen, toen gingen we naar Instagram.
0: Dat is ook een beetje. Toen ging iedereen van Hives naar Facebook. enzovoort, enzovoort.
2: En nu gaan we van Instagram weer naar Hives, denk ik. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Misschien zijn er ook wel luisteraars die vroeger ook Hives hadden. Wat weet jij er nog van? En wat heb jij uitgesproken daar? Ja, ja, laat maar even weten. Ik ben wel benieuwd. Of, zou dit het kans maken om weer succesvol te zijn?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik ook niet.
1: Ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet.
1: Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat zit met die rode neus. Hoe dat gegaan is.
0: En zou Peter een rouwrandje nog leven?
1: En zou die nog leven?
0: Of moeten wij nu ook een rouwrandje om onze foto heen doen, omdat Peter er niet meer is?
1: Ik denk dat dit een beetje een leidraad van dit programma wordt.
0: Klinkt als een koortsdroom, hè? Kortom, we zijn weer begonnen, het is duidelijk. Hij is dus terug, maar gelukkig zijn wij ook terug. Met straks weer een nieuwe ronde fluisteraar. Och, och, och, wat een spanning, zeg. Maar eerst gaan we de creditcard tevoorschijn halen met de Glamour Boys.

0: my credits no good. Damn!
1: Geproduceerd door Mick Jagger. Ja. I'm a glamour boy. Het is tijd zometeen voor het nieuws van 6:30. Marijke heeft alles op een rijtje. Wat zit er allemaal in?
2: Nog altijd veel inbraken bij de brandweer en hoe je kan hardlopen met AI.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 68 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De Beter Pikken Bunnies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle Lamolisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Verkeer met de eerste files op dinsdag. Dit zijn de langste dagen via Amsterdam-Den Haag bij Amsterdam-Sloten. Er is een ongeluk gebeurd, iets met een olielekkage. Dus dat is de glibberige bende natuurlijk. Kijk uit, 18 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, 12 minuten. En een afgesloten oprit of een opgesloten afrit op de A15 Ridderkerk-Oost-Voorne. En er komen weer een heleboel getallen op. Bij de havens 6200, 7000.
13: 6200, 7000.
12: Tot 7000.
13: Oké, okay, ik schrijf het
12: 6200. Tot en dan 7000.
13: Dat is ontzettend veel.
12: Dat is heel veel. 17 minuten. Sterk. Het is 17:01. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Het kabinet doet te weinig om het cellentekort tegen te gaan. Dat zegt het hoofd van de gevangenisdienst tegen het AD. Er zijn wel oplossingen volgens hem, zoals meer gevangenissen waar gedetineerden gewoon wel naar het werk zouden kunnen. Hoewel de brandweer de laatste tijd vaak te maken heeft met inbraken, loopt de hulpverlening geen gevaar, dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar werd bij zo'n 80 kazernes ingebroken. Er wordt dan materiaal gepikt, zoals knipschade.
12: Dat is bizar, hè?
14: Het levert heel veel geld ook op.
12: Ja,
14: en dat is materiaal om weer bij anderen in te breken. Echt absurd dat ze dat
12: absurd,
14: doen.
12: Absurd, ja.
14: Nederlanders hebben het afgelopen half jaar minder online gekocht. En dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit. Dat heeft de brancheclub uitgezocht. En zo na de zomer ben je misschien wel weer even lekker aan het sporten geslagen.
12: Nou.
14: He, dat strandsnackbuikje mag misschien wel even van.
12: Waarom kijk jij mij aan, Marijke? Ik snack nooit op het strand.
14: Nee, Geer is niet zo'n snacker.
12: Nee, ik snack niet. Terwijl een snackdom in de morgen had wel gekund natuurlijk.
15: Oké, ja. Dus je kijkt wel bewust mij aan.
12: Ik kijk er allemaal naar jou, Bak. Oké, okay, allemaal.
15: Ik ga al.
14: Hey, maar ik weet dat jij... Kijk, jij bent aan het sporten geslagen. Jij hardloopt weer meer sinds je dochter geboren is. Volgens mij, want wij houden jou allemaal in de gaten op Strava.
12: Oh ja, echt waar? Oh, wat ben ik zo blij dat ik daar niet op zit.
14: Zit je niet op Strava?
12: Nee, vreselijk.
14: Wil je niet je resultaten met iedereen delen?
12: Nee, I don't care.
15: Ik vind het nog leuker dan Hives, moet ik zeggen.
12: Ja? Nee, maar het is zo erg. Mensen doen op Strava allemaal namelijk extra hun best... omdat iedereen ziet wat ze aan het doen zijn. En ze willen altijd beter zijn dan de vorige keer. Of hun vrienden.
14: Herken je dat, Mark? Is dat zo?
12: Dat lijkt me verschrikkelijk.
15: Nee, want ik heb maar twee mensen op Strava. Ik weet niet of jullie mij allemaal anoniem monitoren of zo... maar ik krijg altijd twee likes. Eén iemand uit de muziekwereld en eentje... van Frank van der Lende. Dat zijn al de twee likes voor mijn rennetje.
12: Nou ja. Oké, okay, maar je bent weer aan het sporten geslagen.
15: Ja,
12: dus,
15: ja. Okay,
14: maar goed. Nou goed, jullie allebei zijn vervent hardlopers volgens mij.
12: Ja, ja.
14: Hebben jullie wel eens overwegen dat met een chatbot te doen?
12: Nee. Wat zegt een chatbot dan?
14: Hij kan een schema voor je maken, of kan je aanmoedigen... of kan je vertellen wat voor weer het wordt. En doe maar wat je ermee wil.
12: Ik heb mijn eigen heldere blik op de wereld. Kijk uit het raam en denk, hey, regen. Mwah, misschien straks.
14: Dat is wel een ambachtelijk ouderwetse man.
12: Ja, ambachtelijk ouderwets. Ik heb helemaal geen AI nodig.
14: Nee.
15: Als ik deze DJ toch even mag duiden, het is een routineman, hè?
14: Ja.
15: Dus het is iemand die gewoon elke dag dezelfde rondje loopt. Het
14: slaat ook altijd op hetzelfde bord, hè?
15: Ja, maar dat geeft houvast. Ik snap dat wel, Geer.
12: Ja, dat geeft houvast.
14: Nou, er is in de Telegraaf nu een man geïnterviewd die het wel met een chatbot doet. En daar gaan experts dan ook weer een plasje over plegen. Van, goh, is dat nou een slim idee of niet?
12: Die man heeft mogelijk 1000 kilometer gerend. Of is dat het niet?
14: Nee, experts zijn heel kritisch op. Want die zeggen, chatbots zijn eigenlijk pleasers. Dus je kunt misschien wel een schemaatje maken met AI. Dat is misschien best een goed idee. Maar als je echt advies wil met wanneer je moet gaan. Of als je aan AI vraagt van, joh, ik kon deze woensdagavond even niet. Want ik voel me niet zo lekker. Dan schijnt zo'n chatbot dus veel te lief voor je te zijn. Dus eigenlijk zeggen experts, vergeet AI. Doe het gewoon alsnog met een fysieke
12: trainer.
14: Doe het
12: zoals Gerard
14: het zoals Gerard dat doet eigenlijk.
15: Ja, maar als ik dat dan toch even mag pareren. Je kan natuurlijk zo'n chatbot ook vertellen.
12: Jongens, het is vroeg.
14: Ja, maar dit zit precies bij ons op de lachspieren. Dit soort
15: je kan zo'n chatbot ook vragen... Om wat strenger voor je te zijn.
12: Zo
15: als jij zegt, train mij als een Duitse kampbewaarder... dan zegt hij, je gaat nu.
14: Ja?
15: En je rent de godverdomme 30 ook nog.
14: Werkt dat echt?
15: Sorry.
14: Nou, dat kun je zo kneden, jouw AI.
12: Ja, tuurlijk. Okay. Nou, ik ga mijn chatbot toch eens even alles instrueren.
14: Het weer dan nog. Het wordt 9. Het is nu op dit moment zo rond de 9 tot 13 graden. Het is bewolkt. Blijft ook vanochtend nog wel zo, maar wel droog. Vanmiddag spatje regen en het wordt tussen de 17 en de 20 graden. Dit is raar.

0: Even back to the 90s, lekker hoor. Dreams will come alive. Als je erin gelooft. Daarvoor Daryl Hall en John Oates. Die kunnen elkaar niet meer luchten of zien. Toen nog wel Man Eater. Voordat ik de platenkast induik, even wat anders. Max, er kwam een lollig berichtje binnen via de Radio Veronica app. Van Arnold.
1: Ja, Arnoldus.
0: Oh, heet Arnoldus.
1: Ja, zeker kijken. Wel. Nou ja, hij heeft een appje gericht aan Marijke.
0: Ja, wat leuk.
1: Luister je mee, Marijke?
2: Oh, nou zeg.
1: Hij heeft je namelijk net een vriendschapsverzoek gestuurd op Hives. Hij hoorde het vannacht om 3:00 in het bulletin dat het weer live was. En was één van de 7... eerste aanmeldingen op Hives.
0: Dan luistert het s'nachts dus niemand. Nee. Op 7 mensen na.
2: Nou, Arnoldus is gewoon ontzettend snel.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, hij heeft je toegevoegd. Of je even wil kijken. Maar
2: nou, ik ga eventjes een kijkje nemen, Arnoldus. Ja,
1: en Sebastiaan is 30ste lid. Dus het begint al op te lopen.
0: Ik moet nu nog mijn profiel gaan aanmaken.
1: Oh.
0: Namelijk kleuren en zo. Secundaire kleur. Achtergrondplakplaatjes.
1: Ja.
0: Dus ik ben onderweg.
1: Gerard komt eraan.
0: Ik kom eraan.
3: Ekdom's platenkast.
0: Maar eerst de platenkast. Ja. Ik via een bevriend iemand op social media, we blijven er even op, zag ik dat er een artiest niet meer leeft. Duncan Sheik is overleden afgelopen weekend. En ik hoor je denken, Duncan Sheik, daar ken ik niet één plaat van. En nu komt het. Hij had één bekende plaat. En dat was het nummer Barely Breathing. Dus het is nogal verwarrend als je de man opzoekt op internet. Dan denk je, wow, Duncan Sheik, Barely Breathing. Is dat dan zijn doodsoorzaak? Nee. Zo heet zijn bekendste plaat. Het is een beetje verwarrend, ik snap dat wel. Maar ik vond het terug. Ik denk, Duncan Sheik, hij is 56 jaar geworden. Hij overleed door een hartaanval. Maar er is één plaat die ik speciaal ooit gekocht heb. Notabene, ik was voor een locatieuitzending ooit in Johannesburg in Zuid-Afrika. Waar ik met mijn goede vriend Giel Belen zat om een locatieuitzending te maken. Wij zijn toen gaan winkelen en toen vond ik daar in de shoppingmall zijn album. En die heb ik toen gekocht, want ik wist dat dat één liedje op wat ik zo mooi vond. En dat zat in een film en die heette 3 to Tango. Ja, dat is de film waar hij in zat. En die had ik destijds op DVD. Matthew Perry speelde daar een hoofdrol in, onder andere. En daar zit op een treurig moment in de film dit liedje. En die...

vond ik altijd mooi. Dus ik heb altijd gewacht tot de aftiteling. Heb ik hem opgeschreven en ben ik hem gaan kopen. Duncan Sheik, hij werd 56. Luister even naar dit prachtige That Says It All.

0: bereikt hebben in het leven. Wat wel had gekund. That says it all, doesn't it? Prachtig. Duncan Sheik, hij werd 56. En ja, dit vond ik altijd een heel mooi liedje. En nog steeds. Mensen die het voor het eerst horen denken... oh, ik ken het niet, maar ik vind het wel heel mooi.
1: Heel mooi.
0: That says it all. En hij staat nu officieel in de platenkast playlist. Yeah.

0: Gistermiddag, ik heb geoefend in de tuin. Toen laat ik me een keer wat dieper in.
1: En hoe bevalt dat?
0: Weet ik nog niet.
1: Oké. Okay.
0: Misschien dat ik toch aan het einde van de week weer in...
1: We gaan dit evalueren.
0: Het is tijd voor de quiz met onze fijne Marijke Ketel. De stand staat inmiddels op 1-0 voor mij. Maar het is pas dinsdag, dus je kunt nog van alles gaan beleven. En dan geloof mij, dat gaat gebeuren. Want het fragment van vandaag komt van het Instagram-kanaal van Jimmy Hopman.
1: Jimmy Hopman.
0: Hij maakt korte reportages. Korte reportages. En kwam zodoende terecht bij de 91-jarige Alex.
1: Hoe?
0: Alex.
1: Dat is niet Alex?
0: Alex.
1: Oh wel.
0: Alex. En net als de quiz van gisteren is dit een man die een bijzondere verzameling in huis heeft. Gisteren ging het om een verzameling van ongeveer 30.000 levende garnalen. En ik kan alvast verklappen, onze Alex paart iets anders.
1: Okay.
0: Maar de vraag is natuurlijk, wat?
2: Ik ben op bezoek bij Alex.
3: Welkom.
2: Hij is 91 jaar oud en spaart...
4: Dit is de grootste die u heeft.
5: Ja. Dit is nog maar een begin. Dit is mijn werkkamer.
2: Wauw, op deze computer staat elke Alex heeft.
5: Er staan in totaal nu 306.850 in de computer.
4: Yes. Dat is wel heel erg veel.
2: Hij heeft zelfs in het Guinness Book of Records gestaan. Inmiddels doet hij dat al langer dan 40 jaar.
4: Overal waar je kijkt, zie je...
0: Ja, wat zie je dan?
1: 300.000 plus?
0: Wat spaart hij? Wat spaart Alex? A. WC-rollen.
1: Alweer?
0: B. Pennen.
1: Ach.
0: Of C. Koffiebekers.
1: Het zal toch... Want gisteren was het dus ook... Je had de garnalen en je had de pennen en je had de wc-rollen.
0: Ja.
1: Is het nou dus een grote hint van de... Dit is toch een mindfuck tot de max?
0: Dat is toch een mindfuck?
1: Ik vind het niet leuk.
0: Dat klopt.
6: Verraders.
1: Hoe groot is nou de kans dat jullie een fragment hebben gevonden... waarin iemand echt wc-rollen of pennen spaart?
0: Ja.
1: Of zijn jullie vorige week... heb de hele quiz verspreid over een week van... Nee, we gaan naar maandag even naaien.
0: Je raadt het nooit.
2: Je weet het niet, Marijke.
1: Een conspiracy hier. Oké.
2: Ga daar maar eens even lekker een ei over leggen.
1: Of koffiemokken?
0: Ik ga ze nog één keer noemen. Ja. A, wc-rollen. B, pennen. Of C, koffiebekers.
1: Oh, koffiebeker. Maar je hoort er in het fragment... Hij heeft er 300.000. En hij had ook op de computer, begreep ik. Dat hij ook op de computer... Dat ze staan.
2: Nee, hij had alle exemplaren in de computer vastgelegd.
1: Ah.
0: Ja, hij heeft ze geregistreerd.
2: Ik denk in Excel of zo.
1: Maar je hebt volgens mij geen 300.000 verschillende wc-rollen. Dus laat ik daar een streep door zetten.
0: Een bruine streep dan.
1: Dat is in jouw geval misschien zo. Zou het echt zo voor de hand liggend zijn dat het koffiemokken zijn? Koffiemokken. We gaan maar voor koffiemokken.
0: Je gaat voor koffiemokken,
1: ja. Gingen we voor pennen. Ik denk dat de redactie het beste met mij voor heeft. En dat het toch voor de hand liggend is. Die andere twee hebben gisteren ook gehad. We gaan voor nummer C.
0: Nummer C. Dan zetten we dat neer. En dan gaan we eens even luisteren. Wat er nou gespaard wordt.
4: Overal waar je kijkt, zie je pennen. Hier op het plafond zie je allemaal pennen. Je ziet die eerste laag. Maar als je daarachter kijkt, zijn daar dus ook nog allemaal pennen.
2: En dan blijft het niet bij, want Alex heeft zelfs nog een kamer.
5: Deze kamers heb ik er helemaal voor ingericht. Ik heb er zelfs gordijnen van gemaakt.
0: Ja, gordijnen van gemaakt.
1: Gordijnen van pennen. Wat is dit nou, joh?
0: Ja, het is toch ongelooflijk. Het zijn pennen.
1: Ja.
0: Je krijgt morgen dus weer een quiz. En dan weet je al van... Ja. Mooi, iemand zegt ook onder de video van deze man... wat voor pasta zou deze man eten?
1: Vind ik heel leuk.
0: Pennen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat vind ik leuk. Wat te schrijven, hè?
0: Maar het is de 2-0 voor mij.
1: Ja, dit gaat helemaal niet goed.
2: En ik quote Marijke... ik denk dat de redactie het beste met mij voor heeft.
1: Wat ben ik toch een naïeve sul.
0: Daar komt ze morgen al op terug.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Er wordt nog steeds veel ingebroken bij de brandweer. Maar het goede nieuws is dat de brandweer daar bijna geen last van heeft. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog altijd dezelfde hulp verlenen. Maar goed, ze merken de gevolgen wel. Want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. En reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen. En dat kost tijd. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een berg afval van 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. De brandweer zette een kraan in om de berg uit elkaar te trekken. Volgens regionale media was de brand bij een afvalverwerker die vorig jaar dicht moest vanwege illegale praktijken. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven en dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, dat heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. Verder valt op dat we grote aankopen het liefst toch via de pc doen en de kleine aankopen dan met de telefoon. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. De Telegraaf
6: schrijft erover. Ik ben net druk bezig met een profielfoto.
7: Wat is jouw gebruikersnaam, Geer?
6: Volgens nog Gerard, ik doe hem aan elkaar.
7: Ja, oké. Nou, leuk. Dan je biootje, hè. Dan lekker krabbelen.
6: Ja.
7: Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Nou, volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. Dit is nog niet officieel bevestigd, maar we hadden net iemand in de app die zei dat er vandaag 10.000 leden kunnen worden aangemeld.
6: Dus daar zijn ze toch al lang, denk ik, inmiddels?
7: Volgens mij nog niet, maar dan moet je misschien snel zijn. Ga snel een kijkje nemen als je van Hives warm wordt, want als het inderdaad klopt maar 10.000 leden, dan is het redelijk exclusief. Het weer nog. Vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plekken is het droog, maar in het noorden kan wat regen vallen. Vanmiddag breekt dan wel vaker de zon door en het wordt tussen de 17 en de 20 graden.
6: Voilà. 21 vertragingen. Momenteel, dit zijn de drie langste. De A15 Ridderkerk, Oost, Voorne, bij al die havens daar zo. Daar is de oprit afgesloten.
7: Welke havens dan precies?
6: Ja, dat is 6200, 7000.
8: Okay. Maar ook geen haven later, hè?
6: Nee.
8: Bij 7001 houdt hij op.
6: Is hij klaar?
8: Ja.
6: Echt, meteen. En nu sta je weer wel 25 minuten, dus dan weet je dat. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Sliedrecht, Oost, 24 minuten. En de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, 20 minuten.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
12: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot staat nu op
13: €6.200.
12: Dit is Radio Veronica.

0: iemand in de Radio Veronica app die deze plaat voor het eerst hoort. En zegt, wat een verschrikkelijke zanger. Ja, Dre, dit is Liam Gallagher. Hij en zijn broer Noel zijn samen de gebroeders Gallagher. En ze hebben een bandje genaamd Oasis. En ze zijn rete populair. Sterker nog, ze komen naar Nederland. Volgend jaar juli staan zij twee keer in de Johan Cruijff Arena. En er gaan een hoop mensen heel blij zijn om daarbij te zijn.
1: Ben jij ook, Geert?
0: Ja, ik heb me ingelogd.
1: Oh.
0: Via de Oasis fanclub.
1: Gaat dat al sneller dan jouw inloggen op Hives inmiddels?
0: Nee, daar ben je nog steeds niet in. het zal wonder wel goed gaan.
1: Okay.
0: Hopelijk uiterlijk deze dag. Het is vandaag 22 september, dus dinsdag. En ja, er hangt hier in de studio van Radio Veronica een enorm scherm met daarop een bedrag. De fluisteraar. En dat kan maar één ding betekenen. Dat de fluisteraar nog niet geraden is. Het is de tweede dag. Dus ja, het zou zomaar kunnen zijn dat jij er vandoor gaat met 6200 euro. Want dat is de jackpot op dit moment. En het spelprincipe is eigenlijk best simpel. Wij hebben namelijk een bekende Nederlander. We dachten, ja, we kunnen een onbekende Nederlander doen. Maar dan zometeen is het Jaap van der Scheur van de Advocabo uit Groningen. En ja, die kent niemand. Nee. Dus dat wordt lang zoeken. Dus we dachten, we nemen een bekende stem. En die fluistert de woorden, Radio Veronica, join the club, aan jou de vraag te raden welke bekende Nederlander dit dan is. En mocht je dan een idee hebben, dan hoef je maar één ding te doen. Even sturen. Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. En dan maak je kans op die jackpot. En dat is niet het enige. Want je kunt ook nog een jaar lang er warmpjes bij zitten. En we verwachten een strenge winter natuurlijk. Zonder dat het iets kost. Je krijgt namelijk bovenop de jackpot een jaar lang gratis energie.
2: Oh, wow.
0: Van energiekiezer. Zal ik dan maar even...
1: Nou, ik ben hem een beetje vergeten inmiddels.
0: Ja, ik ook. En dan moeten we even een kleine refresh. Dus ik ga hem nog even laten horen.
3: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Ja, daar is die. Daar is die.
1: Ja, ik heb een naam in mijn hoofd en ik krijg hem er niet uit.
0: Ja, hou maar op.
1: Ik kan er niet
0: tunnelvisie. Met een andere...
1: Ja, dat is het, hè.
0: Denk jij te weten wie dit is? App dan Fluisteraar via de gratis Radio Veronica app. En wie weet speel jij straks in de uitzending gewoon mee met de Fluisteraar. Jackpot is 6200 euro.

0: vrienden, maar met hem heb ik het meeste lol gehad.
1: Elke werkdag op het legendarische Radio Veronica.
2: Dat is echt prachtig om te zien.
1: Jawel, toch?
2: Echt wel, toppie!

0: deden de Ahoy Break weer mee in de studio. Ronde, Hard to Say Goodbye. En daarvoor geproduceerd door Rick James. Mary Jane Girls and In My House. Het is 7:50. Dinsdagochtend. En we hebben de krant even doorgespit. Max, wat heb jij gevonden?
1: Nou, Geer, ik weet dat jij fan bent van de Verraders.
0: Ja, dat klopt, ik kijk dat altijd. Ja, vind ik leuk.
1: Ja, voor de mensen die toch niet weten wat het is. Even korte omschrijving. Een x-aantal deelnemers die zitten samen in een kasteel. Die moeten dan opdrachten volbrengen. Maar onder hen zijn een paar verraders.
0: En we weten overigens wie dat zijn. Dat weten
1: wij. Dat kunnen wij zien. Dat is anders dan bij Wie is de Mol bijvoorbeeld. Ik snap dat je daaraan denkt. Maar wij weten wie de verraders zijn. En dat weten de andere deelnemers niet. En die kunnen dus vermoord worden 's nachts. Nou. Anyway, mocht je dit nog niet gezien hebben, neem van mij aan, de deelnemers die worden helemaal gek. Hè?
0: Die worden echt gek.
1: Echt heel hoog oplopen. Er zijn zelfs deelnemers geweest die achteraf psychische hulp hebben ingeschakeld om er vanaf te komen.
2: Oh.
1: Even tussendoor, zou jij meedoen, Geer, denk je?
0: Nee, ik vind kijken leuk, maar ik zal nooit meedoen.
1: Ja. Nou, er is dus ook een Vlaamse versie van dit programma. En de Vlaamse journalist Ruben van der Gucht, die heeft voor flink wat rumoer gezorgd in de Vlaamse versie, maar hij kon zich namelijk niet inhouden. Hield zich meerdere keren niet aan de regels en is inmiddels uit het programma gezet.
0: Hij heeft zich niet aan de regels gehouden? Nee, wat deed hij dan
1: nou? Hij had meerdere laptops op zijn kamer. Dat je ook denkt, meerdere laptops, wat heb je daaraan?
0: Hij had 15 laptops meegenomen.
1: Ja.
0: Heel verdacht.
1: Zijn bed stond ook een stuk hoger.
0: Ja, heel raar. Stond al die laptops onder natuurlijk.
1: Nou, en tijdens een van de proeven waarin hij precies 10 minuten in een kist moest liggen, gebruikte hij stiekem een horloge.
2: Dus
1: kwam hij precies om 10 minuten kwam hij eruit. Nou, dat was behoorlijk verdacht.
0: Ja. Er is dan geen horloge?
1: Nee. Die kist ingesmokkeld.
0: Ja, maar ze hebben toch camera's? Dat kan iedereen toch zien?
2: Ja, maar je zit in een kist, dat is de opdracht, neem ik aan. En dat je dan moet tellen in je hoofd. De kist gaat dicht. En dat je dan op het goede moment naar buiten moet komen. Dus dan moet je gewoon op basis van je gevoel doen.
1: Ja.
0: En zet er gewoon een van zijn laptops, zet hij een alarm op.
1: Ja.
0: Dan ging hij gewoon Oké.
1: Dus hij is een beetje hijsen en tegelijkertijd een beetje tijd bijhouden. Ja, hij is dus door de organisatie aangesproken op zijn gedrag. En ze zeiden van, je moet er nu mee kappen. En ze zeiden, ja, ik weet niet of ik dit kan. Ik moet dit gewoon winnen en ik moet de regels oprekken, want anders lukt het me niet.
2: Kinderachtig.
0: Maar het schijnt een onuitstaanbare hufter te zijn.
1: Ja, zo klinkt het ook.
0: Ik zie ook een appje binnenkomen van Ben, die heeft het gezien. Die zegt, dat was inderdaad een irritante klootzak.
1: Ja, echt?
0: Met zijn grote bek. Oké, ik denk dat ik het even ga terugkijken.
2: Nou, dat is leuk.
0: Leuk en gezellig voor de hele gezin.
1: Op Videoland te zien.
0: Op Videoland, dames en heren. Marijke, wat heb jij gevonden?
2: Nou, over irritante klootzakken gesproken. Nee, dat mag grapje. Nee, president Trump die heeft helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis geopend.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Is een feestelijk, leuk, bijzonder moment. Heeft hij een hele speech voor geschreven. Dus allemaal hartstikke leuk en aardig. Nou is het ding dat president Trump heeft CNN geweerd van het Witte Huis. Die media is niet meer welkom om daar te komen filmen. Niet meer te komen interviewen. Omdat hij dat fake nieuws vindt. En nou zijn er allemaal andere Amerikaanse media die hebben gezegd, oké, maar daar zijn we het niet mee eens. Dan komen wij ook niet meer.
0: Oh.
2: Wat er nou dus gebeurd is bij deze feestelijke helikopterlandingsplaatsopening, was Trump aan het speechen, maar er stonden geen camera's, stonden geen microfoons, dus dit was wat je hoorde.
0: Mooi.
2: Heel ver weg hoor je hem wel. Gewoon niet te verstaan.
0: Je helemaal niet. Alleen
2: de helikopters was gewoon niks van te horen. Deed mij denken aan toen Willem-Alexander ooit een speech gaf in Pennsylvania.
3: Ja. The rulers are the servants. And the people, their superiors and sovereigns.
0: Oh ja, die klok.
2: Dat had ik gewoon door.
3: Nothing more than to continue working in the same spirit.
0: Dat weet ik. Ja, dat was niet eens al lang geleden dit jaar.
2: Nee, dit was in april. Ik vind het ontzettend knap dat die man gewoon doorgaat.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, je staat daar met je speech.
2: Fantastisch.
0: Maar hier stond geen microfoon bij, ook geen versterking.
1: Trump had hier gewoon de vrede met Iran aan kunnen kondigen.
2: En dat hebben wij nooit gehoord.
1: De straat van Hormuz is weer open.
2: Niemand gehoord.
1: Importheffingen eraf. Niemand weet het.
2: They're eating the dogs.
0: They're eating the cats. Oh ja, die hadden we ook nog.

0: Lekker jongens, even wakker worden hier. Regent hier, het gitaar. Thin Lizzy and the boys are back in town. Het nieuws komt eraan, zometeen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: De huizenprijzen zijn iets gedaald. En meer dan de helft van ons heeft wel eens een burenruzie.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Veronica, verkeer, 43 vertragingen en dit zijn de langste. De A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen door een ongeval 1 uur en 6 minuten. A50 Eindhoven Arnhem bij de Maasbrug 20 minuten. En de A59 Zonsdeel-Os bij Druden-West, een kwartier vertraging. En zo werd het ineens 8:55. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. De huizenprijzen zijn afgelopen maand iets gedaald. Volgens het CBS is het nog niet veel. Het gaat om 0,1%.
9: Sorry.
10: Heb je hem ook in het klein? De 0,1%? Ja, heel goed. Voor een koopwoning werd vorige maand gemiddeld zo'n €500.000 betaald. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer van het schadelijke PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft dat uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar weer flink gestegen, maar de hulpverlening is er nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar zijn er al ruim 4 keer meer inbraken geweest dan vorig jaar.
9: Ja, ze moeten iets hebben wat daar is, hè?
10: Ja, vaak van die grote, hoe noem je dat, van die grote knipsels, zodat je makkelijk weer ergens anders kunt inbreken ook. Dat zijn van die, waar normaal gesproken, als jij vast komt te zitten in een auto,
9: ja, dan knippen ze je eruit. Knippen, zeg maar, ja.
10: Ja, dat is handig apparatuur voor boeven.
9: Ongelooflijk, hè?
10: En ik heb een groot onderzoek gevonden naar burenruzies.
9: Oh, ja, het is erg, hè, eigenlijk, hè?
10: 2 op de 5 Nederlanders, dus dat is nou iets minder dan de helft, heeft wel eens ruzie met de buren. En dat is, gaat vaak over het geluidsoverlast. Onderhoud. Oh. Geluidsoverlast ook, maar meestal gaat het dus om het onderhoud van de tuin of van het huis van de buren. Daar word je dan dus boos over. Toen dacht ik, ja, zou ik nou boos worden? Zouden jullie nou boos worden? Stel, de buurman heeft een tuin waarvan het echt, nou, de lussen de honden geen brood van hoe die eruit ziet. Zou je daar boos van worden? Zou je er wat van zeggen?
9: Nee. Nee, op een gegeven moment moet hij toch ook een keer met die zeis van de ene kant naar de andere kant.
10: Maar als hij dat niet doet?
9: Ja, dan zorg ik dat het aan mijn gedeelte er wel oké uitziet.
10: Ja, dus dan laat je
9: dus
10: je
9: het groeit dan over de schutting, maar dan knip ik het recht.
11: Ja, maar Geer, mensen zijn hier serieus over. Hè? Ik bedoel, als jij uren stopt in het knippen van je buxus en het ziet er fantastisch uit en elk bloemetje heeft een plekje, dus geen onkruid te herkennen, en naast je laat je buurman het verslonzen dat het een aard heeft, dan geeft dat ook een beetje af op jouw tuin. Dat ziet er dan ook minder mooi uit. Ja, dat denk ik wel.
9: Dus jij gaat over de schutting roepen.
11: Ja, hou je onkruid eens weg, vlerk.
10: Flerk. Ja, maar Max, jij bent best wel met je tuin bezig, toch? Jij bent nog niet zo heel gek lang geleden verhuisd. Dus een nieuw mooi perkje. Je hebt een bijenhotel.
9: Ja, maar precies. Zijn insectenhotel. Zijn buren vinden dat verschrikkelijk.
10: Ja, maar zou je daar
9: helemaal onder de insecten. Die buren hebben hun kinderen al weken niet gezien. Helemaal onder de insecten.
10: Ja, dat
9: komt
10: kunnen.
9: Allemaal door hem.
11: Ja. Nou, sterker nog, ik kan je melden dat op dit moment de druiventak van mijn buurman bij ons over de schutting
9: Hij gunt jou gewoon ook een trosje. Ja.
11: En ik ben daar blij mee.
10: Oh, ja? Oh, wat doe je ermee dan?
11: Nou ja, als er eenmaal één trosje aan mijn kant groeit, dan is er feest.
10: Dan ga jij
9: maakt er meteen een fles wijn van. Ja.
11: Ja, precies.
10: Zou je dat dan plukken?
11: Ik denk het wel.
10: Jawel, oké. Okay. Dan is het ook jou. Als het
9: groeit
10: over,
9: op jouw helft.
10: Ja, alles wat over dat hekje hangt, is ook van jou. Kun je ruzie over krijgen?
11: In principe wel, ja.
10: Ja, kun je ruzie
9: wij zijn gewoon hele lieve mensen. We zijn van leven en laten leven, maar heel veel mensen hebben dat niet. Hè.
10: Nee, dat hebben mensen niet, nee. Het is weer nog. Vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plekken is het droog. Maar in het noorden van het land is lokaal wel een spatje regen mogelijk. En het wordt dan graad op 18.
9: 18.
10: 18.
9: Met een beetje regen.
10: Ja, spat.
9: En we daar ons volledig op kleden. En dan zet hem goed hard.

0: gedacht dat het hier om een gil ging. Lijkt een saxofoon. Toch mooi, hè? Van Junior Walker en de All-Stars. Dat is dit namelijk. Het nummer Shoot Your Shot. En 2 seconden hoor je hem. Luister goed, luister goed. Mooi, hè? Dat het een ballon was die.
1: Een ballon,
0: ja. Ja, nee, het is echt een saxofoon hoor. Dit is hem. Ja, wow. Ongelooflijk. House of Pain en Jump Around. We springen een gat in de lucht, want daarvoor staat Virgil Sharkey en een good heart. De fluisteraar. Het is zover, lieve mensen. Een half uur geleden hebben wij weer even de fluisteraar laten horen. En daar kwamen weer een hele hoop mensen die in de app dachten: ik denk dat ik wel een idee heb. De fluisteraar. Aan de telefoon hebben wij Bart Lonen uit Os. Goedemorgen, Bart.
2: Potverdikkie, goedemorgen.
0: Potverdikkie, maar zeg, hebben we elkaar ineens in de lijn?
2: Jongen, jongen. Superleuk.
0: Superleuk. Wat doe je zo vroeg op?
2: Ik was heerlijk aan de krant het lezen. Ik lees hier dat Xavi het Wilhelmus gaat leren. Dus ja, dat was ik aan het doen.
0: Nou, daar gaan we dan, hè. Maar Jos, lekker de krant aan het lezen. Want ja, je hebt wel even ons geappt. Want je hebt een idee wie de fluisteraar is.
2: Ja, ik dacht iets te horen van een bepaalde rasp in de stemming. Ik denk, ja, dat moet ze zijn.
0: Een rasp. Ja, want we hebben een jackpot van 6200 euro. En dan maak je ook nog kans op een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Ik zal hem maar even aan je laten horen, Bart. Ik ben heel benieuwd met wie jij komt.
3: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Een rasp, hè, zeg jij.
2: Ja, ik zit nou te luisteren en denk van...
0: Ja, het is een verschrikkelijk spel, is het. Elke keer tunnelvisie, weet ik veel wat allemaal. Bart, wie denk jij dat de fluisteraar is?
2: Ik ga toch gewoon zeggen wat ik net ook zei. Ik denk dat Helene van Rooyen is.
0: Helene van Rooyen?
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja. Nu je het zegt.
1: Er zit wel een soort sexiness.
0: Ze gaat binnenkort, ze heeft een nieuw boek, hè, binnenkort.
3: Radio Veronica.
0: Gaat ook in de Rosse buurt in de etalage zitten.
1: Oh ja, dat is ook zo, ja.
0: Dat weet ik dat allemaal goed, hè. Nou, is het Helene van Rooyen? We gaan het checken.
4: Jouw antwoord is... fout.
0: Oh, Bart, dat is jammer, zeg. Niks aan te doen, maar een goede poging. En,
2: dankjewel.
0: Dat betekent ook wel dat er weer 200 euro bij komt in de jackpot. Die staat er nu op 6400 euro. Gaan we er straks weer spelen. Dank ik jou hartelijk voor het meedoen, Bart. En maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, dankjewel. Insgelijks.
0: Bye bye, man.
2: Succes.
0: Bye bye. De fluisteraar. Niet geraden, maar kan ik je wel iets heel moois voorschotelen? Want onze fijne vogelspotter is terug met de nieuwe single. Onze favoriete vogelaar.
1: Oh, leuk.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Hey, koopjesjager.
9: Ja, jij?
8: Ik zou even opletten.
9: Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws.
19: Het is 8 uur.
20: Met Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. Er is dit jaar veel ingebroken bij brandweerkazernes, maar de hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipscharen, die gebruikt worden om mensen uit de auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. Koopwoningen zijn afgelopen maand iets goedkoper geworden. Het is nog niet heel veel. Volgens het CBS gaat het om een daling van 0,1%. Een van de redenen is dat er meer woningen op de markt komen. Komt er dat veel beleggers hun huurwoning verkopen, omdat de regels voor verhuurders strenger zijn geworden. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat die beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. De populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale brillen, zodat je makkelijk stiekem kan filmen. En jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op dat sociale netwerk. Yes. Onder meer ook oud-premier Balkenende. Hij was een enorme fan.
17: Ja, ik volg echt alle krabbels. Omdat ik het gewoon leuk vind om te horen wat voor commentaren komen binnen. Wat houdt mensen bezig. Ik vind het een leuk instrument.
21: Leuk instrument. Maar ja, 13 jaar geleden werd toch de stekker eruit getrokken. Nu is het dus weer terug. En het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken. Zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. Hoeveel vrienden heb jij inmiddels, Geer?
18: Drie.
21: Nou kijk, dat loopt storm. Kijk nou toch, alle krabbels en de plaatjes.
18: Ik moet even toevoegen.
21: Het weer nog. Vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plekken is het wel droog. Maar in het noorden kan er wel hier en daar een bui vallen. Vanmiddag gaan we de zon zien en het wordt maximaal 20 graden.
20: Joepie.
22: En redelijk gezellige spits. Kunnen we voorstellen 78 vertragingen. Meer dan 300 kilometer. Dit zijn de langste. De A4 Den Haag Amsterdam bij Schiphol. Een uur vertraging. A12 Den Haag Utrecht bij Harmelen. Ook bijna een uur. En de A32. Meppel. Weerlum bij Heerenveen. Dan sta je een half uur.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
24: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
25: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
11: Speel mee met de fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op
13: €6400. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica.

0: Zenze in de Ziggo Dome samen met Simple Minds. En ze hebben zo snel uitverkocht dat er een datum bij is gekomen. 1 mei zijn ze er ook voor. Live of Wake Running in the Family.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: Once again, back to the incredible.
0: Het is dinsdag 22 september. Pas even op als je iets bestelt binnenkort bij een Chinese leverancier. Dat het nog duurder gaat worden.
3: Oh, echt waar?
0: Ja. Je weet wel, als je iets bestelt bij Chinese platforms zoals Temu.
3: Ja, of Shein of zo.
0: Xing. Vanaf november komt er een afhandelingsvergoeding van 2 euro bij. En dat komt dan bovenop de tax van 3 euro die sinds deze zomer al geldt.
4: Ja, dat is per juli. Per product is het ook.
0: Dus per product. Dus stel je koopt 1 washandje.
3: Ja, dat is daar echt 3 cent of zo.
0: Dat is, ja, maar dat kost dus 5 euro dan ineens.
3: 5 erbij. Euro en 3 cent kost het dan.
0: Dat is toch duur?
3: Ja, dat is wel heel duur. Maar dat is op zich wel goed, hè? Want ik bedoel, de douane kon het eigenlijk niet meer aan. Er werd zo ongelooflijk veel besteld door Nederlanders.
0: Nee, de douanes liepen vast.
3: Dat ja,
0: was een groot ellende allemaal natuurlijk. En oh ja, misschien als je een vergeten la opentrekt, dat je ineens denkt, krijg nou wat.
3: Dat heb ik elke dag, hoor.
0: Een oude telefoon van vroeger.
3: Oh, zijn ze geld waard?
0: Ja, niet zo'n beetje ook. Verzamelaars betalen recordprijzen voor oude modellen. Waarschijnlijk nostalgische waarde ligt het gewoon in een la. Dat je denkt, nou, ik heb mijn eerste Nokia uit 1998. Die heb ik toch zo'n koelkast, weet je nog?
3: Ja.
0: Met 2 koffers erbij als batterij. En het kan dus misschien stiekem heel slim zijn dat je die bewaard hebt.
3: Maar is dan de Nokia 3310, is dat dan ook gelijk degene die het meeste waard is? Of is dat een andere?
0: Er staat geen lijst bij met de meest gezochte modellen. Maar ik kan me voorstellen dat als je in goede staat verkeert, dat je daar je eerste krabbels op hebt gezet.
3: Ja, oh, mooie
0: brug. Dat je daar heel veel geld voor krijgt. Over krabbels gesproken! Hives is terug! Gaan we zo heel even over praten. Want we zitten er ook weer op, hè?
3: Oh.

0: had die lullige achternaam. Hoe vaak zou de cd van Tom Cochring besteld zijn? Dat je toch denkt, oeh. Maar zo heet hij niet, hè? Het is Tom Cochran. En Life is a Highway. En hij kan het weten. Het is de bijzondere dinsdag 22 september. We hebben het de hele ochtend al een beetje hebben het erover hier ook backstage. De hele redactie staat op stelten, want Hives is terug. Ja, dus de dansende banaan die staat hier weer in de studio opgesteld. We kunnen weer krabbelen, wie wat waardjes plaatsen, respect uitdelen, glitterplaatjes posten, poëzie. Oeh, alles erop en eraan. 2 december 2013 stopte Hives ermee, tot groot verdriet van de laatste gebruikers.
1: Nou.
0: Want ja, Facebook was er inmiddels en dat was zo populair. Ja, Hives kostte eigenlijk meer geld dan het opleverde. En ik weet nog dat Man bij het Hond toen een prachtige reportage heeft gemaakt met Antje van Erkelens uit Enschede. Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Zij had COPD, deed niks anders dan haar hondje uitlaten, boodschappen doen en op Hives zitten.
1: Ach, die arme vrouw.
0: En toen stopte dat platform, zij wist niet waar ze het moest zoeken.
2: Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan ga ik zoeken contact via Hives.
0: Och.
2: Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Dat is mijn hele sociaal gebeuren.
3: Hoe was dat voor u toen u het nieuws hoorde?
2: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild.
3: Echt waar?
2: Ja, ik heb echt gehuild.
0: Oh.
2: En ik heb ook een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog wat huilt.
0: Ja.
2: En zo voel ik mij ook.
0: Ach, die arme vrouw.
3: U kunt toch naar Facebook gaan?
2: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes. En
0: ach, ja.
2: Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange credits plaatsen.
1: Maar wat een zuiger ook, hè, die interview. Mevrouw, u komt toch naar Facebook, of niet? Hè?
0: Nee.
1: Heeft u gehuild?
0: Glitterplaatjes. Oh. Nou, we hebben haar geprobeerd te vinden voor een eerste reactie. Is helaas niet gelukt. We weten ook niet eens of ze nog leeft, Antje. Maar we hopen natuurlijk van harte dat ze dit nieuws nog mag meemaken. Dat Hives terugkomt.
1: Ja, en anders vanuit het hiernamaals.
0: Vanuit het hiernamaals.
1: Dat weten we niet.
0: Precies.
1: Ja, en misschien is het nieuws ook wel bij Jan Paparazzi gekomen. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Oh, want Jan, je kreeg zijn foto. Als je geen foto had.
1: Dat klopt.
0: Bij je profiel, dan kreeg je dus een foto van Jan Paparazzi met die neus.
1: Daar had hij dus ook een clownsneus op.
0: Een clownsneus.
1: Ja, en wat wil het nou? Ik heb hem gebeld. Want hij is niet meer de foto die je krijgt als je geen profielfoto kiest. Dat is Barry Paf geworden.
0: Barry Paf!
1: Ja, dus we dachten, dat is een beetje zielig voor Jan Paparazzi. Vindt hij het niet erg dat hij vervangen is nu. Maar hij zei persoonlijk tegen mij, zegt, nou, dat vind ik hartstikke leuk hoor. Ja, Barry Paf, hartstikke veel succes. Ontzettend leuk dat hij het stokje nu overneemt.
4: Succes dus, ook, als in dat is één.
0: Ja.
4: Hij heeft het al gedaan.
0: Je hoeft niks te doen.
4: Maar waarom is het Barry, weet je dat ook?
1: Nou, Barry was iemand die ook heel veel Hives vrienden had vroeger.
4: Ah,
1: dus heel veel. Dat was een populair personage op Hives.
4: BH'er.
1: Ja, Gerard Joling natuurlijk ook. Die had volgens mij de meeste vrienden op Hives.
4: Ja.
0: Ik had er ook best wel aan, maar ik was Gerard 41 of zo. Dus ik was te laat met inloggen.
4: Toch een beetje anoniem is
0: dus
4: dat.
0: Ik was een beetje een anoniem, maar ik was te laat. Ik heb het later op Twitter goed gemaakt.
1: En jij was de 41ste Gerard die
0: ja, klopt. Ja.
1: Of was je er nog snel bij?
0: Was ik er nog snel bij. Voor een uitstervende naam ging het best. Maar Joost, de grote vraag blijft natuurlijk. Zitten we hier nou anno 2026 op te wachten?
5: Dat is een vraag, hè?
0: Ik ben gewoon benieuwd. Zullen we de lijn openzetten?
1: Leuk.
0: 0909-8090. Laat ons even weten wat jij ervan vindt. Heb je al een profiel aangemaakt? Laat je het aan jezelf voorbij gaan. Denk je, deze hype, joh, kom op nou zeg. Wat hebben we hier nou aan? Waarom? Waarom? Ja. Moet ik daarop?
1: Maar misschien vind je het wel heel verfrissend, hè? Ik bedoel, Instagram, dat heeft toch meer te maken met de mensen die er zelf content op posten.
0: Ja.
1: En met Hives draait het echt om elkaar.
0: Het draait om elkaar.
1: Ik ga jou krabbelen.
0: Precies, krabbelen. Hebben we wel iemand die... Ah, goedemorgen, met Veronica.
6: Hoi, met Zet.
0: Hey, Geert. Hallo. Ja, wat ben jij van plan? Ga je erop?
6: Zeker. Ik heb vanmorgen meteen even een account aangemaakt.
0: Nee.
6: Want ik wilde toch wel even kijken wat er allemaal gebeurt daar.
0: Dat is toch ongelooflijk, zeg. Dus je hebt een profiel. En ga je ook weer net als vroeger mensen krabbelen en zo?
6: Nou, ik heb het vroeger niet gehad. Dus dit wordt de eerste keer.
1: Oh, maar jij hebt het vroeger niet gehad?
6: Nee, ik ben opgericht in hetzelfde jaar als dat huis is opgericht.
0: Oh, dat meen je niet. Oh, dus nu kun je er eindelijk over meepraten, Zet.
6: Ja.
0: Oh, wat grappig. Nou ja, welkom in de wereld van Hives.
1: Ja, maar ja, dan heb je dus ook die nostalgie helemaal niet, hè?
6: Nee, maar ik hoor over de glitterplaatjes.
0: Ja, je hebt nog moeten googlen.
6: Ja, dit moet ik natuurlijk wel even meemaken.
0: Ja. Ik vind het geinig, Zet. Nou, tof. Nou, we zitten er weer op met onze profielen, dus je kunt ons toevoegen.
6: Ga ik meteen even doen.
0: Bye, Zet.
6: Doei.
0: Het is wel leuk, want ik zie ook dat ik een aantal... We hebben ook allemaal vriendenverzoeken komen nu binnen.
4: Ja,
0: oh, dus
4: heel
0: het werkt,
4: veel.
0: Het werkt ook echt. Nee, laat maar weten, zitten we hier op te wachten, ja of nee? Ik ben benieuwd. gaat een succes worden. Gaan we allemaal weer op hypes? Of is het voor één dag leuk en is het morgen alweer een zachte dood gestorven? We zullen het zien. Ondertussen zie ik trouwens Barry Paffi hier in de gang lopen met een rode neus op. Oh, er komt wel angstaanjagend dichtbij in een van de maanden.

0: Too short. Of Monsters and Men, bij Veronica Little Talks. Nou, het wordt flink gekrabbeld al.
1: Oh, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ik zeg zo mooi, jouw account houdt van lekker eten.
1: Ja, en veel plezier op mijn profieletje. Dat is trouwens een vraag binnen van Soraya. Die zegt, de belangrijkste vraag is natuurlijk...
2: Is de dansende banaan weer terug?
0: Ja, precies. Die is ook terug.
1: Je kan gewoon reageren op mensen krabbeltjes posten met de dansende banaan.
0: We waren nieuwsgierig wat de mensheid ervan vindt dat Hives terug is. Zegt Frank, ja, weer een account aanmaken? Echt niet. Het is een tijdelijke Hives-hype waarschijnlijk. Van de accounting crows.
1: Ja, precies. Ja,
0: heel goed. Ondertussen zegt Renate dit.
3: Goedemorgen. Nou, hij is net even geïnstalleerd. Oh. En Gerard, ik zag dat jij ook aanwezig bent.
0: Ik ben terug.
3: Oh, wat leuk. Ja. Jeugdsentiment noemen ze dat. Ja. Hoi, hoi.
0: Ja, jeugdsentiment. Je bent weer terug waar je was. Niet met je oude profiel. Die bestaat niet meer, maar het is er wel.
1: Ja.
0: En Gabi, die baalde er destijds van dat het eigenlijk alleen in Nederland was.
4: Goedemorgen, ja, hier is Gabi uit Oosterwijk. Nou, Hives, dat was inderdaad helemaal top. En ik vond Hives veel leuker hoe het in elkaar zat als Facebook. Ik was wel al heel vroeg met Facebook, want mijn neef die was in Amerika voor een periode. Dus toen ben ik ook bevriend geworden met hem op Facebook. Want Hives, dat hadden ze niet in Spanje, ja, waar mijn familie ook deel van mijn familie woont. Maar ja, Hives was erg leuk. Maar op een gegeven moment had ik allemaal... vrienden, en dat waren dan de vriendjes van mijn kinderen. En ik zat er helemaal niet op te wachten, maar die voegden we allemaal toe. En ja, op een gegeven moment deed ik dus niks meer met Hives. Maar ik vond Hives wel veel leuker in elkaar zitten als Facebook.
0: Nou ja, goed kijk. Ja, het was het eerst.
1: Ja, maar als ik de moeder van vriendjes zou toevoegen, was dat ook maar om één reden, hoor, moet ik zeggen. Maar goed.
0: Oh.
5: Verklaar je eens nader, Max.
1: Nee, dat is prima. Hey, Hives is weer terug,
0: Mrs. Robinson. Ja, nou, het is te leuk. Het is weer terug. En doe er je voordeel mee, zal ik maar zeggen. Eerst tijd voor Zing na de Ping. Want hey, valt er nog wat te winnen vandaag? Ja, ja, ja, ja. €150 ligt hier gewoon op jou te wachten. Je hoeft het alleen maar bij elkaar te zingen in Zing na de Ping. Je moet jezelf even kwalificeren om mee te doen. En dat doe je door dit af te zingen na

0: Hoe gaat het verder? Zing het in, stuur het via de Radio Veronica app. Misschien ben jij onze kandidaat zometeen in de nieuwe editie van Zing naar de Ping. Eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat heb je er allemaal in?
1: Te veel PFAS in kraanwater en het beste moment voor je middagdutje.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Hi Veronica, verkeer. Met 79 vertragingen, dus het is redelijk druk. En dit zijn de grootste knelpunten. De A2 Utrecht-Amsterdam bij het AMC ziekenhuis. Daar is een ongeluk gebeurd. Ja, in ieder geval dicht bij het ziekenhuis. 25 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Rijzenhout. Als je van Rijzenhout zit je daar goed. Van 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Reeuwijk. Daar sta je een half uur. Sorry voor alle woordspelingen. Het is 8:50. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. In een groot deel van Nederland zit meer PFAS in het kraanwater dan het RIVM adviseert. Het heeft Greenpeace uitgezocht. Maar zeggen ze, je kan het water wel gewoon blijven drinken. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten over straat kunnen gaan zonder dat ze bang moeten zijn om gefilmd te worden, dat zegt de autoriteit. Hives, ja, we hebben het al de hele ochtend over, was ooit de populairste social media website van Nederland. Vanaf vandaag is de website weer terug. Ja. Het platform gaat alle data opslaan op Europese servers, zodat het niet afhankelijk is van Amerikaanse big tech bedrijven.
9: Wat een service zeg.
10: En wij zijn net wakker, dus het is misschien nog wat vroeg voor dit onderwerp. Maar de Quest...
9: Ah, is die weer binnen, ja?
10: Is weer binnen. En die is gedoken vanmorgen in het optimale moment en de optimale duur van je middagdut.
9: Ja, maar dat is alleen voor mensen die een ochtendprogramma doen, hè?
10: Ja, nou, dat weet ik dus niet zo goed. Volgens mij doen best wel wat mensen middagdut, als ik dit artikel moet geloven. Ja, ik had er geen tijd voor, toen ik nog een normale 9-5 baan had.
9: Maar die landen waar het zo warm is, daar hebben ze gewoon siesta, hè?
10: Siesta is gewoon ingebouwd. Zou dat wat zijn voor jou? Want jij doet nu een middagdut vanwege de ochtendshow, weet ik. Wil je ons eens meenemen in jouw rooster? Want je doet elke dag vaste moment, ga je slapen?
9: Ja, ik ben even na de lunch, even stort ik in. En dan,
10: een uur of één?
9: En ja, dan ben ik even weg. En daarna ben ik weer terug, deel 2 van de dag.
10: Zo voelt het ook echt voor jou, hè? Dat je weer opnieuw opstaat.
9: Part 1, part 2.
10: En hoe lang doe je dan?
9: Nou, gewoon 4,5 uur.
10: Nou, waarom zou je het is echt een lange siesta. En Max, volgens mij doe jij het niet.
11: Nou. Nee, ik hou er niet zo van.
9: Nou, maar ieder heeft zijn eigen schema, hè?
10: Ja. Maar goed, de Quest heeft nu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat het allerbeste moment is
9: om
10: een middagdut te doen. Dat is dus rond het middaguur, in ieder geval voor 3. Dus dat doe je ongelooflijk goed. Juist. Anders tast het natuurlijk je nachtrust weer aan. Ik krijg het dus niet voor elkaar om te middagdut. Dus ik heb al jouw tips nodig. Ik krijg als ik in bed lig met licht buiten, dan krijg ik hartkloppingen en dan word ik onrustig. En
11: heb je een gordijn al? Heb je daar wel eens aan gedacht?
10: Ja, heb ik. En ik heb ook een slaapmasker, dus het is wel donker.
11: Oordopjes in?
9: Oordopjes. Dat is mijn truc altijd.
10: Dat dan kun je helemaal lekker weg.
9: Ja, dan ben ik weg van de wereld, hoor ik niks.
10: Om te aan, denk ik.
11: Juderans met cognac.
9: Juderans met cognac.
10: Het was warme Juderans ook, hè? Kwamen
9: dat heette gewoon een grog, toch?
10: Grog. Het is zuiver, werkelijk. Godzijdank. Nou, ga ik dat proberen. Smiddags, is goed.
11: Leuk.
10: Het weer nog is droog, maar bewolkt vanochtend. Hier en daar kan ook wat regen vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.

0: Lekker, lekker, Aerosmith. Ragdoll. En daarvoor, de zon is op en wij ook, Simply Red. En ze komen weer, hè. Komt weer Mick Hucknall volgend jaar in de Ziggo Dome voor een paar concerten. Dit was Sunrise. Zing! Het is weer tijd voor Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door. En heb je het fout of een blackout, dan ben je in één klap al je opgebouwde geld kwijt. Maar hebben wij altijd een troostprijs. Namelijk de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker, die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen wij dit spel met Manno Lefevre uit Norg. Hallo Manno.
1: Hoi.
0: Alles goed?
1: Goedemorgen. Jazeker, dankjewel. Jij ook?
0: Zeker, zeker. Uit Norg. Waar is dat ook alweer?
1: Ja, waar is dat ook weer?

0: heen, dat is toch altijd wel een kunst, hè?
1: Ja, dat is altijd wel leuk om te doen ook.
0: Soms niet, maar ook wel leuk. Ja, precies. Ik hoop dat je het volgende ook leuk vindt. €150 hebben we hier voor je klaar liggen. En je moest namelijk wat afzingen en dat hebben een hoop mensen geprobeerd. Luister maar eens even.
2: Dansende banaan.
0: Oh, yes, banaan. Okay. Ik hoorde van alles voorbij komen. Maar ik heb begrepen, Manno, dat jij dit live gaat doen, hè?
1: Ja, ik ga het live proberen.
0: Nou,
1: ja.
0: Zal ik hem nog één keer laten horen zo? Komt hij aan.
1: Ja,
0: mag je aansluiten? Dames en heren, Manno Lefevre live.
1: Love is all around me. I see it in your eyes.
0: Nee, dat de laatste stuk klopt niet. Maar dat eerste stuk... dat was goed. Ja, dat eerste stuk is goed. Gelukkig. Nou, ga er eens even lekker voor zitten. We gaan nu officieel beginnen. Ben je er klaar voor?
1: Hoe ver kun je er klaar voor zijn?
0: Ja, niet. Kun je niet. Laat hem over je heen komen voor €50. Zing naar de ping.

0: Ja hoor. Lionel Richie. Nou, Rich, I, een beetje. 50 euro. Ga je door?
1: Ja, waarom niet? Let's go.
0: Oké, okay, voor 100 euro zing na de ping. If I just lay here, would you
1: lie with me? Ja, Blackout. Nee, die ken ik niet.
0: Oh,
1: weet ik niet.
0: Nee!
1: Nee, oh, verschrikkelijk.
0: Je vergeet de hele wereld nu, ja?
1: Ja.
0: Och.
2: Oh, de hele wereld, hè?
0: Je vergeet de hele wereld.
2: Ik vergeet hem gewoon.
0: Oh, ja. Nee. Nou ja. En wil je niet nog nou, een kans? Zal ik hem nog één keer laten horen? Misschien komt het ineens boven.
1: Ja,
0: boven.
1: Nee.
0: Nee, vergeet de hele wereld.
1: Ja, nee, spijt.
0: Forget the world.
1: Ja.
0: Nee. Ah, jammer. Jammer.
1: Nou.
0: Maar, Mallo, geen Mallo overboord.
2: Hier zat je op te wachten. Ja. Deze had je al gepland.
0: Ja, jij krijgt van ons de goed in de hand liggende act om in de morgen. Kurkentrekker.
1: Bedankt.
0: Wat ga je daarmee doen, Mallo, met die kurkentrekker?
1: Nou, ik ga in ieder geval een fles opentrekken.
0: Nou, proost alvast.

0: forget the world.
1: Forget the world. In zijn geval forget the words. Want die wist hij niet. Mano Lefebvre uit Norg. Maar hij won wel een kurkentrekker. En hij heeft ons beloofd een fles mee te openen. Dat vind ik fantastisch dat dat gewoon maar kan, hè?
2: Het lijkt mij wel dat dat een goed idee is.
1: Dit was Jason Cars. Ondertussen in de studio. Ja, sorry hoor, maar ik kan dit niet laten. Want we zijn echt gewoon een beetje bezig met het medium. Wat al best een tijdje geleden is. Namelijk Hives is terug.
2: Ja, het stopt in 2013.
1: Ja, dat is alweer een tijd geleden. Alweer 13 jaar terug.
2: Allemaal oude mensen boos en verdrietig.
1: Maar als je nu een profielfoto aanmaakt, hè, of tenminste een profiel aanmaakt zonder foto,
2: okay,
1: dan krijg je dus de man die nu naast je zit. Barry Paf, dames en heren.
3: Goedemorgen allemaal. Barry. Hallo.
1: Goedemorgen. Ja, heel even, want jij bent dus nu degene die... Ja, vroeger was Jan Paparazzi, hè, die je kreeg.
3: Klopt, inderdaad.
1: Maar als je dus nu een profiel aanmaakt op Hives en je hebt geen foto, dan krijgen we dus jou.
3: Dan krijg je mijn blije hoofd met een clownsneus op. Is dat niet lachen, Gerard?
1: Fantastisch. Je hebt de clownsneus ook voor de gelegenheid bij even opgezet.
3: En een dansende banaan heb ik meegenomen natuurlijk. Hè?
1: Kan die ook dansen? Moet je zelf gaan dansen?
3: Ik moet wel even zelf een beweging... Ja, hallo, dit is natuurlijk begin van internettijd. Hè? Dus dan moet je alles zelf een beetje bewegen. Zelf doen.
1: Maar voelt het goed dat je nu degene bent die de profielfoto gaat vullen?
3: Nou, ik krijg dus allemaal reacties en van mensen van vroeger en zo. Die reageren ook van lachen. Want ik, ja, in mijn radioprogramma riep ik natuurlijk altijd op om huisvriendjes te worden.
1: Ja,
3: dus
1: dat je had ook heel veel volgers toch ook?
3: Ik had er 75.000.
1: 75.000 mensen.
3: Ja, alleen Jan-Peter Balkenende had er meer, geloof ik nog. Dus ja. Gerard Joling was ook heel hoog.
1: Je was ook populair.

0: ongelooflijk. Je geeft iemand één vinger en rukt je hele arm naar de kop. Nou ja, gezellig. We hebben een rode draad. Net als zijn neus is ook een rode...
1: Hij komt nu, hè? Voor de mensen die het niet weten, maar hij heeft nu een rode
0: neus. Een rode neus heeft hij op, ja, precies.

0: hardcore versie, want je mocht er ook zijn, hè, van de Party Animals. De originele afname. Blondie. En Atomic, zometeen. Na 9 uur is het er weer tijd voor. De hitparade zelf galmt nog na de top 3000. Maar zometeen gaan wij eens even lekker kijken in iemands stemlijstje. In de top 3000 uur, komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: Odido met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex Raamdecoratie. Kijk op

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
3: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
2: Iwis. Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland... Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Erop uit met een camper, in de natuur.
12: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Marijke Ketel.
19: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een RBO-cursus volgt... is snel aan het stijgen, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar tijd gestegen... van 9 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen... als hun kind een knikker inslikt. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico daarop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want het sociale mediaplatform Hives is weer terug. Hart van Nederland ging vanmorgen de straat op om wat herinneringen op te halen.
8: Als je naar elkaar kon krabbelen, volgens mij.
16: RNN is back. Een krabbel, filmpjes posten. Het Nederlandse Facebook.
18: Dansend banaantje versturen.
19: Nou, ga bij dat banaantje niet bij iedereen meteen een lampje branden.
20: Nee, nee, ik zou het niet weten. Chiquita, iets achter bananen, ik heb geen idee.
19: Chiquita, dat is het dus niet. Nou, de nieuwe eigenaar van Hives wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform. Dus er zijn geen verslavende algoritmes. En ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het weer nog. Op veel plekken is het bewolkt en droog. Lokaal valt een beetje motregen. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. En dat alles bij zo'n maximaal 20 graden.
21: Dankjewel. 45 vertragingen staan er nog. Dit zijn de drie langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelof Arendsveen, 17 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden, 17 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West, een kwartier vertraging.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
25: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
28: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
29: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
30: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
31: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
32: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
33: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
34: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
35: Verschillende soorten nepnieuws.
33: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
35: Ik hou er niet meer bij.
36: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
37: Dames en heren, de daluren beginnen.
38: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
39: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
40: Speel mee met de fluisteraar.
41: De jackpot staat nu op
21: €6400.
40: Dit is Radio Veronica.
42: Gerard Ekdom.
43: Dit is Veronica.
42: Radio Veronica.
40: Het top 3000 uur.

0: ook in commercials met andere teksten. Dat wel. The Pointer Sisters. And I'm so excited. En daarvoor zaten we midden in Excess Suicide Blonde.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Joep van Gruithuizen. Joep heeft een hele drukke dag voor de boek. Maar we mochten wel in zijn lijstje kijken. Hij is heel trots op, maar hij heeft echt wat ingesproken voor ons. Dat scheelt.
3: Goedemorgen luisteraars van Radio Veronica.
0: Hallo.
3: Mijn naam is Joep van Gruithuizen. Woonachtig in Druten en samen met mijn zus eigenaar van een horeca- en recreatiebedrijf in Appeldern. In mijn stemlijstje voor de top 3000 hoor je een mix van nederpop, klassieke rock en gezellige meezingers. Veel luisterplezier.
0: Nederpop, ja, dat zie ik staan hoor. Een heel groot hart staat hier. De Dijk.
4: Dokter.

top 3000 deze. Dire Straits. The Sultans of Swing. Dit was dan de albumversie. In Nederland kwam de single uit in 1978. En die was totaal anders. Eigenlijk een compleet ander ingespeelde versie. Zo'n klein stukje.

0: zoals een band in een studioruimte. Geweldig is dat. Mocht je deze versie nou willen downloaden, dat kan. Ik zal nog even herhalen, want mijn vriend Rob Stenders heeft hem namelijk gewoon online aangeboden. Als je dat wilt, dat kan. robstenders.nl/sultans. Daar staat hij gewoon op, dan weet je dat. Daan voor de Dijk, een groot hart. Zometeen door met het lijstje van vandaag. Maar eerst...
1: Het top 3000 uur.
0: Nee, hij wacht. Sorry, ik moet wel even op de goede knop blijven drukken. Maar eerst...
2: Ja! De Fluisteraar.
0: Moet ik wel even wat laten horen aan je. Want... De Fluisteraar... is op dit moment goed voor een jackpot van 6400 euro. En dat is nog niet het enige. Want je kunt er ook nog een jaar lang warmpjes bij zitten... zonder dat het te veel kost. Je krijgt namelijk bovenop die jackpot ook nog eens een jaar lang gratis energie... van onze vrienden van Energiekiezer die het aanbieden. En over een klein uurtje toch wel, dan gaan we het weer spelen. De Fluisteraar. Maar ik ga hem je toch nog even laten horen. Misschien heb je hem nog niet gehoord. En is dit je kans?
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
0: Wie, oh wie kan dat toch zijn, hè? Het is toch spannend. Als je een idee hebt, dan mag je nu al Fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. En wellicht mag je dan over een uur een gooi doen naar die prijs.
1: Sst. De Fluisteraar.
0: 6400 euro is de jackpot. En dan nu. Je mag meezingen. En ook vooral gedag zeggen tegen de Lighthouse Family.

0: House Family. In de top 3000 uur met...
1: Hi!
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: op energiekiezer.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Veronica, verkeer. 12 vertragingen nog. Dit zijn de langste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij De Hoek. 11 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. Daar staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech. En dat door elkaar geknoopt. Dat is wel lastig allemaal. Kwartiervertraging. En de A15 Gorinchem-Ridderkerk bij Harningsveld-Giessendam. 23 minuten.
7: Dit is Radio Veronica.

Net open, dan is het Opal Light. Natuurlijk, het was Taylor Swift bij Radio Veronica. En daarvoor, ja, ik heb ze al gedraaid, allebei. Want Level 42, die hadden we er straks. En die staan binnenkort ook gewoon op de bühne samen met The Simple Minds. En die hebben een nieuwe plaat uit en die klinkt eigenlijk nog best goed ook. Laten we eerlijk zijn. Dit was Alive and Kicking. Het is het top 3000 uur. Vandaag van Joep van Gruithuizen. En Joep heeft zijn lijstje samengesteld. En wat schetst mijn verbazing? Wat komt hier binnen? Is het... Oh, rustig. Het... Ja, de Pianoman.

van Joep van Gruithuizen. Hartelijk applaus voor Joep. En samenstellen is misschien wel gedaan, ondanks door jou. Dan kan het zijn dat we binnenkort in jouw lijstje gaan kijken. Dat is hartstikke leuk. Met jouw goedkeuring natuurlijk. Zometeen is Marisa hier 3 uur lang, maar we gaan niet zomaar eruit. Nee, we gaan eruit met een feestje.

0: Programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Kom naar

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Download de app en start met vinden.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmelk, the moo you can't resist.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat namelijk dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan de Europese regels, dus drinken kan nog wel, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Steeds meer mensen volgen een EHBO-cursus, zo weet de NOS. In een paar jaar tijd is het aantal cursisten gestegen van 9000 naar 15000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populairder geworden. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En struisvogelveren die gebruikt worden in de mode worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om die veren te verzamelen. Het weer nog, er is veel bewolking. Op de meeste plekken is het wel droog, maar in het noorden van het land is lokaal een spatje regen mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. En het wordt tussen de 18 en de 21 graden.
4: Ja, Marijke, dankjewel. Zomaar even een idee, kunnen ze die veren niet gewoon losmasseren? Gewoon heel lief.
3: Lijkt mij een ontzettend goed idee.
4: Ja, ik bel ze wel even in
3: Zuid-Afrika. Heel goed, ja, dat lijkt me goed.
4: Ja, gewoon even out of the box denken. Marijke, dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: Dan Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment, waarvan de eerste op de A2. Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Auto met pech. Jij pech, namelijk 5 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Ypenburg. 18 minuten door een ongeluk. En de laatste, de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug. Daar heb je 7 minuten geduld nodig.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
6: Hé, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
7: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar €9,99. Lidl, je verdient het.
18: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest.
19: Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
23: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
24: Speel mee met de Fluisteraar.
25: De jackpot staat nu op 6.400 euro.

0: Ja, weet je, ik dacht al, we beginnen gewoon lekker met een cardio-sessie, weet je. Dat breekt zo lekker de ochtend. Je hoorde Patrick Connelly samen met Sylvester en Do You Wanna Funk? De Fluister. Funk, met een N, hè, voor het duidelijk. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk naar mijn ouders luisteren. Do you wanna funk? Ja, hallo. Goedemorgen. Top dat je weer bent ingetuned bij Radio Veronica. Veel geld te winnen de komende weken hier bij Veronica. De Fluisteraar, het spannendste spel van de Nederlandse radio. En ja, we gaan meteen spelen met een nieuwe strijder. Haar naam is Hilda Segers. En daarvoor schakelen we over naar Noord-Brabant. Naar Dorst, om precies te zijn. Goedemorgen, Hilda.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als ik dan die plaatsnaam hoor, Dorst, dan denk ik, oh, er zitten vast een heleboel gezellige cafeetjes. Klopt dat?
1: Valt mee.
0: Of tegen. Valt mee of tegen.
1: Ja, dus maar nee. Er zit er maar één.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Die doet vast goede zaken.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Je hebt hem natuurlijk al gehoord, de opgave van de Fluisteraar. Ik ga hem zo meteen nog een keer laten horen. Maar ik ben wel benieuwd, hè, toen jij hem hoorde, wist je toen meteen van, nou, dat moet die persoon zijn. Dus weet je het zeker of ga je een gokje wagen?
1: Ik ga een gokje wagen. Je weet niks zeker in het leven.
0: Nee, dat is wel waar. Dat is een vervelende filosofie, maar wel een heel ware. Nou, luister goed, Hilda. Dit is de opgave.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
0: Ja. De nieuwe opgave. De allereerste. In dit nieuwe seizoen van de Fluisteraar. Hilda, ik ben heel benieuwd. Wie denk jij dat dit is?
1: Mark-Marie Huijbrechts.
0: Mark-Marie Huijbrechts. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die vrouwen noemen. En jij denkt, het is Mark-Marie Huijbrechts. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Wat doet hij allemaal tegenwoordig, Mark-Marie Huijbrechts? Dat is natuurlijk vooral heel grappig. Maar is het Mark-Marie Huijbrechts? Ik kijk naar de jury. Zal ik het maar gewoon meteen even erin gooien hier in de machine? Lieve jury, is het Mark-Marie Huijbrechts?
4: Jouw antwoord is fout.
1: Shit.
0: Ah, dat is jammer. Ja, jij speelde voor €6400 en een jaar lang gratis energie dankzij de inspanning van de energiekiezer. En dat gaat nu aan je neus voorbij. Sorry daarvoor, dat vind ik jammer.
1: Ja.
0: Want ik had het jou wel gegund. Maar je mag gewoon gerust nog een keer meedoen, hè, Hilda. Dus krijg je een andere ingeving, gewoon weer even Fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app.
1: Doen we.
0: Hey, fijne dag, hè.
1: Dank je.
0: Ja, jackpot gaat met 200 omhoog. Zitten we op 6600.

te letterlijk nemen. Hè. Dit is Painted Black. Ik heb ooit gedacht van, god, laat ik dat eens met mijn wc proberen. Dat is misschien wel heel sfeervol. Nou, ik kan je vertellen, Painted Black op je wc, dat is echt de kortste weg naar een depressie tijdens het plassen. Dus

0: lekker onder de sterrenhemel in een hangmat met je geliefde en dan knuffelend genieten van deze hit van Terrence Trent D'Arby. Radio Veronica, Sign Your Name. Zometeen gaan we back to the 90s en dat doen we met deze.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ja, goedemorgen. Het is 4 minuten over 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Rijswijk, 18 minuten vertraging. En A10 Amstel Koenplein bij Amsterdam Rivierenbuurt, daar doe je er 8 minuten langer over. De laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen, Ouddijk, 10 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu,
6: Marissa. Met de

Ja, hij klinkt toch een beetje als een zo'n naakt mannenkoor in een Romeinse arena, hè, die gasten. Je hoorde Bestil en Pompeii bij Veronica. Dat is toch de soundtrack van de Romeinse stad. Die had gewild dat er in 79 na Christus al pushmeldingen hadden bestaan. Ja, hadden ze nog kunnen vluchten. Het zijn de hits voor Veronica. En er zijn twee soorten mensen op deze wereld. Mensen die houden van dit liedje en mensen die liegen. Ik ga je trommelvliezen weer zegenen met een absoluut meesterwerk uit de popgeschiedenis. Stel je toch voor, de zon op zien komen boven de Serengeti, weet je. Een beetje het gevoel alsof je in een Lion King speelt. Dat. Veronica, met Toto.

met de Commodores. Speciaal voor dat ene slimme biggetje dat zijn huis niet van stro of van hout heeft gebouwd. Weet je, zeker nu de wolf zijn opmars maakt in Nederland, kun je maar beter safe zitten natuurlijk. Je hoort een Brick House hier bij Radio Veronica, met nu een persoonlijke boodschap van mij aan jou. Want dit is wat ik jou toewens. En you too ook. Een beautiful day.

0: YouTube Radio Veronica en een beautiful day. Oké, luister. Zometeen gaan we back to the 80s. Dat doen we met Taylor Dane. En ja, dat was een beetje een eendagsvliegje. Dus ik kan me goed voorstellen dat je denkt, wat, wie? Nou, dat was deze dame. Ja, komt die uithaal. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis. Pakken.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: greenchoice.nl en boek direct een proefrit.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a world! And you are!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmelk, the moo you can't resist.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat... kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. Het Veronica Weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het.
13: Ja, Frans, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging, die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 11 minuten.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
16: De Beter Pickabillies.
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
18: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op Mini.nl.
8: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
23: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmelk, the moo you can't resist.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op 6.600 euro.

0: en daar echt 0% spijt van heeft. Door de John Mayer hier bij Radio Veronica en Perfectly Lonely.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, jongens, hij is weer los, hoor. Of zij, dat kan ook. De fluisteraar herkent de stem en pakt de jackpot. Ja, als je meespeelt, dan maak je kans dus op die jackpot van momenteel 6600 euro. 6600 euro. En, ja, dat is wel te gek dit jaar, een jaar lang gratis energie. Dankzij de inspanning van Energiekiezer. Dus denk jij van, ja, wat een waanzinnige prijs. Geef maar aan mij, daar kan ik wel wat mee. Nou ja, dan moet je even herkennen welke BN'er er fluistert. Een bekende Nederlander heeft iets ingefluisterd. En ik heb hier de opgave voor je. Dus ik hoop dat je ervoor zit. Zo niet, geef ik je nog even. Ga maar even, hè, even zitten. Of de radio wat harder ook. Dat helpt natuurlijk ook. Dan is dit de opgave.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. I joined the club.
0: Oh, ik vind het zo ingewikkeld. Ik hoor er inmiddels 3 mensen in. In 1 opgave, dus dan bij mij gaat er wat mis. Ik zou een gokje kunnen wagen, maar die prijs, ik weet niet. Ik denk dat die aan mijn neus voorbij zou gaan. Misschien weet jij het wel, of wil jij een gokje wagen? Of wil je natuurlijk gewoon de pot spekken? Dat kan ook, hè, want bij elk verkeerd antwoord komt er 200 euro bovenop. Laat het maar weten, en dat doe je dus, heel simpel, door het woord fluisteraar te appen naar de gratis Radio Veronica app. En misschien spreek ik jou dan over een uur live in de uitzending. En mag jij jouw hopelijk goede antwoord doorgeven? Ja, zo makkelijk kan het zijn. Dus kom maar door. Gewoon even fluisteraar appen. In de tijd van de baas als je aan het werk bent, hè. Als die moeilijk doet, zeg je gewoon van, ja, dat mocht van Marisa. Stuur me naar mij. Kan ook allemaal via de gratis Radio Veronica app. Dit is Sheryl Crow. En every day is a winding road.

zit tegenwoordig in zo'n Instagram-algoritme waarin ik van die filmpjes zie van gasten die dan van het ene gebouw op het andere springen, weet je. Maar dan van 13 meter hoog, weet je. Of van een klif van 25 meter. Dat je denkt, nou echt nooit van mijn leven. Van Halen en Jump bij Veronica. En sport is gezond, hè. Maar spring wel met mate. Want Eddie Van Halen die was op zijn 44ste al toe aan een nieuwe heup. Vanwege al die acrobatische sprongen op het podium. Waar gebeurt verhaal? Aangeboden door Veronica. Zometeen Ventura Highway van America. En de man die emotioneel beschikbaar is. De droom van deze zaal.

0: als je dan niet in de auto zit, heb je eigenlijk behoefte om in de auto te stappen en dan naar een warm land te rijden waar ze van die mooie grote wegen hebben, van die uitgestrekte wegen, en dat je deze dan keihard door je speakers hoort. America bij Radio Veronica en The Venture Highway. Ja, zometeen heb ik er eentje voor je van de band Corona, maar dan voordat het een virus was.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
13: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, het is 3:30 over 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 11 minuten extra over. En de A76 Leenkolen bij Simpelveld, 5 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
2: En nu,
1: Marissa.
2: Met de beste muziek aller tijden.

Radio Veronica en Breakthrough. Ja, over doorbraken gesproken. Er is een vrij grote ontwikkeling gaande in de kauwgombranche. Ja, ik kan me voorstellen dat je het vakblad niet leest. Ik ook niet, maar ik zag het ergens in de krant. Ik vond het wel interessant. Het gaat over biologisch afbreekbare kauwgom. Weet je wel, zodat het niet meer in je haar blijft plakken, of op straat, of onder je bureau. Het wordt gemaakt van sap van een tropische boom. En wat gebeurt er? Nou, dat spul, dat brokkelt na een tijdje gewoon vanzelf af. Hoef je niks voor te doen. Dat gebeurt gewoon. Dat vernietigt zichzelf gewoon, weet je. Dat is wat mij betreft nog steeds geen vrijbrief om het in je partners haar te plakken als je ruzie hebt. Maar hey, in principe zou het kunnen. Ik geef je toch maar even mee. Goedemorgen, harde werkers, relaxed rentenies en alles ertussenin. Ik hoop dat jouw dinsdag een beetje lekker is vandaag. Er komen heel veel appjes binnen. De appbox die overstroomt echt als het gaat om de fluisteraar. Maar ik ben toch eigenlijk ook wel benieuwd waar jij bent ingetuned vandaag. Hè? Gewoon even, laten we even gezellig doen. Dus ja, hoe is jouw dinsdagmorgen situatie? Geef gerust even een gil via de gratis Radio Veronica app. Misschien was je de sleutels kwijt en kwam je te laat op je werk, of wilden de kinderen niet luisteren. Jij toch weer dreigen dat Sinterklaas een zak heeft, dat ze mee moeten naar Spanje, weet je wel dat? Daar kan je weer mee dreigen in dit deel van het jaar. Laat het maar even weten.

vandaag, deze van Crowded House. Four Seasons in One Day, dat is ook gewoon het weerbericht. Hè? Gewoon wolken en zon in een mix, af en toe een buitje. Maar het goede nieuws is, dat is vandaag, vanaf morgen is het gewoon weer lekker nazomerweer. En dat schijnt dan zo'n anderhalve week aan te houden. Dus hang die rokjes en die korte broeken nog niet helemaal terug in de kast, achter in de kast, want je kan ze nog aan. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Janine zegt, ik ben lekker mijn kilometers buiten aan het lopen in plaats van de loopband met de heerlijke muziek van Veronica. En Chris Adriaan zegt, ik ben een kunstwerk aan het maken voor het park rondom Slot Zeist. Nou, laat dat maar even zien via een fotootje. Ja, dat is tof. Daar zijn we benieuwd naar. Jean-Paul de Ruiter, die zegt, iedere dag om 10 uur is zo positief met jouw stem en verhalen. Lekker de ochtend door. Kijk, daar word ik nu blij van. En Marco zegt, ik ga vanmiddag de populatie van de Nederlandse kleiduif verkleinen. Hoop ik althans. Nog nooit gedaan. Ik heb geen idee of ik er überhaupt een ga raken. Ja, dat is natuurlijk wel de ultieme test, hè, voor de hand-oogcoördinatie. Dan Pascal Antonissen, die zegt, dagje thuis voor de monteur van de oven. Dan kan ik het weekend weer een stroopwafelcake bakken voor de kids. Kijk, weet je, dat zijn de betere dingen om te doen met je kinderen in het weekend natuurlijk. Gisteren heb ik ook stroopwafelcake gehad. Die was gebakken door onze stagiair Sil hier bij Veronica. Dus hij is gewoon al geslaagd. Hè? Bij voorbaat al geslaagd. En Frank die zegt, hey Marisa, ik kwam speciaal naar kantoor op mijn thuiswerkdag voor het kwartaaloverleg. Blijkt iedereen

0: Lekker Marisa, hier krijg ik nu energie van. Ja, dat snap ik wel. Dat is een leuke app die binnenkomt via de gratis Radio Veronica app van Bob. En jij kan natuurlijk ook appen, dat mag altijd, dat weet je. Oké, zometeen. Ja, dit is toch wel een soort van levensles, maar dan verpakt in echt een fantastische 90's hit.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar, waar je werkdag je ook brengt.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
18: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammekamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer 1.000 bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan en Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind.
5: Nou, Frans, dankjewel. Ik ben trouwens heel benieuwd of jij zelf een Hives-account hebt aangemaakt en of je al een glitterplaatje gepost hebt. Dankjewel in ieder geval. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. A4 Den Haag Amsterdam bij de Hoek. Te hoog voertuig, 9 minuten extra. En de A8 Amsterdam Zaandam bij Zaandam, 6 minuten vertraging. En de laatste, die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij, je voelt hem aankomen, Ouddijk. Dat doe je er 9 minuten langer over.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
7: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg.
11: Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
21: Speel mee met de Fluisteraar.
20: De jackpot staat nu op 6.600 euro.

0: Zo'n magisch momenten, al die elementen die samenkwamen. Earth, Wind and Fire en Love Goes On.
1: De fluisteraar.
0: De fluistering klinkt. De jackpot wacht op jou. Luister goed, want de jackpot, ja, die is binnen handbereik. Ik zeg een heel goede middag tegen Sylvia Boom.
2: Goedemiddag.
0: Nou, leuk om jou te spreken. Ja, je bent administratief medewerker in Venra. Ja, je luistert altijd naar Veronica. En je wil natuurlijk zo min mogelijk missen, kan ik me voorstellen, hè, van de fluisteraar.
2: Ja. Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dus hoe doe je dat?
2: Ja, ik heb jullie 's morgens thuis, heb ik jullie altijd opstaan. En ik hoor het nu al een paar keer. En ik denk, ja, ik denk gewoon dat zij het is. Maar ja, of ze het is, dat weet ik niet.
0: Dat is even afwachten natuurlijk. Oh, weet je wat? Ik ga de opgave nog een keertje laten horen. Voor de duidelijkheid, je speelt voor €6.600. En een jaar lang gratis energie dankzij de inspanning van de energiekiezer. Dus daar komt ie. De opgave nog één keer.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Join the club.
0: Zo, Sylvia, nou, wie denk jij dat dit is?
2: Ik denk dat het Ilse de Lange is.
0: Ilse de Lange? De legendarische zangeres hier in Nederland natuurlijk. Ja.
2: Absoluut.
0: Ja, nou, weet je wat?
2: The one and only.
0: The one and only Ilse de Lange. Nou, hoe mooi zou het zijn dat het Ilse de Lange is? We gaan het meteen aan de jury vragen. Lieve jury, is onze fluisteraar Ilse de Lange?
1: Komt. Jouw antwoord is... fout.
2: Oh, jammer.
0: Oh, dat nee. Nee, het is niet Ilse de Lange. Oh, dat vind ik nu jammer, Sylvia. Ik had het je erg gegund.
2: Helaas.
0: Sorry,
2: dankjewel.
0: Je mag gewoon nog een keer meedoen, hè. Dat is het goede nieuws.
2: Ik ga nog eens een keer goed luisteren.
0: Mocht je nog een andere ingeving krijgen, dan app gewoon weer fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Misschien spreek ik je nog een keer.
2: Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Jij een fijne dag. Doei. Ja, tabula rasa, we weten het nog steeds niet. Unwritten, dit is Natasha Bedingfield.

Bij Radio Veronica en Magnetic. Ja, dat is hij wel, hè. Magnetisch, hypnotiserend. Gewoon ontzettend lekkere plaat om schaamteloos hard mee te zingen tijdens je lunch. Graag gedaan, die muzikale upgrade van de dag. Ja, dit is dit natuurlijk ook, hè. Fleetwood Mac, Big Love. Die kan je ook zo lekker mee zingen, kreunen. Ja, zeg het maar.

0: Zo, nou, ik rook niet, maar ik steek er toch even eentje op naar deze. Fleetwood Mac bij Radio Veronica en Big Love. Nou, dat hebben we gehoord. Zometeen deze van de Rembrandts.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Pizza's en Pizza Bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Wora Keukentextiel Sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 68 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Ja, goedemiddag. Het is 2 minuten over 12:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 14 minuten vertraging. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. Daar staat de auto met pech. Jij ook pech, namelijk zo'n 6 minuten.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
8: En nu
7: Marissa. Met

discotheek zou zijn, ja, dan is dit toch wel de glitterbol boven je dansvloer. Die grote hit van de Rembrandts, je hoorde I'll Be There For You. Het is weer te zien, hè, op Netflix, Friends. Ik vind dat wel fijn, hoewel

Fire. Ja, zo te horen zijn ze tegen het vuurwerkverbod. En ook aan Stoptober gaan ze denk ik niet mee. Het zijn de hits van Veronica. Dat is bizar eigenlijk, hè? Hoeveel goede dance tracks er eigenlijk gemaakt worden in Frankrijk. Zoals Mojo, ik heb Lady voor je. Die is gebaseerd op deze hit van Chic. Nou, Rogers en Bernard Edwards, god hebben ze ziel. Die maakten ooit Super One. Dat is dit muziekje. Beetje versneld, hè? Goede vocalen eroverheen. En hoppakee, dance hit. Die eigenlijk in de zomer nog beter tot zijn recht komt.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: 80 jaar de taart vast aangesneden. Tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
10: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Happy News! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2+1 gratis. Dus snel even bollen.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
20: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
21: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Nu bij Ben. Dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
24: Ja.
23: En nu?
24: Domeinnamen kopen.
23: Voor je bedrijf?
24: Ja.
23: Welk bedrijf?
24: Ja, dat weet ik nog niet.
23: Welke domeinen dan?
24: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
23: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
24: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
25: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
26: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
0: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskamp. Voor de dodelijke ontploffing in een Rotterdamse appartementencomplex eist justitie 7 jaar cel. Ruim 2,5 jaar geleden explodeerde een drugslab in een opslagruimte. Daarbij kwamen 3 mensen om en werden huizen vernietigd. De man die de ruimte huurde wordt door justitie verantwoordelijk gehouden. Justitieminister Van Wil zette de Tweede Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer. De minister zei dat de politie 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Dat klopt niet, heeft de Rekenkamer uitgezocht. Het waren voor 90% echt aangiften die door personeelstekorten bij de politie niet zijn behandeld. En de hoge brandstofprijzen moeten worden aangepakt door de Europese Unie, vinden de Franse president en de premier van Slowakije. Zo zou volgens hen ingegrepen moeten worden in de stijgende prijzen of de productie van diesel en kerosine verhoogd moeten worden. Nederland heeft de hoogste brandstofprijzen van Europa en het kabinet is niet van plan daar iets aan te doen. Door het weer bewolkt, hooguit wat motregen, het is rond de 19 graden. Op de weg 2 files die opvallen, de A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht-West 13 minuten extra. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom doe je er voor Oud-Beijerland een kwartier langer over. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Liever kips, vega, broodbeleg dan gewoon vega, broodbeleg. Omdat kips, vega, broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega, broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Speel mee met de Fluisteraar.
15: De jackpot staat nu op €6.800.
14: Wauw. Dit is Radio Veronica.
16: Wauw.
14: De Bonanza.
17: Dit is Veronica.
16: Prinsen is zijn geld volgens mij al aan het tellen, hoor. 6.800 euro. Als hij nog zou leven, zou Prins...

0: eindelijk terug, Prins Vermissingen. Raspberry Beret is aangevraagd door Paulien Heesters. Eén klein organisatorisch probleempje.
1: Wat dan?
0: Wij hebben 2 uur programma te maken.
1: Ja.
0: En dat moet helemaal vol met verzoekjes. Komt allemaal van de luisteraar af.
1: Dat is zeker waar.
0: Van jou.
1: Ja.
0: Jou. Maar we krijgen nu alleen maar fluisteraar binnen. En dat spelen we pas om ongeveer 2:15.
1: Kwart over twee.
0: Dus wij hebben tussen alle fluisteraars, we blijven verrat op fluisteraar appen, maar ook liedjes waar wij 2 uur programma van kunnen maken. Dat hebben we heel dringend nodig.
1: En heb je ook eerder lol van.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus anders is het zo'n wilde gok, maar die 6800. Ja. Dus wat zou je willen horen? Wij zijn de Bonanza. We zitten vanaf afgelopen maandag, dat is gisteren, van 13 uur tot 15 uur in uw programma Hit. Wat zou je graag willen horen? Richard van Os, die weet het. Flash and the Pan.
2: Hoi.
0: Ik hoop dat hij luistert, want we hebben hem beloofd gisteren als padvinderseet.
3: Hey, zegt Peter. The morning was cold.

0: wat gebeurt hier allemaal? Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Die is aangevraagd door Mandy de Zomer. En zij is een zomer met een dubbel O. Cor van Zanten die wil nog even zeggen dat Raspberry Beret van Prince zijn ringtone is.
1: Lekker.
0: Ik ben zeer gelukkig. De Padvindersheet is aangekomen. Richard van Os zegt, ik luister zeker, het wordt gewaardeerd. Hij wil de Flash in the Pan horen met dat schitterende Hey St. Peter. Die had ik al een tijdje niet meer gehoord. Dus dat is leuk. Goos die zegt, ik heb hem gisteren al aangevraagd. Ik wil graag Amanzi horen met I Gave You Grace. Die is erg goed. En Lisbeth Kersen die vroeg gisteren trouwens ook Amanzi aan. Die zei, het is een vrij forse dame. Hoe heet ze ook alweer? Ze maakt een beetje funky muziek. Vroeg wel een prachtig ander nummer aan van haar. Dat is Delight. Maar dit is de nieuwe single. En dat is ook een Delight. En funky is er nog steeds hoor. Hier is I Gave You Grace.

Ah man, zie je wat een talent is dat, zeg. I gave you grace, die is voor Goos. Dus ook voor Lisbeth Kers. Goos is er nog steeds bij zich, dankjewel. Zag hij niet aankomen, dat is goed. Ik ga je zo even behandelen, Christian Tak. Ga ik toch even met Gerard Ekdom overleggen. Maar eerst even voor Menno van Bijlen, deze klassieker van R.E.M. Losing.

0: mij bluffen, jongen, aan die alarmschijftafel. Hij zegt, hij wordt gewoon nummer 1 in deze keer. Wat neem hoor, als alarmschijf R.E.M.
1: En wie was wij?
0: Wij als groep bij Radio Veronica. Ik ben de enige natuurlijk die in Radio Veronica altijd trouw gebleven is.
1: Ja, hè? Maar alle DJ's zeiden dat tegen Lex Harding, gok ik dan even.
0: Ja, die was natuurlijk daar wel hoofd. Maar die vond het ook lekker.
1: Oh, toch?
0: Ja, die had ook geen klachten. Alleen nummer 1 riepen we. Het wordt nummer 1. Dat geloofden we zelf ook niet.
1: Nee.
0: Maar het werd nummer 1. Ja. Soms weer wel eens geluk in het leven.
1: Goed verhaal, ja.
0: Ja. R.E.M. Losing My Religion. Bart Reijnen zegt nog even, wat een powerhouse, zeg. Een power plant energy. Dat gaat nog steeds even over Amanzi. Ja, die is wel echt fantastisch. In de tussentijd heb ik net wat contact gehad met Gerard Ekdom. En die weet ook niks van dat hij de rechten verkocht heeft. Christian die zegt, hey Rob, ik denk niet dat jij het gezien hebt. Ken jij Make Up Your Mind? Dat is zaterdagavond op RTL 4. Daar hebben ze schaamteloos het item van Stennis en Ekdom gejat. Ze hebben daar gorgeljoken. Nou, mijn Sitsi die heeft de beelden gezocht. Het is waar, ik zag het net in beeld ook. Gorgeljoken.
2: Ja, ze hebben niet zeg maar de inhoud van gorgeljoken uit Stennis en Ekdom gebruikt, maar ze hebben de term gorgeljoken gebruikt voor een figuur dat op gorgeljoken zou kunnen lijken.
0: Ja.
2: En dat was de vraag, wie is het figuur? En dat werd dan zo uitgezonden afgelopen
1: dag.
3: Gorgeljoken maakt nu haar Drexit de face-off panel. Schrijf maar op, wie is de persoon achter gorgeljoken? Het is
0: Gerard Ekdom. Oh, heb ik nou verklapt? Oh.
1: Is het John de Bever?
0: Het is, bij ons niet.
1: Nee.
0: Nee, bij ons. Of had ik dat net eigenlijk al verraden? Zou het Gerard Ekdom kunnen zijn? Ik wil verder niks speculeren. Aanstaande vrijdag is het illustere duo weer terug.
1: Ja, dat hebben jullie toch goede vormgeving, hè?
0: Dankjewel. Vanaf 13 uur ook trouwens. Even voor alle programmagidsen even aanscherpen. 13 uur ook.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, gorgeljoken. Ik kijk dus wel naar het programma wat erna zit. Volgens mij zit het erna. Dat is het programma van...
2: Arjen Lubach, Taskmaster.
0: Ja, dat vind ik. Ik hoor altijd de firma VI. Als ik dan naar kijk, hoor ik het altijd enorm afzeiken. Maar ik heb er wel lol om eigenlijk...
1: Dat ook eens kijken, joh.
0: Ja, ik zal een van die krankzinnige voorbeelden geven uit het programma. Ik heb het na proberen te spelen. Het is niet te doen. Ze moeten dan een hoeveelheid eentjes moeten ze dan tellen. Maar ze moeten ondertussen ook een geanimeerd gesprek voeren met iemand. En dan mag je niet de het en één zeggen. Maar je moet wel eentjes tellen.
1: Oh mijn god.
0: Ja. Niet te doen.
1: Komen mensen daar gezond weer uit?
0: Nee, mensen komen daar niet gezond weer uit. Maar het zijn cabaretten-katetters die er zitten. Die maken er op zich wel wat van.
1: Ah, te gek.
0: Ja, dus of het gesprek gaat goed. Of het ongeveer schatten van de eentjes gaat goed. Ik heb er altijd wel schrik om in ieder geval. Hier is Rod Stewart. Ik moest daar een einde toe.

0: dan de Het en Eén zijn.
1: Ja.
0: Er kwamen er allemaal eentjes naar beneden. Er kwamen er eentjes bij.
1: Oh.
0: Niet te doen.
1: Oh, echt wat voor ons zijn. Dus.
0: Rod Stewart en Sailing is aangevraagd door... Even kijken.
1: Erik van der
0: Ven. Ja, Erik van der Ven. Ook een beetje voor Jenny trouwens.
2: Come on and sail away with Veronica today.
0: Leek mij leuk na Sailing van Rod Stewart. Siets, wat heb je zo in het nieuws?
3: De uitvaart is net geweest van de man die anderhalf week geleden omkwam na een arrestatie in Rotterdam.
0: Na de reclameminuut.
4: De reclameminuut.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bijhouden. Regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
0: Het is iets over 2:30. Ziet op jou voor ons het allerlaatste nieuws.
3: Een grote herdenking voor de man die anderhalve week geleden omkwam na een arrestatie in Rotterdam. Zo'n 200 mensen waren er net bij. De man werd staande gehouden toen hij te hard reed op een fatbike en had drugs bij zich. Hij vluchtte voor de politie, werd daarna aangehouden, raakte onwel en overleed.
0: Om met Gerard Ekdom te spreken, waar heb je ze neergezet?
3: Nou, ik moet heel goed zoeken, maar er is één echt serieuze vertraging. De rest is allemaal hooguit een paar minuten. Op de N217, Spijkenisse, Dordrecht, tussen de... Nou, dat is een onuitspreekbare term. Ik ga hem even opzoeken.
0: Ja, oh. Ja.

is een godschalksoort. Heel erg hip geschreven. En de aansluiting met A29, 21 minuten. Het is God met G-O-D-I-D en dan schalk met een X en dan oort.

0: Alle druk tegelijkertijd op de schouders van Siets. Siets, van wie is dit origineel? €1,25.
1: Prins.
0: Prins is helemaal fout. Als je Stevie Wonder had gezegd, dan had je toch weer €1 nog wat bijverdiend.
2: Jammer. Ook zoveel geld pies hier. Ja, ja, ja.
0: Coolio Gangsters Paradise, aangevraagd door S.C. Limburg.
2: Ja. Ja,
0: graag gedaan, heel Limburg. Jeroen de Ruiter wil ook nog wel even wat druk op je leggen, Siets. Oké.
3: Okay. Siets en Rob. Oh. En eerst, met Jeroen. Het is niet zo moeilijk. Het is Gooitschalkse Oord. Gooitschalkse Oord.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Jij?
1: Nou, ik heb het nog 3 keer nagelezen en nu snap ik hem ook.
0: Ja?
1: Gooitschalkse Oord. Ik hoop dat er nog heel de middag file staat.
2: Dat hoop ik ook.
0: Dan heb je wat aan die oefening.
1: Ja. Ja.
0: Bedankt, Jeroen. Bij mij in de polder. Voor Lenneke van Oord die mee wil zingen met

Nou, Lenneke, hebben we je horen te duppen of niet? Harry Styles was dit, speciaal voor jou, Golden. Ze wilde graag meeblaren in de winkel, dus daar hadden wij graag getuigen van willen zijn. Een beetje mazzel, staan er ook klanten in de winkel. Maar misschien dat ze dat zeer op prijs kunnen stellen. Henk Verhagen, die gaan wij een ontzettend groot plezier doen met World Party.

0: ook hiervan ergens een vage herinnering dat wij als Veronica DJ's...
1: Alarmschijf.
0: De enige die Veronica trouw gebleven is.
1: Ja.
0: Want die gaten tussendoor even niet meetellen. Ja, dit was er volgens mij ook eentje.
1: Ja, terecht man.
0: Nummertje 10, denk ik.
2: Het was Alarmschijf in 1990. Nummer 10 inderdaad in de top 40.
1: Je zei nou 1990. Ja. Als Rob pas 10 zelf.
0: Ik zit nu dan dat ook nog echt serieus terug te rekenen, maar dat is niet zo hoor. Ik heb het idee dat ik toch al iets in houd. World Party, die heb ik wel georganiseerd toen ik 10 werd. Way daar nou, Henk Verhagen. Wim Schokking, die zegt World Party, zat toch die gozer in van de Waterboys, die Carl Wallinger? Dat is zo, ja. We krijgen nog een tv-tipje. We moeten kijken naar Too Good To Be True met Filemon Wesselink en Mark. Je lacht je kapot, zegt Marion. En Mirino heeft nog wat last van het Bonanza-uur. Brengt hem net zoveel zorgen als de wisseling van de zomer naar de wintertijd.

tweet. Het was een tijd ver vooruit met zijn tweets. Rick James en Glow is aangevraagd door Erwin de Graaf trouwens, by the way. Ondertussen kan ik hem wel weer hebben, zegt Margo de Vries. Want jullie hebben een paar weken de top 3000 gedaan en toen heb ik het toch wel gemist.

0: per dag staat ze op mijn voicemail, hè?
1: Wat?
0: Ella Langley bedoel ik. En Truth in Texas, daar is geld te verdienen. €6800. Ik ga je de opgave nog een keer geven. Luister goed.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
0: Wie is dit?
4: Ja, hier is
0: het. Ja, even fluisteraar appen naar Radio Veronica, want we gaan zo speulen.
4: Er zit iets eigenaardigs in.
0: Nou?
4: Radio Veronica, join the club. Als je dat herkent, zou ik zeker even fluisteraar appen naar de gratis Veronica app. Mm-hmm. En dan bellen we je misschien straks.
0: Ja, precies. Ja. Dus fluisteraar appen.
4: Fluisteraar, niet het antwoord. Fluisteraar.
0: Oh.
4: Bye bye.
0: Ja maar. Veronica.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
5: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij, Wout en Frank, een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
6: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
5: Dus meld je aan via de Radio Veronica-app en speel mee.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. 7 jaar cel eist justitie voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex ruim 2,5 jaar geleden. De advocaat van de huurder van de ruimte waarin een drugslab ontplofte vraagt om vrijspraak. Volgens hem is er geen bewijs dat de man ervan af wist. Die zegt dat hij de ruimte onderverhuurde. Justitie ziet hem als verantwoordelijk voor het drugslab. De rechtszaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert is onderbroken door een brand die ontstond in de parkeergarage onder de rechtbank in Zwolle. Volgens de veiligheidsregio is het een kleine brand. Het gebouw moest wel worden ontruimd. Van Eert is in beroep tegen de celstraf die hij kreeg voor corruptie en witwassen. En Booking.com gaat telefoonnummers van gebruikers beter beschermen na het datalek eerder dit jaar. De gegevens zijn straks niet meer te delen, alleen te bekijken via de Booking-site. Bij de hack werden mailadressen en telefoonnummers gestolen. Van hoeveel mensen is niet bekend. Het weer. Veel bewolking, soms wat motregen. Het is rond de 19 graden. Ah, daar is het muziekje. Dankjewel. Morgen af en toe zon, 20 graden. 'S avonds buien. Situatie op de weg. Het is nog helemaal niet zo druk. Wel een opvallende file op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Vaassen 25 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn momenteel twee rijstroken afgesloten. En helaas geen file meer bij Schalksoord. Nee. Nee, zo heet het niet, toch?
20: Nee,
19: God, Schalksoord. Nee, laat maar gaan dan ook. Ja.
20: Nee, nou,
21: nu willen we het helemaal horen.
20: Nou,
21: helemaal
20: horen. Ja. Nou, de soundtrack is nu ook weg. Oké, okay, ja. Ja, goed. Gooi Schalksoord.
22: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
20: Heb ik dit uitgezonden allemaal?
23: Nee, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
24: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
25: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
27: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
28: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
27: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
29: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
30: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
29: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
31: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
32: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
33: Smint.
34: Valt je iets op aan mij?
33: Nieuwe jas?
34: Nee.
33: Nieuwe schoenen?
34: Nee.
33: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
35: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
33: Smint. Boost yourself.
36: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
37: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
38: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
39: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
38: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
40: Speel mee met de Fluisteraar.
22: De jackpot staat nu op €6.800.

0: veilig. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gehoord had. Orchestral Manoeuvres in the Dark en Forever Live and Die is aangevraagd door Jean-Paul de Ruiter. We zitten weer op onze eigen tijd nu, hè?
1: Ja.
0: Dus aanhalings- en sluittekens. Ja. Dit uur voelt zo thuis.
1: Alles wat je nu zegt, denk ik, oh ja, dat klopt gewoon. Klopt. Kwart over twee is kwart over twee.
0: Ja. Zo is het. Als je wil, nog even een uur muziek aanvragen. Want wij zijn eigenlijk afhankelijk van jouw bijdrage.
1: Zo.
0: Zonder jou zijn we niks. Laat even weten wat je wil horen. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En zo meteen gaan we die fluisteraar spelen. Dat is leuk. We hebben het achter de rug. Want we hebben nou ook muziek nodig, hè? Stenders met de bonanza. Ron, deze is voor jou. Rollover Laydown. Er zit een extra uitdaging. Tegenwoordig zou je kunnen zeggen een challenge in voor mijn vriend Siets. Siets, wil je op tijd koekoek zeggen? Dan krijg je €1,95. Koekoek. Nee, op tijd. Koekoek. Op tijd, zeg ik.

0: gezicht als weer onbetaalbaar ziet. Dat is mooi, ja, dat jij denkt van, waar gaat het heen? Wat is de, haal deze jongen weg van de radio, bescherm hem tegen hem. Wat moet ik met deze koekoek?
1: Ja.
0: En ineens werd het helder, hè?
1: Ja, koekoek. Koekoek, ja,
0: koekoek. Dit is de beroemde koekoek-uitversie. De live-uitvoering van Roll Over Lay Down van Status Quo. Maar je gezicht was werkelijk geweldig.
1: Bedankt.
0: Heeft hij wel of niet extra geld verdiend?
2: Ja, vind
0: zat
2: ik wel.
0: Goed? Zat hij goed met de koekoek? Koekoek? Koekoek?
2: Ja. Ja, ja. Ja.
0: We hebben Wilfred Gené ook weer wakker gemaakt, hè? Koekoek. Ja, precies. Zo. He, Bjarne Brouwer, het is nu hoog tijd voor jou.
3: De fluister.
0: Hallo daar.
4: Hallo.
0: Het is 6800 euro.
4: Yes.
0: En of dat al niet voldoende is, ook nog eens een jaar lang gratis energie. Dat hebben we allemaal te danken aan de energiekiezer.
4: Ja, dat zal wel heel fijn zijn. Ja,
0: maar dan hebben we alleen jou nog nodig, Bjarne, om dit allemaal mooi te maken.
4: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik ga je het fragment nog één keer laten horen. Kun je nog even bedenken. En daarna wellicht zoveel rijker. Daar gaat hij.
4: Dat zal wel heel fijn zijn, hè.
3: Dit is de Fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Wie is deze persoon?
4: Nou, mijn vermoeden is dat het de zangeres Maan is.
2: Maan?
4: Ja.
2: Oh, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Jij?
0: Nee, ik dacht, er zijn momenten, er zijn meer momenten dat ik niet aan Maan denk.
2: Dat is jammer, hoor.
0: Dat is wel jammer, ja. Ik ben heel benieuwd. Is het Maan?
4: Ja, ik ook.
0: En wordt het dus voor jou zonneschijn in je portemonnee en in je energiebeleving? Hij denkt, schiet hem erop. Oké, is het goed of is het fout? Ik ga het nu vragen aan Geneviève.
2: Ja.
0: Ja, goed uitgesproken?
2: Goed uitgesproken.
0: Daar gaan we.
3: Jouw antwoord is... fout.
4: Ah, jammer.
0: Heel erg jammer. Bjarne Brouwer uit Groningen. Geen familie van Carolien, toch?
4: Nee. Als goed is niet, nee.
0: Nee, ja, je weet het nooit helemaal zeker, maar anders krijgen we straks weer kamervragen. Dat willen we natuurlijk niet. Mag ik jou hartelijk danken. Je krijgt in ieder geval uit de collectie Stennis en Ekdom een troostprei. En voor de rest, doe gerust nog een keer mee.
2: Ja,
4: is goed.
0: Okay. En je krijgt ook nog de hartelijke groeten van Geneviève.
2: Yeah!
4: Ja, groeten terug.

0: allemaal nieuwe dingen te weten over dit nummer. Hè?
1: Ongelooflijk.
0: Denk ik toch wel het hoogtepunt in onze hele carrière. Daarna hadden we eigenlijk moeten stoppen, Carolien. Hè? Dat was toen iemand Food for Thought aanvroeg en toen zei ja, die ken ik niet. Ivory Madonna kende je wel.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dat was zo'n hoogtepunt in onze radio bestaan. Dat was een mooi moment geweest, maar we hebben het laten gaan toen. Food for Thought, UB40, Lex Spiegelenburg die vraagt hem aan. Leon de Jong zegt heerlijk dit, ik zit te genieten. Bedankt Leon. Tijmen zegt, kan het zijn dat ze eigenlijk helemaal nergens in het nummer Food for Thought zingen? Want jullie noemen dat Ivory Madonna steeds. Nou, niet jullie.
2: Ik ben dus echt team Tijmen, hè?
0: Ja,
2: ik heb dat net nog even gegoogeld.
0: Ja. Nee, ze zingen nergens Food for Thought.
2: Nul. Er staat één keer Food for Thought, de titel.
0: Ja. Ja, ja, had het ook niet hoeven te googelen, hè? Je had aan mij kunnen vragen. Nou, dat kan je me niet.
2: Wel, maar ik dacht, doe even fact-checken. Nou, ik ben weer teleurgesteld in UB40.
0: En we weten nog veel meer nu, want dat wist ik dan weer niet. Geef ik eerlijk toe. Siets, het is een kerstnummer, zeg jij.
3: Ja, de band wilde het eigenlijk eerst The Christmas Song noemen. Dat was de werktitel, totdat iemand rondom de band zei... nee, je kunt het beter Food for Thought noemen.
0: Ja.
2: Nou
0: ja. Nou, ja. En waarom niet Ivory Madonna?
3: Goeie vraag.
0: Hey, wat vind je van mijn kerstbellen?
2: Ja, dit vind ik nu al beter.
0: Ja, ik heb het er naadloos op uitgezocht, per ongeluk. Hè? En Anton Kremers, dankjewel voor het erkennen van mijn DJ-talent. Ook als ik mijn mond niet open doe.

0: Nice and Slow.
1: Je hoort het mensen niet meer zo vaak zeggen, maar nu op 27 in de tipparade.
0: Zo?
1: Mm-hmm. De Fontaines DC zouden ze gewoon tegen hun eerste hit aangelopen in Nederland.
0: Dat zouden ze verdienen.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Het is een nieuwe single, die heet Marianne. En staat deze week, zegt Vincent ook nog eventjes, voor onze lieve collega Leo Blokhuis, nummer 1 in de verrukkelijke 15. Ja, ik denk, Siets, dat jij wel weer aan de beurt bent zometeen. Ja. Met het allerlaatste nieuws. Ja. Waar ga je het over hebben?
2: Hoog Iraans bezoek in Amerika.
1: Na de reclameminuut.
3: De reclameminuut.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga ik je mis. Pakken.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ja, ik ben toch wel benieuwd, Siets. Wie gaat er naar wie? En waar gaat het over? Iran en Amerika bij elkaar.
2: Nu de Iraanse president in Amerika is voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, zou dit een perfect moment zijn voor gesprekken tussen beide landen in oorlog. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is er nog geen ontmoeting gepland, maar staat Amerika er wel voor open. Iran wil alleen indirect praten over het heropenen van de Straat van Hormuz.
1: Hoe je dat indirect?
2: Nou, met een tussenpersoon, hè. Dus bijvoorbeeld tegen Pakistan zeggen, kunnen jullie dit tegen Amerika zeggen? En dan zegt Pakistan weer...
1: Een kamertje verderop.
2: Ja. Ja.
1: Maar ik zat het de vorige keer ook goed gedaan, toch? Sisi, ik hoop toch zo dat daar nog een file staat. Niet voor de mensen natuurlijk, maar wel voor dat jij dan weer die plaats moet uitspreken.
2: Er is geen file in Gooitschalkse Hoort.
1: Oké, jammer. Nou, leuk voor de mensen dat dat er niet is.
2: Maar misschien kunnen we elke dag even benadrukken of er wel of geen file in Gooitschalkse Hoort staat.
1: Ja. Maar waar staan ze wel?
2: Nou, het is echt heel erg rustig op de Nederlandse wegen. Eén vertraging die serieus opvalt, de A50 Zwolle-Apeldoorn. Er zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken dicht voor Vaassen. Je doet er daar nu 8 minuten langer over.
1: Yvonne Karstens, die wil graag Gloria Gaynor horen. Kan dat?

0: I never can say goodbye. Gloria Gaynor. Yvonne is er super blij mee, laat ze nog even weten. Sietsi, maak er gewoon Goeskallekoord van. Iedereen uit de buurt snapt dat. Zit je altijd goed, zegt Johan.
1: Oké, Goeskallekoord.
0: Ja. Onthouden we dat?

0: Leo, jou omschrijft het goed. Mooie plaat. Anna Elsma zegt nog goedemiddag iedereen van Veronica. Goedemiddag Anna. Dit is aangevraagd door Faden. Die heeft een bewezen goede smaak. Moby Porcelain. Ik ga jouw geld aanbieden, Caroline.
1: Ach.
0: Ja. €1,25 als jij het beginstukje heel goed kan nadoen van Long Blonde Animal van de Golden Earring. Wil je het horen?
1: Ja, ik wil het wel horen. Ja,
0: daar gaat hij.
1: Voor €1, ja, zeker.
0: Stuur maar een tik.
1: Oké, bedankt.
0: Hij is voor Suzanne, die zegt: doe het maar speciaal voor Peter, die al vanaf 6 uur vanochtend achter het stuur zit. Leen nog eens een oes.

Electric Avenue, die is leuk. Eddy Grant, aangevraagd door Mart Meutsteger. Is heel goed opgevoed, want die bedankt ons nog even voor het draaien. Het was geen enkele moeite, we hebben er zelf ook van genoten. Brian zegt, Eddy Grant, blijft een goede plaat, jongens. Wat leuk, Eddy Grant, zegt C. Marcel, die zegt, die Mart, die hebben goede smaak, Electric Avenue. Martijn, die is nog zeer tevreden over Long Blonde Animal van The Golden Earring. En Suzanne zegt, nee, een paar minuten geen wifi is mijn nummer op de radio. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dan gaan we naar Florian de Leuze. Ik wilde graag deze horen. Temper City en Self-Aware.

0: Temper City en Self-Aware, aangevraagd door Florian de Leuze. Ik was nog een paar dingetjes aan het uitzoeken, want we hebben er weer een gekregen.
1: De vraag van vandaag.
0: Ik krijg voortaan dus post van Wouter.
2: Ja.
0: Dan stuurt hij mij ergens zo rond de 11:15. Wil je deze vraag aan me stellen? Dus dat doe ik dan. Dus ik zit gisteren wel te wachten op het antwoord. Maar dan geven ze dus pas om 4:15.
2: Ja, je moet lang luisteren. Ja.
0: Lang luisteren, ja.
2: Ja, het is een draad. Ja. Geen draadje.
0: Wat kreeg ik van Wout binnen? Wanneer heb je voor het laatst gevloekt?
2: Ja. Ik ben benieuwd wat die mannen daarop zeggen. Want ik ga ervan uit, net nog.
0: Ja.

0: vloed vragen wij aan Wouter Franken. Waarschijnlijk krijgen we dus rond 3:15.
1: Vier.
0: Ja. We moeten er even omschakelen in ons hoofd, hè. Och, we hebben zoveel keuze voor de karaoke Jokie Jokie.
1: Vertel.
0: We hebben, omdat wij toevallig Coolio hebben gedraaid, zegt iemand. En Coolio Iglesias dan.
1: Leuk.
0: Ja, Roos staat erbij. We hebben Knock in Boots. Ook leuk, de Candyman. Ja. En wat ik zelf wel blijven word is Zodiac, Cadillac, Amamo, de Maniac. Ja. Roman Holiday, waar hoor je ze nog? Ook leuk, Don't Talk, Just Kiss, Right Said
1: Fred. Ja, daar had ik eigenlijk zin in.
0: What
1: Don't
0: do you
1: Talk,
0: want?
1: Just Kiss. Ja, leuk, Right Said Fred.
0: Dat is jouw rubriekje, hè?
1: Ja.
2: Karaoke,
0: pak hem.
2: Karaoke.
0: Pakken we hem.
1: Ja, zo leuk, wat.
0: Kiss.

0: deze versierregel. Het kan gevaarlijk zijn.
1: Ik zeg, soms moet je het gewoon proberen, anders komen we nergens meer in versieren.
0: Zo is het. Don't talk, just kiss. Right, said Fred. Die hebben wij gedraaid voor Ed. Mocht je liedje nog niet gedraaid zijn, heb je wel wat aangevraagd, heb je zo meteen nog een kans met de bonusbonanza bij Wouter Frank. Dus dat kan nog. En als het niet Maybe I'm Amazed wordt van Paul McCartney als bonus, dan hebben we die morgen, want dan is het onze padvindersheet, dan draaien we die. Maar over trouwens Paul McCartney, deze Maybe I'm Amazed, een van zijn mooiste solo-nummers van de tijd. Dat was geen hit in Nederland, maar wel van de groep. En ik maak geen grapje, Fickle Pickle. Zoek maar op.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 3 uur.
15: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
16: Goedemiddag. 20 jaar cel voor een man uit Beuningen bij Nijmegen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. Hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan dat hij online opzocht. Anderhalve week na de dood van een man in Rotterdam na zijn arrestatie hebben zo'n 200 mensen afscheid genomen. Achter een witte koets met het lichaam van de man liepen zijn familie en vrienden mee naar de begraafplaats. In een emotionele toespraak zei de zoon van de overleden man dat de politie zijn vader heeft vermoord. De man werd aangehouden toen hij bij een fatbike-controle op de vlucht sloeg. Na een korte brand in de rechtbank van Zwolle kan het hoger beroep tegen voormalig Jumbo-baas Frits van Eert weer verder. De brand ontstond in de parkeergarage waarna het hele gebouw ontruimd moest worden. Van Eert werd eerder veroordeeld tot 2 jaar cel voor onder andere corruptie en witwassen. En de nationale begraafplaats in Loenen op de Veluwe gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven, er komen er nog 500 bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer bewolkt, soms wat motregen. Het is rond de 19 graden. Morgen af en toe zon, 20 graden en 's avonds buien. Verkeerssituatie dan, een paar files die nu opvallen. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een 30 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan werkzaamheden op de A32 Meppel-Leeuwarden. Voor Heerenveen 8 minuten extra. A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Nijmegen-Dukenburg 11 minuten door een ongeluk. Ook een ongeluk gebeurt op de N348. Ommen richting Raalte is dat op dit moment voor Lemelerveld een vertraging van 6 minuten.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Geen
13: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Alle verf super voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pakken.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
10: 7.000 euro.

0: luisteraars, goedemiddag. Cooking on Three Burners en This Girl. Bij Radio Veronica in de middagshow. Lieve mensen, het is 3:15. Wij zijn Wout en Frank.
1: En we hebben in de show zometeen de dansende banaan. Ken je die nog, Wout?
0: Ja, van Hives.
1: Van Hives, inderdaad. Hives. Maakt zijn comeback. Straks duiken we in de wereld van het krabbelen. Want dat deed je vroeger op Hives. En kun je dus nu ook weer doen. Hives is terug. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten, maar niet in Brabant. Daar hangen namelijk de donderwolken boven de balie. Verder hopen we antwoord te krijgen op de vraag: wie is toch die fluisteraar? En spelen we een spelletje woordenjacht in deze show.
0: Jackpotje, 7000 euro, jongens.
2: De bonus bonanza.
0: En we hebben de bonus bonanza. Rob en Carolien kwamen er net niet aan toe. Maar toch gaan we Jean-Paul de Ruiter een fijn begin van deze middagshow geven. Jean-Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, ik zit je ietsje harder, dan kan ik je goed horen. Wat zeg je allemaal, jongen?
3: Goedemiddag, daar zit ik aan mijn bonus.
1: Ja, zit je dan hier? Wat een moment, hè, Jean-Paul?
3: Ja, pak even een momentje op einde van de dag.
0: Ja, zo is het. Hé, hey, luister eens, welke plaat had je geappt naar Rob en Carolien die je graag wilde horen in de bonusbalansa?
3: Die luidt, het groove is in the heart.
0: En heeft dat ook een reden?
3: Ja, daar word ik zo vrolijk van. Dus dat kan wel een beetje gebruiken.
1: Ja, ik hoor het, Jean-Paul.
0: Ja, je bent een beetje donker, ben je.
3: Morgen gaan we ook naar woensdag, dus beetje vrolijkheid zo op het einde van de dag. Helemaal top.
0: Helemaal top, dan gaan we je dat geven. Groove is in the heart van D-Light. De bonusbrandzij is voor Jean-Paul. Geniet ervan, jongen.

0: Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Born to Run. Het is bijna 3:55. Dit is Radio Veronica en hier spelen wij. De Fluisteraar. En krijgen wij antwoord op de vraag. Waar is mijn bier?
1: Ja, je had een weddenschapje gewonnen. Ik was er echt van overtuigd dat een bepaald iemand...
0: Ja, die was het niet. En ik zag gisteren 2 kratten bier van je krijgen.
1: Ja.
0: Jongens, heeft iemand 2 kratten bier
1: maar gisteren?
0: Niemand!
1: Gisteren zei je zelf, nee, kan even niet. Want ik moet, ik heb geen ruimte in de auto. 2 kratten bier, last van mijn hond moet nog mee.
0: Ja,
1: dus gisteren heb ik hem even laten zitten.
0: Ja, maar ik ben vandaag met de bestelbus. Dus waar staat mijn bier? Waar is het?
1: Dat heb ik zelf opgezopen gisteravond.
0: Krijg ik geen bier?
1: Nee, jij krijgt nog. Ja, 2 kratjes komen eraan. Maar ik was er echt van overtuigd. Wie het was, ik had het helemaal, ik denk 100%. Ik denk overigens nog steeds dat die persoon het is.
0: Ja.
1: Alleen die naam is al voorbij gekomen, dus die is al geroepen.
0: Dus die is het niet.
1: En die is het niet.
0: Nee, dus 2 kratten bier.
1: Ja, komen jouw kant op. 7000 euro staat de jackpot op dit moment op. 7000 euro. Als jij weet wie de fluisteraar is, dan stuur je fluisteraar via de gratis Radio Veronica app. Dan bellen we je wellicht over een uurtje terug en dan kun je meespelen en die 7000 euro winnen.
0: Wie is dit?
2: Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.

0: Mad at Work, Down Under bij Radio Veronica.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zeker. En dit is Sietse Roskam en Sietse heeft zometeen het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Advies tegen 13 weken echo en vragen om ingrijpen brandstofprijzen.
0: Over vragen gesproken. Wanneer heb je voor het laatst gevloekt?
2: Wanneer heb jij voor het laatst gevloekt, Sietse? Vanochtend nog.
0: Ja? Maar bij wat?
2: Ja, gewoon bij het stoten van mijn knie of zo.
0: Ja, dat doe jij elke dag, hè?
2: Ja. De hele dag vloeken te tieren. Het loopt hier. Ja.
0: De vraag van Rob. Wanneer heb je voor het laatst gevloekt?
2: Ik weet inmiddels, Rob en Caroline zitten alle twee te luisteren langs de kant van de weg, want anders zijn ze te vroeg thuis.
0: Nee, zeker.
2: Zometeen antwoord op deze vraag.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Veronica Weerbericht.
5: Vandaag een beetje bewolkt, beetje grijs, beetje grauw. Graadje of 19, morgen schijnt af en toe de zon. Dan is het 20 graden en 's avonds komt er dan regen. 3:05, dit is het nieuws. Ziet Roskam, goedemiddag.
6: Goedemiddag, de echo na 13 weken zwangerschap moet geen gewoonte worden, vindt de Gezondheidsraad. Te vaak kloppen de uitslagen niet en worden afwijkingen van ongeboren kinderen nog niet aangetoond. Tot een paar jaar geleden kregen zwangeren hun eerste echo rond de 20 weken. Een man uit Beuningen, Gelderland, die zijn vrouw wurgde, heeft 20 jaar cel gekregen. Volgens de rechter is de man kil en gevoelloos en was hij alleen met zichzelf bezig. Hij zegt dat hij in paniek raakte omdat zijn vrouw van hem wilde scheiden. En nu het tanken zo duur is, moeten de Europese Unie daar iets aan doen. De Franse president en de premier van Slowakije willen maatregelen om de prijzen omlaag te krijgen. Voorlopig doen sommige landen dat zelf. Nederland grijpt niet in.
7: Nee. Gewoon lekker hoog houden.
8: Ja. Radio Veronica Verkeer dan, met je dure diesel de weg op. Ja. 32 meldingen zorgden voor 126 kilometer aan vertraging. Dit zijn de vier meest opvallende. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Daar 11 minuten door een ongeluk. De A10 knooppunt Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Volendam en Hemhavens. Daar 5 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar 11 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Breda-Noord. Daar 13 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan?

0: A Town Called Malice. Is een nummer van de Jam bij Radio Veronica op deze mooie dinsdagmiddag. Het is 10 minuten over 4:30 en wij zijn de middagshow. Wij zijn Wout en Frank en wij krijgen iedere dag van Rob een vraag.
1: En dat is heel spontaan, stuurt hij ons dan die vraag. Die roept hij in de uitzending. Ik vind het altijd een leuke vraag.
0: Een leuk moment vind ik dat altijd.
1: En de vraag die Rob na ongeveer een uur geleden stelde, dat was deze vraag.
0: Oh, wacht even. Die heb ik, hè? Ja, ik heb eerst nog...
2: De vraag van vandaag.
0: We hebben het allemaal door natuurlijk. En de vraag die hij stelde, die was...
1: Wanneer heb je voor het laatst gevloekt? Wanneer heb je voor het laatst gevloekt?
0: Ziet, vloeken en schelden zijn twee verschillende dingen, toch? Ben je dat eens of is dat hetzelfde?
3: Nee, het is officieel wel verschillend, ja.
0: Verschillend. Dus een vloek is echt dat je je teen stoot. En, oh god, dat is vloeken, toch?
3: Ja, dat kan ook als je niet je teen stoot.
0: Je kunt ook gewoon vloekend door de tent heen rennen. Ja. Vloek jij veel?
3: Ja, soms.
0: Wel te veel, hè? Jij, Frank?
1: Ja, ik ben niet echt een vloeker, hoor.
0: Nee?
1: Nee, het is niet dat ik de hele dag, godverdomme.
0: Maar dan kijk je naar andere mensen?
1: Nou ja, weet je. Omdat ik heel graag bevestiging, hoor. Ja. Ik ben toch niet heel vaak.
0: Ik hoor die bevestiging dus niet. Nee, ik maak het even stil. Iemand?
1: Nee.
0: Nee, maar jij bent geen vloeker.
1: Nee, ik ben geen vloeker. Nee.
0: Ik ook niet echt, geloof ik.
1: Wanneer heb je voor het laatst gevloekt, Wout?
0: Nou, ja, ik weet er wel eentje. Dat was vorige week.
1: Ja, zo, daar heb ik zeker gevloekt.
0: Nou, weet je, kun je nog herinneren? Ja, nee, maar nu komt alles weer terug.
1: Ja, ik snap het. Ik zie het ook aan je. Helemaal vuurrode ogen krijgen.
0: Nee, leg alles aan de kant. Nee, wij hadden een paar weken geleden een popquiz 's avonds in Den Haag. Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, ja.
0: Toen moesten we parkeren in een parkeergarage. En dat was een kleine parkeergarage. Met van die hele verneukeratieve randjes langs de stoep. Als je naar buiten rijdt.
1: Ja, dan moet je opletten, want je velgen gaan helemaal gort. Ja,
0: en ik heb een kleine afwijking. Ik hou graag van... alle auto's, ook mijn allereerste autootje... die heb ik mooier verkocht dan dat ik hem heb gekocht. Ik hou auto's graag. Nee, en inderdaad, ik rijd daar naar buiten toe. En ik hoor zo... En dan rij je zo door Den Haag en dan denk je, ik ga niet stoppen. En uiteindelijk stop je bij een bushokje, ga je kijken naar je velg. Nou, het leek wel een oorlogsgebied. Er was weinig meer van over. Het is een hele grote, diepe kras. Dus ik ga met mij in het dorp naar de bandenboer, Karelsen. Ik zeg, luister, is dat een hele dure grap? Nou, ja. €150. En dan wordt je vel gerepareerd. Ik denk, nou, dat vind ik best wel heel veel geld. Maar ik heb het toch maar gedaan. Dus ik heb het laten repareren. En dan ben je vier, vijf dagen ben je auto kwijt. En ik kom hem weer ophalen. Ik reken €150 af. Ik denk, nou, te gek. En ik was echt blij. Dus ik ben weer gestopt bij een bushokje. Kijk naar mijn velg. Ja, ik denk, nou, hij is helemaal nieuw.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ja, lekker is dat.
0: Toen ging ik vorige week donderdag, 2 dagen later, ging ik naar een popquizje toe bij mijn dorp. Ja, je voelt hem aankomen. Andere kant van de velgen. Helemaal naar de klanten. Waarom lach je?
1: Ja, dat vind ik mooi, want ik zie jou wel inderdaad helemaal scheldend naast die auto staan.
0: Oh, dat viel op zich wel mee. Maar
1: en schop je dan ook tegen je velg? Nee, ben je dan boos op je velg ook?
0: Nee, ik loop dan weg en doe dan alsof het me niks doet.
1: Ja.
0: En ga dan zitten en denk, het doet me niks. Ja, het doet me wel wat. Ik vind het kloten. En dan weet je, en dat is een gevecht wat ik steeds heb. Dus nou ja, ik laat deze maar niet meer repareren, denk ik.
1: Nee, maar ja, kijk, zo'n velg, als je dat wil repareren, moet je dat gewoon 1 keer in de 2 jaar een keer doen.
0: Ja.
1: En dan kun je in de tussentijd helemaal gort rijden.
0: Ja, zo kun je het ook zien.
1: Ja.
0: Ach, godverdomme, je hebt gelijk.

0: van Radio Veronica. Hallo, we zijn Wout en Frank en je hoort ons elke middag tussen 3 en 7 op deze radiozender. 3 en 6.
1: Ja. Oh. Nee, maar ik snap die 7 wel. Want de waarde van de jackpot van de fluisteraar is nu 7000 euro. Hey.
0: Als je mee wilt spelen, stuur de fluisteraar naar de Radio Veronica.
1: En dan doe je misschien wel mee. Dit is Chaka Khan bij Veronica en I Am Every Woman.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Madland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! En dit
7: abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging. 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
9: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 4 uur.
16: En daar is Sietz Roskam.
17: Goedemiddag. De 13-weken-echo moet niet definitief ingevoerd worden, vindt de Gezondheidsraad. Die is er nu als proef naast de echo na 20 weken zwangerschap. Zo zou je eerder kunnen zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de Gezondheidsraad klopt de uitslag vaak niet en worden afwijkingen gemist. Tegen een Amsterdamse ambtenaar die gegevens zou hebben verkocht aan criminelen eist justitie 12 jaar cel. De informatie zou zijn gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Zo werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of huizen te beschieten. Ook werd iemand ontvoerd. Amerika wil wel in gesprek met Iran, nu de Iraanse president bij de VN-top in New York is, zegt buitenlandminister Rubio. Er staat nog niks gepland en Iran wil alleen via een bemiddelaar praten over de Straat van Hormuz. En voetbalbond KNVB is niet onder de indruk van een brief van FIFA-baas Infantino. Hij wil van iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen. Maar de KNVB wil nieuw leiderschap na mislukte plannen van Infantino om meer geld te verdienen met het WK voetbal. Ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer dan veel wolken, zo goed als droog. Het is rond 19 graden. Morgen af en toe zon, vooral in het zuiden. En 20 graden, 's avonds buien. Het begint al wat drukker te worden op de weg met zo'n 60 meldingen. Bijna 300 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A16 Rotterdam-Breda. Voor Breda-Noord 11 minuten door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Verkeer richting Breda kan dan ook omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58. Door naar de A22, Velsen-Beverwijk voor Beverwijk-Oost 12 minuten. Auto met pech staat daar en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Zorgt ook voor een flinke vertraging op de N208. Dat is van Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22 een half uur extra. Tot slot werkzaamheden op de A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen en vertraging van 10 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
18: Hé, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
14: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
18: Speel mee met de Fluisteraar.
19: De jackpot staat nu op
20: 7000 euro!
18: Dit is Radio Veronica.
21: Wout en Frank. Dit is Veronica.
22: Nou, dat zij is voor mij een red flag.

0: klein inside-dingetje. Dit programma duurde natuurlijk altijd van 4 tot 7. Onlangs hebben we de tijd aangepast naar 3 tot 6.
1: Ja.
0: En dat betekent dus ook dat dit liedje aangepast is. Maar ik zing nog steeds gewoon het volle borst van 4 tot 7 bij Veronica. Ik merk dat jij dat ook doet.
2: Allemaal. Zit jij ook, hè?
3: Ik zing niet. Nee.
2: Terwijl ik de vraag stelde, dacht ik, nee, jij zingt. Nee, ik schrik ervan, maar hoe dat dan in je systeem
0: zit. Ja, bizar, ja.
2: Het is inderdaad tot 6 uur, want straks om 6 uur hebben we hier Niek van der Brugge. En die heeft natuurlijk gewoon het hitarchief met vanavond, weten we al welk lijst.
0: Echt een mooie, fijn lijstje is dat, het lijstje dat Niek vanavond heeft. Hij heeft namelijk die van 22 maart 1981.
2: Kijk, dat is,
0: ja, dat is echt een mooi lijstje.
2: Tot 6 uur een bomvolle show.
0: Namelijk, we gaan het hebben over Hives is helemaal terug, hè. Kan je nog herinneren, die dansende banaan, een krabbeltje. En af en toe een tik. Wat was een tik nou ook alweer op Hives? Dat was dat je iemand...
2: Aandacht
0: een like, toch? Of niet?
2: Je kon toch ook bloemetjes geven aan iemand?
3: Ik heb geen idee.
2: Nee? Nee, ja, dat ken jij natuurlijk niet.
3: Jawel, maar ik was zo jong, dat heb ik allemaal weer vergeten.
2: Nee, ja, tikkie van, hallo. Als je tegenwoordig een tikkie, dan kost het geld.
0: Maar ik heb een account inmiddels, hè, bij Hives. Want vandaag konden er nog maar 10.000 accounts voor dagen. Maar dat is echt voor een klein clubpie.
2: Ja.
0: En volgens mij, morgen gaan ze dan naar de 50.000. En dan overmorgen kunnen er nog meer mensen accounts aanmaken.
2: En hoe heet je dan nu op Hives?
0: Ik heet op Hives, ja, het zal je verbazen, maar ik heet daar Frank van Hof. Bizar, hè?
2: Alright.
0: Dus voeg me vooral toe. Verder gaan we het hebben over de tandartsassistenten. Ja, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Maar niet in Brabant. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
2: Maar... we hebben volgens mij ook iemand teruggebeld.
0: Ja, we hebben Adrie even teruggebeld. Adrie, goedemiddag.
4: Ja, hoi, met Adrie.
0: Hey, Adrie, hallo. We hadden het net heel eventjes over het vloekgedrag van Wouter van der Goes. Wout, jij stond in principe zodat jij gewoon te schelden naast je velgen, omdat je die helemaal gehoord had gereden.
2: Oké, rustig.
0: En toen, Adrie, kwam je eigenlijk met een breder probleem. Jij wil even iets aankaarten.
2: Is dit een interventie?
0: Het is een interventie. Zie het als een interventie.
2: Ja, oké.
4: Ik hoor jullie, of tenminste Wouter, ik viel me een paar keer op, ook gisteren, dat hij af en toe ook in zijn woord gebruikt, Jezus gebruikt.
0: Ja.
4: Dus ja, dat is in mijn optiek ook een vloek.
2: Ja, dat klopt.
4: Ik ben, ja, het is niet dat ik het gelijk, weet je wel, dus ik ben groot Veronica-fan, dus, maar ik ben zelf ook gelovig. En het valt me wel op dat er op de radio zeker ook, en op de televisie ook steeds meer... makkelijker gevloekt wordt en ook GVD. Ja, nou, dat hoeft van mij nou niet per se, eerlijk gezegd.
2: Ik ben het met je eens. Maar dat Jezus, ja, ik vind het nu zelfs moeilijk om te zeggen. Maar dat vloekt er vaak uit, zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt.
4: Ja, nou, dat dacht ik. Want je zegt vaak dingen. Ik vloek zelf ook wel eens, hoor. Daar ben ik niet trots op. Maar ja, als ik zelf inderdaad...
2: Maar als jij vloekt, wat zeg je dan? Ja. Waar vloek je mee dan?
4: Dan begin je niet met een G, maar dan zeg ik verdomme of zo.
2: Verdomme, ja. En mag dat dan wel?
4: Nou, daar ben ik ook niet blij mee. Want dan denk ik, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar ja, ik betrap me er zelf ook op, hoor. Ja, dus,
0: Wat zijn eigenlijk scheldwoorden die inderdaad... Kijk, verdomme, daar kun je nog van zeggen. Nou ja, dat lijkt een beetje op...
2: Nee, maar zoiets als chips, jammer. Dat trek ik dus niet.
0: Nee, maar wat zijn andere scheldwoorden?
2: Hele vellig in elkaar en dan roepen chips. Dat vind ik gewoon niet tof. Dan moet je toch even een krachtterm gebruiken.
0: Ja, precies. Maar wat is een goede krachtterm die toch vriendelijk is?
4: Sodemieter of potverdikken of wat, ja, dat soort dingen.
0: Potverdikken, sodemieter.
2: Ja. Adrie, ik vind...
4: Ik ben ook niet heiliger dan de paus of zo, hoor. Maar
2: nee, je zegt het heel goed. En we zijn allemaal niet heiliger dan de paus.
4: Dat probeer ik het wel eigenlijk niet te doen. Maar.
2: Nee, maar je hebt ook gewoon gelijk. Ik moet echt opletten. Maar, dus wat je nu krijgt, iedere keer als ik het nu zeg, dan gaat vast iemand erop. Maar jij ook, hè? Want jij doet het ook.
0: Nou, kijk, het zou mij wel lekker uitkomen als jij nu dat woord roept,
2: nee.
0: Dat je dan een kratje bier aan mij moet geven. Dan staat misschien ergens weer een beetje gelijk.
2: Ik probeer het een beetje in de gaten te houden. Thanks, man.
4: Oké, is goed. Hey, veel succes met jullie programma.
2: Hoi.
0: Dit is Veronica. Komt een appje van Mark Hazenbroek binnen. Die zegt, Godfried van Bouillon. Dat is ook een mooi als geld wordt.
2: Mag dat wel?
0: Godfried van Bouillon.
2: Oh, yeah. Bij hele vellen in elkaar. Nee. Dan hou ik het toch bij chips.

0: Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance.
1: Jij bent een meestervloeker, Wout. Net ben je er al even op aangesproken.
2: Dat, dan doe ik het weer.
1: Ja.
2: Zie je dat zeker?
1: Ja, ja, het weer het woord. Ja. En dat jij ook te vaak het woord Jezus te mond neemt.
2: Nee. Oh, ja, maar nu is het
1: passend onpas. De naam van onze heilige dat je schendt. Nou, nee, er komen wel wat alternatieven binnen. Onder andere van Jannik. Gewoon ook om je een beetje te helpen, hè, Wout. Dat je bijvoorbeeld dit soort woorden kan gebruiken voortaan.
3: Hallo mannen. Ik zeg als vloek nog wel eens kaas.
1: Kaas.
3: Wel een beetje met de ondertoon van een vloek en niet enkel het gele goedje. En meestal gebruik ik het in situaties waar een beetje weemoed of teleurstelling op zijn plaats is.
1: Kaas. Nou, kaas, ja.
0: Ik zet jou aan mijn telefoon, Frank, als kaas.
1: Ja, kaas. Kaas. Nou ja, het kan helpen. Richard, die komt nog met deze.
4: Als je niet wilt vloeken, kun je ook gewoon zeggen pot vol blommen.
0: Pot vol blommen. Nee, ja, maar het is, de grap is, en dat vond ik wel. Ik bedoel, het gebeurt nu net. Ik heb het niet eens in de gaten. Nu valt het me op.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel.
1: Nee, maar je bent er net op aangesproken ook. Dat je het gewoon echt best wel vaak bezig
0: bent. Want als jij zo meteen één keer de fout in gaat, ben je wel aan de beurt. Hè, dat weet je. Over aan de beurt zijn gesproken. De fluisteraar. Wie is er aan de beurt voor? De fluisteraar.
1: Lilian Lubberink hebben we aan de lijn uit Deventer. Lilian, een hele goede middag.
5: Ja, goedemiddag.
1: Druk aan het voorbereiden als het gaat om het avondeten. En nog naar de tandarts ook.
5: Oei, ja, ook dat nog. Ai. Ja, klopt.
1: Moet er hoop gebeuren bij de tandarts?
5: Nee, controle. Dus ik ga er vanuit dat het niks is.
0: Nou, ik las wel dat stukje ergens in, ik geloof het Brabantse krant, of was dat Brabantse krant?
1: Omroep Brabant, ja.
0: Omroep Brabant. Dat het is, er is steeds meer agressie bij de tandarts.
5: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja, agressie als in echt de rol slaan.
0: Ja, gewoon.
1: Tandartsboor naar binnen brengen.
0: Wat nou een beugel. Hoppa, meteen. Ja. Nee, maar serieus. Dat komt eigenlijk overal voor. Maar we moeten het daar straks even over hebben.
1: Oké. Okay. Nou, waar we nu eventjes over gaan hebben, Lilian, dat is over 7000 euro dat van jou kan zijn. Als jij weet wie de fluisteraar is.
5: Ja.
1: Denk je te weten?
5: Ja, maar ik denk wel vaker wat te weten. Dus dat is garantie tot aan de deur, zeg maar.
0: Nou, zeg het eens.
1: Voor wie wil je spelen?
0: Wie denk je?
5: Ik denk dat het Babette van Veen is.
0: Babette van Veen,
1: die kennen wij wel.
0: Oeh, ja. Babette van Veen als fluisteraar.
6: Sst. Dit is de fluisteraar.
7: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Heeft hij wel eens in je oor gefluisterd, Babette?
0: Nee, ook niet, maar...
1: Oké.
0: Nee, ook niet. Nee. Babette, nou goed, dat maakt niet... Wij hoeven er niks van te vinden. We moeten het aan de jury voorleggen. Jij gaat voor Babette van Veen, hè?
5: Ja, zeker.
0: Alright, lieve jury. Zou je ons kunnen laten weten... is Babette van Veen de fluisteraar?
8: Jouw antwoord is... fout.
5: Jammer.
0: En nou is het toch agressief zometeen bij de tandarts.
5: Ja, dan moet ik hem toch maar...
0: Toch gewoon...
1: Het enige voordeel van dit hele spektakel is dat jij ervoor gezorgd hebt dat er 200 euro bij komt in de jackpot.
5: Ja.
1: Staat de jackpot op dit moment op 7200 euro. En dat je weer iemand anders de kans kan geven.
5: Ja, zeker
1: want,
5: weten.
1: Mocht jij het wel weten, stuur dan heel eventjes fluisteraar naar de Radio Veronica. 7200 euro en... een jaar lang gratis energie.

0: Middagshow, wij zijn Wouter Frank. Dit is de nieuwste van U2 en Martin Garrix met z'n tweeën. Die heet Firefly.
1: Dit zijn Wouter Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Sietz Roskam en hij heeft zometeen het nieuws. Sietz, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Waarschuwing voor rechtsextremisme. En minister moet uitleg komen geven in de Kamer.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
4: Put on your red shoes and dance the blues.
1: En deze.
5: Radio
1: Veronica.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Veronica Weerbericht.
6: Een bewolkte grijze dag is wat het was vandaag. Soms een beetje motregen, rond de 19 graden. Morgen wordt het ietsje zonniger en ietsje warmer. 20 graden, maar 's avonds komen er buien. 4:05 geworden. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Extreemrechtse ideeën worden onder andere via de politiek steeds normaler, waarschuwen de geheime dienst AIVD en de antiterrorismecoördinator. De gedachte dat mensen met verschillende huidskleuren niet gelijk zijn krijgt volgens de diensten via een zachtere versie steeds meer aandacht. Een voormalig ambtenaar van Amsterdam die privégegevens zou hebben doorgegeven aan criminelen moet, als het aan justitie ligt, 12 jaar de cel in. Met informatie werden aanslagen gepleegd en dreigbrieven verstuurd. Tegen twee medeverdachten is 10 jaar geëist. En justitieminister Van Weel moet in de Tweede Kamer uitleg komen geven over aangifte van ernstige misdrijven die niet zijn behandeld. Hij zei daar eerder over dat het vooral meldingen waren zonder duidelijke aanknopingspunten. Nu blijkt dat 90% toch echte aangifte waren. Van Weel houdt het voorlopig op een verhaspeling.
8: Ook een verhaspeling?
6: Ja, dat is een mooi woord. Verhaspeling, dankjewel.
9: Kun je wel scheldwoord gebruiken.
6: Verhaspeling! Verhaspeling nog eens aan toe.
9: Ja. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg. 98 meldingen, 447 kilometer in totaal op dit moment. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest 22 minuten. De A16 Rotterdam Breda tussen Dordrecht en Breda Noord 11 minuten. Verkeer richting Breda kan omrijden via Roosendaal. Dat is de A17 en de A58. De A32 Meppel Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen, daar 11 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Heteren, daar 22 minuutjes. En de N202, dat is Amsterdam-IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22, daar 31 minuten vertraging.
6: Verhaspeling.
9: Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
6: Kun je ook zeggen, god gloeiende verhaspeling? Nee, hè? Nee.

0: en Imagine Dragons and Thunder in de middagshow bij Radio Veronica. Vandaag op deze dinsdag 22 september 2026.
1: Ik werd vannacht wakker van een mug in mijn kamer. Het was zo rond 1:30. Ik opende mijn Instagram en ik zag een foto dat Hives terug was.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ik heb vroeger veel op Hives gezeten. Ik heb afgeknabbeld. Ja, ik vond dat echt te gek, weet je wel. Zeker als je dan een leuk meisje tegenkwam ergens in de kroeg, dan ging je er vervolgens op Hives opzoeken. En dan zo snel mogelijk doorklikken naar het mapje Gersonisos 2004. Want daar zag je dan een leuke foto staan.
0: Nou, en we hadden het net over TikTok. Heette dat niet porren?
1: Porren?
0: Ging je dan niet porren?
1: Ja, dat weet ik echt niet meer.
0: Heette dat porren? Ja, heette porren, toch?
1: Nou, oké, dat krabbelen weet ik nog wel. Die dansende banaan, dat weet ik nog. Dat was Hives.
0: Jan Paparazzi
1: met een rode neus op.
0: Met die rode neus op, ja.
1: Dat is nu Barry Paf in de nieuwe versie. Ja. Maar het is dus helemaal terug. Het social media platform Hives. Je kan dus een account aanmaken en dan kun je gewoon weer ouderwets krabbelen. En eigenlijk zoals je dat vroeger ook deed. In 2013 stopte het toen, hè, Hives, als social platform. Tot groot verdriet van miljoenen gebruikers, waaronder Antje uit Enschede. Ik weet niet of je die nog kan herinneren. Dat was deze.
3: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Ja, ik heb echt gehuild. En ik heb ook een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog werd huild. Ja. En zo voel ik mij ook.
0: Ja, dit was toch bij Man bij het Hond.
1: Ja,
0: was bij Man bij het Hond. Haar wereld stortte in.
1: Ja, achter de computer.
0: En Hives was helemaal Nederlands, toch? Dus eigenlijk waren we dat best wel heel erg. Ik kan me er wel herinneren dat op een gegeven moment kwam Facebook. En in de eerste instantie dacht je, daar ga ik niet aan beginnen. Nou, dat is allemaal iets anders gegaan. En toen stopte Hives.
1: Ja. Het is nu weer helemaal terug. Iemand die eigenlijk alles kan vertellen over die beginperiode van Hives. Dat is Roy, die hebben we aan de lijn. Roy, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Goedemiddag, jongens.
1: Want Hives is voor jou heel belangrijk geweest.
4: Jazeker, ik heb mijn verloofde daar vandaan.
0: Moet je even uitleggen, hoe ging dat dan?
4: Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al 16, 17 jaar.
0: Ja.
4: En toen zijn zij in 2012 verhuisd. En toen kwam ik na een jaar of wat kwam ik er weer tegen op Hives. Toen heb ik het toegevoegd.
0: Ja.
4: Toen ben ik eigenlijk in de krabbels gegleden. Ja. Was in de DM's glijden.
0: Ja.
4: En toen er is een berichtje van, joh, wie ben jij? En het uitgelegd wie het was. Oh, die.
0: Ja, oké. Okay. Ze was meteen helemaal hal. Oké, okay, ja.
4: En toen, nou, 13 jaar, we 13 jaar samenwonen en na 14 jaar relatie, en we gaan volgend jaar trouwen.
0: Oh, wat goed.
1: Weet je nog wat het eerste krabbeltje was dat je naar de stuurde?
4: Ja, die zijn naar mij stuurde van, joh, wie ben je?
1: Ja. Maar wat jij vervolgens terugstuurde?
4: Ja, die zegt die lange uit het groepje van de kerk.
0: Oh, wat goed. Wat goed.
1: Die lange uit het groepje van de kerk.
0: Ja, dat was jij.
4: Maar wij zijn katholiek opgevoed. Wij zijn toen op onze 13e vormsel gaan doen.
0: Mm-hmm.
4: En daar zat zij bij mij in het groepje als een van de weinige meiden. En dat viel natuurlijk op.
0: Maar even, hè, want jij bent nu wel het levende bewijs en jullie relatie ook. Tegenwoordig heb je Facebook, Instagram, TikTok, weet ik wat allemaal. Maar dat Hives, dat was wel vernieuwend of zo. Of hoe noem je dat?
1: Er werden vriendschappen gemaakt en verbroken.
0: Ja, niet normaal was dat.
4: Ja, er was niets anders, volgens mij.
0: Nee.
4: Je had MySpace, maar dat was te Amerikaans.
0: Ja, en je kon ouderwets bellen, maar er is geen reet aan. Dit was veel leuker.
4: Ja, en MSN.
0: En MSN had je ook nog. Ja,

0: betrekking tot hypes. In de middagshow, we gaan richting 5 uur.
1: En zometeen gaan we een spelletje spelen. Dat spelletje heet Woordenjacht.
0: Ja.
1: Daar kun je serieus geld mee winnen. Als je nu Woordenjacht stuurt naar de gratis Radio Veronica app, dan bellen we je wellicht zometeen terug. En dan maak je kans op wat geld.
0: En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Behalve in Brabant. Zometeen meer.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis. Pakken.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 5 uur.
6: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
7: Goedemiddag. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de geheime dienst AIVD en de antiterrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. Klinkt als een normaal woord, maar het houdt in dat mensen met een andere achtergrond worden weggestuurd omdat ze hier volgens extreem rechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Justitieminister Van Wil moet zich in de Tweede Kamer komen verantwoorden over uitspraken die hij deed over duizenden aangiftes van ernstige misdrijven die de politie niet behandelde. Volgens Van Wil waren het vooral meldingen zonder aanknopingspunten, maar dat blijkt niet te kloppen. De minister heeft dat over een misverstand. De acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren moet verbeteren. Daarom gaat het kabinet op zoek naar de juiste aanpak. Volgens onderwijsstaatssecretaris Thielen spelen allerlei factoren een rol, bijvoorbeeld geloof en online invloeden. Maar ze wil eerst onderzoek en daarna met maatregelen komen. En PSV en Ajax moeten hun spitsen de komende tijd missen. PSV'er Peppi kan een paar wedstrijden niet meedoen nadat hij afgelopen weekend tegen FC Twente geblesseerd raakte. En Ajax-spits Dolberg is zelfs voor langere tijd uitgeschakeld, meldt de Voetbalbond van Denemarken. Daar liep Dolberg een knieblessure op. Het weer dan bewolkt. Bijna overal is het droog. Vanavond verandert er weinig. Het koelt vannacht af naar zo'n 13 graden. Morgen af en toe zon. Vooral 's avonds buien. Het wordt 20 graden. Verkeersinformatie met ruim 100 meldingen. 480 kilometer in totaal. Meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en ook rond Nijmegen. Wat verder opvalt, de A2 Den Bosch-Maastricht. Voor knooppunt De Hoogt ruim een half uur extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het advies is om de rechter parallelrijbaan van de A2 te gebruiken. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een kwartier extra. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. Werkzaamheden op de A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen, daardoor een kwartier extra. En op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een vertraging van 14 minuten.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ken jij de nieuwe volledige?

0: Echt een proefrit.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
7: Ik hou er niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
10: Speel mee met de Fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op
12: 7200 euro.

0: vraag is: wie is onze woordenjager van vandaag? Janine Ruk is dat. Die hebben we aan de lijn. Janine, een hele goede middag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Je hoort het bijna niet, maar je komt uit Brabant.
1: Ah, mooi. Ja, ik kom uit Brabant, ja.
0: Ga je wel eens naar de tandarts eigenlijk, Janine?
1: Nee, ik ga niet naar de tandarts.
0: Nee, loop je wel eens langs een tandartsenpraktijk?
1: Ja, dat dan weer wel.
0: Zie je dat daar af en toe, wordt daar wel eens een beetje, wordt er wel eens een klapje uitgedeeld of niet?
2: Beetje agressiviteit.
1: Ik heb er nooit zin in. Nee.
0: Nou, dat schijnt dus vaker voor te komen dan wij denken. Daar gaan we het zo meteen even over hebben in dit radioprogramma. Daarvoor gaan we proberen jou wat geld over te maken in woordenjacht.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Nou, daar gaan we ons in ieder geval volledig voor inzetten. Het concept is vrij simpel. Stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord. Jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. Dus daardoor is dat vaak een beetje stuntelig, maar soms ook niet. Nou ja, dat gaan we zo meteen merken. 1 minuut de tijd krijg je. Ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
2: Hoppa.
1: Nou, lekker. Morgen is mijn man jarig dus.
2: Oh, wat leuk. Oh,
0: nou, wat leuk. Dan kun je een goed appeltaartje verkopen, hoor.
2: Ja, hoor.
0: Daarom, als je een paar keer 20 euro wint, ja?
2: Moet je luisteren, Janine. We wachten steeds op dit geluid. Dat is de pong. Zal ik beginnen, Frankie? Vind je dat goed?
0: Ja, begin jij maar.
2: Dan gaan we, als je er klaar voor bent, dan zijn wij het ook, Janine.
1: Ja, kom maar op.
2: Kom maar op. Dan gaat jouw minuut woorden jagen nu in. Soep
0: eet
2: je
0: met
2: een...
1: lepel.
0: De
2: koning
0: zet
2: op
0: zijn
2: hoofd
0: dit.
1: Een kroon.
2: Betaal
0: verzoek
2: via
0: je
2: app.
1: Tikkie.
0: Spelletje
2: in
0: een
2: stadion
0: op
2: gras.
1: Voetbal.
2: Ik
0: heb
2: even
0: een
2: kwartier
1: pauze.
2: Wauw.
0: Hier
2: loop
0: je
2: langs
0: en
2: succes.
1: Hier loopt langs. De tandarts.
2: Nee. Die laatste, ik dacht, jezus, hoe moet dat?
0: Ja, we gaan je stoelbrand. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, hier ben jij met je band tegen aangekomen, de stoeprand.
2: Oeh, met mijn velg.
0: Het ging om de stoeprand. Jij zei de tandarts. Nou ja, die was niet goed. Eerste soep eet je met een lepel, had jij goed. De koning zet op zijn hoofd een kroon, had je ook goed. Betaalverzoek via de app is een tikkie. Spelletje op gras, voetbal had je ook goed. En ik heb even een kwartiertje pauze, was ook goed. Dus 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden betekent 100 euro.
1: Ja, lekker.
0: Dat wordt de hoop borrelnoten morgen op de verjaardag van je man. Lekker toch?
2: Lekker hoor. Janine, hoe heet je man?
1: Mama heet Robin.
2: Robin, en jij alvast gefeliciteerd. Dankjewel voor het meedoen. En voor iedereen die denkt, ja, maar dat woordenjacht, dat is echt ook iets voor mij.
0: Ja.
2: Meedoen kan eigenlijk heel eenvoudig.
0: Nou ja, op een hele simpele manier, Wout. Woordenjacht heb je namelijk nu via de Radio Veronica app. Dan speel je wellicht morgen.

0: Nee ja, vandaag wel. The Whispers and The Beat Goes On. Is wel een klein beetje disco uit de jaren 80 hier bij Radio Veronica.
1: Ik zat vanochtend een verhaal te lezen in... volgens mij was bij Omroep Brabant. Daar schijnen tandartsassistentes veel agressie over zich heen te krijgen in Brabant. Ja. Zelfs zo erg dat sommige praktijken een noodknop hebben.
0: Ja, bizar hè.
1: En zo'n noodknop onder de balie, weet je wel, zoals je het eigenlijk alleen kent uit films. En sterke mannelijke tandartsen die kunnen bijspringen als het echt escaleert. Eigenlijk een soort tandartsbeveiligers.
0: Ja, dit snap je toch niet? Maar dit gebeurt overal. Hè? Dit gebeurt in apotheken, bij huisartsen, overal. Ja, ik wil graag die pillen. Hebben we niet? Wat hebben we niet?
1: Ja, dat kan allemaal niet. Wist ik helemaal. Ik zat dat vanochtend echt met open mond te lezen bij Omroep Brabant, joh.
0: Ja, ja. Nee, ik las het ook inderdaad. En ik moest ook, kijk, weet je, ik heb toch eventjes gewoon voor de irritatie luister. De tandarts, hè, zeg jij.
2: Dit gaat wel zo erg ineens.
3: Een snikkeling natuurlijk.
0: Maar ja, oeh.
1: Om dan vervolgens een klap uit te gaan delen, gaat misschien ook een beetje ver.
0: Een beetje gek, toch?
1: Ja, dat is heel gek. Hou op, houd. Zet gewoon uit dat ding.
0: Dit is een naar geluid.
1: Heel
0: dit,
1: irritant, ja.
0: Nee, ik moest ook wel een klein beetje denken aan dat liedje van Peter de Koning. Het is altijd...

0: En daar moest ik dus ook meteen aan denken toen ik dit hele verhaal zat te lezen. En daarom hebben we vanmiddag gezet uit.
1: Sorry.
0: Daarom hebben we vanmiddag even zitten knutselen. En hebben we het liedje een beetje herschreven. Want dat is eigenlijk toch wel echt nodig, hoor. Dus plak je blaadje er even bij. Start het nieuwe liedje in. Dan gaan we hem even opnieuw inzingen, Wout.
1: We kunnen toch?
0: Ja.
1: Let op, en dan wordt hij ongeveer zo.

0: Junior, senior en move your feet bij Radio Veronica.
1: We hadden net de 2026 versie van het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ja. Wel de iets agressievere versie. Ik moet zo lachen. We hebben zulke topluisteraars, hè? Ik moet er zo. Er komt nu een appje binnen van Oscar die zegt. Er is laatst ook een crimineel opgepakt bij een tandarts. Oral B.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Sitsi, het echte nieuws zit bij jou. Wat zit er zo meteen in?
3: Zorgen over extreem rechts en Trump staat voor dilemma.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: gigaveel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: of doneer.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Veronica Weerbericht.
5: Het is bewolkt, bijna overal droog en vanavond verandert er heel weinig qua weer. Het koelt vannacht af naar zo'n 13 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, vooral 's avonds zijn er buien en dan worden 20 graden. Het is bijna 6:03. Het laatste wereldnieuws ziet Roskam. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Zorgen bij justitieminister Van Wil over de invloed van extreem rechts. Onder andere via de politiek worden de ideeën, dankzij minder heftig klinkende termen, steeds normaler, waarschuwen de veiligheidsdiensten. De minister roept op alert te blijven. Hij wil ook extremistische online platformen aanpakken. De 13-weken-echo als vast onderdeel van de zwangerschap is geen goed idee, vindt de Gezondheidsraad. Als proef wordt er nu al ruim voor de echo van de 20 weken gekeken of ongeboren kinderen misschien afwijkingen hebben. Volgens de Gezondheidsraad klopt de uitslag dan vaak niet. En Iran moet onder druk gezet worden met economische maatregelen. Die oproep doet de Amerikaanse president Trump aan de rest van de wereld in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Volgens Trump moet hij kiezen tussen een deal waardoor Iran misschien wel groter dan ooit kan worden, of het vernietigen van de Islamitische Republiek.
7: Oké, thank you. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 127 meldingen. Totale lengte van 556 kilometer op dit moment. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 18 minuten vertraging. De A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolfga en Heerenveen, daar 18 minuten. De A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Rilland en Markiezaat, 28 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Batadorp, 28 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Het Vonderen en Linnen, daar 23 minuten door een ongeluk. Wil je nou echt alle files en alle flitsers zien in één overzichtelijk overzicht? Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
5: Ja, dat heb je natuurlijk helemaal gelijk in.

0: Jammo be there.
1: Twee fantastische stemmen. En helaas is James Ingram al een paar jaar niet meer onder ons. Maar Michael McDonald... Michael McDonald des te meer. En Jammo be there hoorde je in de middagshow bij Radio Veronica.

0: overzichtelijk radio-item. Het is namelijk heel simpel. Ik stel een vraag en jij geeft antwoord. Via de gratis Radio Veronica-app doe je dat. En dan maak je kans op hele mooie prijzen. Ik heb wel de boete-editie van de Vraag van Frank.
1: En waarom heb jij dat?
0: Nou, het kabinet heeft aangekondigd om de boetes omhoog te gooien in 2027.
1: Ik vind dat zo raar. Wij betalen in Nederland toch best veel voor bekeuring. Het is hier toch best wel hoog al?
2: Ja, ze maken het steeds hoger om de begroting rond te kunnen krijgen. Hè?
1: Maar dat is toch heel gek eigenlijk?
2: Dus je bekeurt iemand omdat je wilt dat... Ik hoorde gisteren dat Kees van der Spek zeggen bij Rensdaal. Die zei, het is heel... Ja, het had een ander woord voor, veel chique woord. Maar het is heel gek dat je wil dat mensen iets niet doen.
0: Nee.
2: Maar vervolgens hoop je stiekem dat ze het wel doen, want anders heb je je begroting
0: geld binnen.
2: Rond.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk wel wat.
2: Dat is heel gek, toch?
0: Ja, ja, ja.
2: Schizofreen noemde hij dat.
0: Heb jij wel eens met een telefoon in je hand gereden?
2: Nee, Frank. Nou, dat is niet waar. Ik ben er nog nooit voor bekeurd. Dat is iets anders.
0: Dat is heel verstandig en moet je natuurlijk ook nooit doen. Dat is heel slecht. Maar die boete ligt volgens mij al boven de 500 euro.
2: Ja, terecht.
0: En terecht, uiteraard.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een klein beetje. Frank, heb jij die wel eens gehad?
0: Nee, die heb ik nog nooit gekregen.
2: Maar. Ligt niet. Ga door.
0: Ik doe heel even een paar proefvragen in de Vraag van Frank boete-editie. Hoe duur is de gemiddelde boete voor het niet dragen van een helm op een motor? Ziet. Niet dragen van een helm op een... Niet dragen van een helm. Dus.
2: Ja, 150 euro of zo.
0: Oké, okay, ja, buiten.
2: Dat denk ik ook eigenlijk, 150 euro.
0: Nee, dat is 190 euro.
2: Yes. Maar ik bedoel, verdorie. Nee, dat is
0: het. Ja. Daarnaast is motorrijden heel gevaarlijk. Weet bijvoorbeeld Koos Tom P. Koos Tom P? Nee. Koos Tom P. Ja, die weet ook dat motorrijden heel gevaarlijk is. Koos Tom P, die mis ik trouwens. Nee, Koos P natuurlijk. Onze dat was, motorrijden is heel gevaarlijk. Luister naar Koos Spee.
3: Ja, dat klopt. Als je op de motor zit, heb je eigenlijk 15 keer zoveel kans om ernstig gewond te raken bij een ongeval. En dat komt natuurlijk toch omdat hij op twee wielen zit. En niet in die beschermde kooiconstructie met die airbag.
0: Ja, Koos Spee, dat was wel echt een legende van wegmisbruikers.
2: Maar daar werd je ook wel heel erg draaierig van als die man aan het woord was. Ja, ja, ja. Die was wel echt over heiliger dan de paus gesproken. Dat was Koos Spee wel, hoor.
0: Nog heel eventjes een vraagje eventjes om op te warmen. Hoe duur is de gemiddelde boete wanneer je betrapt wordt met een opgevoerde e-bike of fatbike op de openbare weg? Zo'n opgevoerde e-bike of fatbike op de openbare weg. Ziet?
2: Ja, 200 euro.
0: 200 euro?
2: 250, zeg ik.
0: 250?
2: 250.
0: Goeie antwoord is 320 euro. En even voor de duidelijkheid, een e-bike noem je een e-bike omdat je moet blijven trappen, toch, Koos?
3: Bij de e-bike moet je blijven trappen. Als je een elektrische fiets ziet waar je niet bij hoeft te trappen, dan hebben we het over een illegaal exemplaar, wat eigenlijk zou moeten worden beschouwd als een elektrische brom- of snorfiets.
0: Ja, correcte Moeno. Dankjewel, Koos.
2: Al dus Koos Tom P. Ja.
0: Hoe duur is de boete voor het vasthouden van je telefoon op de fiets?
2: Moet ik het gokken?
0: Ja?
2: Of is dit de vraag die je wil stellen?
0: Nee, jij moet hem gokken.
2: Ik denk 400 euro.
0: 400 euro?
2: Ziet?
0: Nee. Hey.
2: Niet zoveel als in de auto, denk ik.
1: Nou ja.
2: De 200 ook?
0: Goeie antwoord is 170 euro.
2: Nou.
0: En wat nou als ik een scootmobiel heb, Koos?
3: Nee, dat mag op een scootmobiel ook niet. En als je het wel doet, dan moet je net als een fietser een boete betalen.
0: Ja, van 170 euro dus. Dan de vraag die ik heel even in de groep wil gooien. Wat is de boete voor fout parkeren? Wat is de boete voor fout parkeren? Geef het door via de gratis Radio Veronica app. En je maakt kans op een fantastische prijs.
2: Wat is de boete voor fout parkeren?
0: Wat was dat voor geluid? Was dat je hond die aan het knijpen was?
2: Dat is een kind dat hoort bij het liedje van Alex Warren. Fever Dream heet het.

0: Radio Veronica met Alex Warren.
1: Ben je een vrouw? Ben je een man? Heb je een snor of woon jij in...

0: Dan weet ik overigens ook waar dat Koos Stomp P vandaan komt. Dan komt dat jij de hele tijd die stomp had door. Ja, Koos Stomp
1: Koos P.
0: Ja. Nee, we hadden het over Koos P inderdaad. Van wegmisbruikers natuurlijk. En een vraag die ik stelde. Miranda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De vraag die ik stelde, de vraag van Frank, is: wat is de boete voor fout parkeren?
1: Ja, maar daar moet een kleine kanttekening bij. Want je hebt natuurlijk, wat ik dacht, dat verschilt per gemeente. Maar Sitja zei het goed, dat is niet wat het is, hè?
3: Nee, fout parkeren is echt ergens parkeren waar je niet mag parkeren. Maar je kunt natuurlijk ook een boete krijgen voor ergens in een betaalzone staan en dan niet betaald hebben.
1: Precies. En jij hebt het echt over dat je ergens parkeert, bijvoorbeeld in een achtertuin bij iemand of zo, wat niet mag.
0: Maar gewoon echt niet mag.
1: Nee,
0: ja.
1: Precies. Oké, ga door. Nee, maar even.
0: Wat is die boete, Miranda?
2: Nou, 130 euro, dat kan toch gewoon niet, jongens? En er komt nog eens 9 euro bij aan administratiekosten.
0: 9 eurotjes, hé.
1: Niet normaal, hè?
0: Maar dat is 109. Dat is het juiste antwoord, Miranda.
1: Ah, lekker.
2: Ja, goed, hè?
0: Wat is eigenlijk de laatste boete die jij hebt gekregen?
2: Nou, dan moet ik echt heel goed nadenken.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd.
1: En dat was echt voor 2 kilometer, dat is te hard. Belachelijk.
2: Ja, bizar toch? Maar ik ben een keer de rood gereden ergens in Drenthe, maar ik weet mijn god niet meer hoe duur dat was.
1: Nou, dat is een heel duur
2: geld. Heel veel geld. Ja, absoluut.
1: Ziet, wat kost dat door rood rijden?
3: 320 euro. Ja, exclusief 9 euro administratie.
1: Ja, dat is normaal. Ja.
0: Wat is de duurste boete eigenlijk die jij betaald hebt ooit, Wout?
1: Ik?
0: Ja?
1: Ik denk ook een keer 400 euro of zoiets, ja.
0: 400 euro,
1: ja. Voor te hard rijden was dat, ja.
0: Oh, zo. Ja.
1: Ja, dat klopt, ja. En jij, Frank? Nee, wacht even. En jij?
0: Ik?
1: Ja?
0: Nee, ik kan het me niet eens meer herinneren, man.
1: Nou, ik wel namelijk. Dus wie gaat dit doen? Jij of ik, vriend? Nee, ik zal je matsen deze keer.
0: Heel fijn. Miranda, je krijgt een mooie prijs. Jij krijgt namelijk het Wout en Frank prijzenpakket met daarin ongelooflijk veel mooie prijzen.
2: Nou, fantastisch. Hartstikke bedankt.
1: We hebben al die boetes toch nog wat goeds opgeleverd. Miranda, fijne avond, hè?
2: Ja, jullie ook, hè. Bedankt.
1: Doei.
0: Ciao, ciao.
1: Blijf voorzichtig. Dit is Veronica Miss You van de

0: Miss You, Veronica zometeen, hier Niek van der Brugge. En Niki, die heeft een, sowieso heeft hij een hele mooie oude top 40 in het hitarchief.
1: Ja.
0: De lijst van 15 september 1990. Maar, Niek, ik zoek even je microfoon.
1: Ja, ja. Hi.
0: Er is
1: hi.
0: Meer. Jij komt net met een, nou, ik vind best wel heftig verhaal binnen eigenlijk.
1: Nou ja, jullie wisten er ook niks van. Ik ook niet. Maar de jury, die gaat mij zoiets overhandigen voor de fluisteraar bij de volgende speelronde.
2: Ja, wat is dat dan? Is dat een hint of is dat een...
1: Ik heb geen idee.
2: Poederbrief?
1: Een beetje antrax op de dinsdagmiddag.
0: Want zo is de jury, hè? Even
2: lachen met de jury.
1: Gewoon even een DJ pesten. Nee, maar ja, ze hebben iets te melden zo, dus ik ben benieuwd.
0: Oké, we hebben dus de fluisteraar bij Radio Veronica. De vraag is, wie is de fluisteraar? En iedere keer dat het niet wordt geraden, komt er €200 bij. Dat betekent dat we nu in kas hebben €7200. En jij zometeen met een iets van de jury komt.
1: Iets van de jury en een nieuwe speelronde natuurlijk.
0: Ja, mooi, spannend.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/.

0: Dus snel even bollen.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Door de invloed van extreem recht worden de ideeën steeds normaler gevonden. Daarvoor waarschuwen de veiligheidsdiensten. Ook justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn. Via de politiek worden termen als omvolking en remigratie steeds vaker gebruikt. De minister wil onder andere extremistische online platformen aanpakken en wat doen aan desinformatie. Om het Iran moeilijker te maken in de oorlog vraagt Amerikaanse president Trump andere landen om met meer economische maatregelen te komen. Zo wordt Iran onder druk gezet en hoopt Trump dat er sneller een eind aan het conflict komt. Hij deed zijn oproep in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Er moeten meer parkeerplekken voor vrachtwagens langs de weg komen. Het kabinet heeft er 43 miljoen euro voor klaar liggen. Met het geld worden bestaande parkeervakken uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is ook hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor vrachtwagens. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het heeft onder andere gevolgen voor de scheepvaart. Op veel plekken is de waterstand namelijk nog te laag. Ook de natuur is nog kwetsbaar, ondanks de regen van de afgelopen weken. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid.
5: Een beetje water erbij voor jou.
4: Ja,
5: aan het einde van de dag ook.
4: Nou, veel regen gaat er de komende tijd ook niet vallen. Vanavond en vannacht hooguit wat motregen. Het goed af naar 13 graden. Morgen af en toe zon. Volgens avonds een paar buien. Het wordt rond de 20 graden.
6: Ziet, dankjewel. Dan Veronica Verkeer, goede avond, 6:03. Zometeen de top 40 van 15 september 1990. Eerst de files vanaf een kwartiertje. Staat in totaal nog 230 kilometer. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de grens en Hoge Heide, 24 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Noord en Prins Alexander, 16 minuten. A32 Meppel-Weerdum tussen Ter Itzart en Heerenveen, 15 minuten. En de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Rilland en Hoge Heide, daar 41. Laatst op de N233, Veenendaal richting Kesteren tussen Rhenen-West en Wageningen. Daar is je vertragingstijd op dit moment 17 minuten. Zometeen een nieuwe ronde van de Fluisteraar. Voor 7200 euro, je kan Fluisteraar appen om mee te spelen.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
8: Hé, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
23: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
24: Speel mee met de Fluisteraar.
23: De jackpot staat nu op
25: 7.200 euro.

0: Archief.
1: Goedenavond, welkom bij Veronica. Het is dinsdag 22 september. En precies 36 jaar geleden stond Nederland met zijn neus tegen de radio gedrukt voor de top 40 van 15 september 1990. De Berlijnse muur is net gevallen. Nederland rijdt nog massaal in auto's rond zonder Bluetooth. Je belt iemand gewoon thuis. Als je niet opneemt, dan weet je helemaal niks. En de top 40, daar staat een merkwaardige combinatie van house, slager en grote wereldsterren. Welkom bij het top 40 hitarchief met zometeen de New Kids on the Block en nu Adem.
0: Radio Veronica.

0: De eerste boyband op de aarde, toch? Laten we eerlijk zijn. New Kids on the Block in het 40 hitarchief. En deze race stuurt hier ook na jaren niet gehoord te hebben. Helemaal mee kunnen zingen. En zelfs het dansje met de slide nog kennen. Heerlijk, kusjes van deze. De fluister. Zo verder met het Top 40 hitarchief. Maar eerst inderdaad een nieuwe speelronde voor de fluisteraar. En wij spelen dat. Goedenavond, met wie?
1: Hi, met Loes.
0: Loes, jij bent, dat weet ik dan weer wel, kip madras aan het maken, want ik ruik het hier.
1: Ja, hè? Lekker, hè?
0: Ja, dat weet ik niet. Nou, laat er even weten of het gesmaakt heeft.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar lekker.
1: En, ja, we zijn nog aan het eten, dus...
0: Nou, zou wel leuk zijn. Ik mocht van mijn moeder nooit twee dingen tegelijk doen bij het eten. Dan moest de radio en de tv en alles moest uit. En bidden. Maar we hebben het hier wel over serieus geld. En dan veranderen de regels ter plekke. €7.200. Ben je er een beetje uit met het gezin wie het is?
1: Nou, ik heb zelf eigenlijk een beetje bedacht. Ik dacht dat vanochtend in de auto. Ik denk, nou, die zou het kunnen zijn.
0: Ja, dat kan
1: dus
0: wel
1: ik heb hem ingestuurd.
0: Dat was Wout Weghorst, dat noemt. Dat kan wel van boven, werd dat in één keer ingefluisterd.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, laten we even luisteren. Oké.
2: Okay. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. I joined the club.
1: Ja.
0: Jij staat daar. Bij het eten. En is dit al het moment dat jij €7.200 gaat krapen? Wie denk jij?
1: Wie
0: denk jij dat de fluisteraar is?
1: Ik dacht Astrid Holleder.
0: Astrid Holleder, zeg jij?
1: Ja.
0: Ik ga naar de jury en we gaan kijken of dit antwoord juist is voor €7.200.
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah, jammer.
0: Jammer, Loes. Ik had het je gegund, maar we doen even €200 bij. En dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik wens jou een hele fijne avond.
1: Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, hè. Doei, doei.
1: Doei.
0: Radio Veronica, en ik zei het net al bij Wouter Frank, de jury die heeft mij net iets gegeven. En dat is dit tasje. Ik heb een tasje gekregen. Mooi is, ik denk, nou ga ik toch wat vertellen, jongen. Hoehoe. Nee, morgen vroeg mag dit van de jury open bij Gerard Ekdom. Hier zit een hint in en we weten uit ervaring, als er een hint wordt gegeven, dan kan het snel gaan. Dus denk jij te weten wie de fluisteraar is?

0: 40 van 15 september 1990. Welkom bij Radio Veronica. Dit is het Top 40 hitarchief en 1990. Ja, je kan het je haast niet voorstellen ook.
1: In Nederland, u weet dat, is sinds afgelopen dinsdag een rookverbod in openbare gebouwen van kracht. Ja. Maar wie zich daar niet aan houdt, heeft, behalve dan gezondheidsrisico's, eigenlijk niks te vrezen. Geen bekeuring, geen gevangenisstraf, niets.
0: Nee, ja, het was meer zo van, ja, roken of, ja, it's on you eigenlijk. Ja. MC Shaw, The Real McCoy in deze Top 40 van 15 september 1990. Dit is It's On You bij Veronica.

0: Star en The Real McCoy in deze top 40 van 15 september 1990. Welkom in het top 40 hitarchief van Radio Veronica. En wat deed jij in 1990? Wat waren jouw herinneringen? Wat deed je toen? Laat het vooral even weten. Spreek het even in met de app van Veronica. Ik ben echt benieuwd wat jij, in welke fase van je leven je zat. Zometeen verder. Pak de housebroek er maar bij. Want in deze top 40 ook MC Hammer. Je hoort Bryan Adams met de Summer of 69. En zometeen Roxette. 7.400 euro. En morgen vroeg bij Gerard Ekdom een hint bij de fluisteraar.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ja!
2: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: Pizza Bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra Keukentextiel Sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Goedenavond, 1 minuut over 6:30. Dit is Veronica Verkeer. 5 files in Nederland nog. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Markiezaat. 9 minuten vertraging daar. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Gouwen. 5 minuten A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland daar. 7 minuten en de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en de Maasbrug. Daar is de vertraging op dit moment 10 minuten. N296, Susteren richting Maaseik. Daar is de weg nu dicht. 1 kilometer file en daar 9 minuten vertraging. Goeie reis. En tot 40 hittig hier, 15 september 1990.
13: Veronica. 40 hit archief.

0: In de top 40 van 15 september 1990. Top plaat waar je niet eens hoeft te vertellen uit welk jaar die komt. Je hoort gewoon 1990. Superleuke top 40, Nick. Dat zegt Roel hier. Ik ben weer even terug in 1990. Begin van de middelbare schooltijd. Jong, snel en wild. En André heeft ook hele leuke herinneringen aan dit jaar.
1: 15 september 1990. De allereerste keer dat ik al 2 weken op Gran Canaria was. En dat was dan zo geweldig. En al deze muziek werd daar toen gedraaid. Nu woon ik ondertussen al 24 jaar op het mooie Gran Canaria. Dus 36 jaar geleden was ik er al verliefd op. En nu nog steeds. Groetjes André van de Vliegende Hollander.
0: Hey André, wat leuk om van je te horen daar vanaf Gran Canaria. We weten ook waar het volgende Veronica personeelsuitje naartoe gaat. Dus dan weet je het bij deze. Wat stond er op nummer 1 op deze 15 september 1990? Dat hoor je zo meteen. Eerst Suzanne Vega en DNA. Dit is Tom's Diner. In

1988 wel in Londen werd gevormd, maar daar is ook alles mee gezegd. Want ze kwamen overal en ergens vandaan. Ik heb het over The London Beats. Hun grootste hit tot nu toe heet I've Been Thinking About You. En het was de nummer 1.

0: 1 van 15 september 1990. Land and Beat.
1: Niks. Nationale vraagstuk.
0: En zo meteen na 7 uur gaan we weer even terug naar 2026. Want dan gaan we het hebben over AI. En of je dat wel eens een keer misbruikt hebt. Daar zo meteen meer over. Ook No Doubt komt eraan. En deze zo direct van Toto.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat 2 mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd. Maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de 3e keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. 1 keer werd er een gasfles gevonden. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het.
2: Dankjewel, jongen. Nou ja, jongen. Meneer, hè, Robert-Jan. Goedenavond, dit is Radio Veronica. De actuele, ja, dan is het Brabant. Er kwam iets los in mij. Daarover gesproken. Oh nee, dus Limburg. De N296. Tussen Zuster en Maasdijk bij afrit Roosteren en Roosteren daar. 6 minuten. Zometeen hier Toto bij Veronica. En No Doubt met It's My Wife Live.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.

0: uit.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
11: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot

0: deze versie van No Doubt.
1: Kijk, laten we eerlijk zijn. Talk Talk, daar gaan we niet eens over praten. Maar hij is wel lekker gedaan, toch?
0: Ja, zeker.
2: Niks. Nationale vraagstuk.
1: It's my life bij Radio Veronica. Goedenavond. Het is 6:11. Welkom bij de avond van Veronica met de beste muziek aller tijden. En ook het nationale vraagstuk van vanavond. Ik heb een groot whiteboard opgehangen hier op de redactie van Radio Veronica. Dat is wel mooi, want ik kan ook van mijn collega's gewoon zien wat ze allemaal hebben gezegd op het vraagstuk. En vandaag is de vraag aan jou, waar heb jij AI voor misbruikt? Dan heb ik het gewoon niet over je werk of voor een presentatietje. Nee, ik bedoel de dingen waarvan je dacht, dat had ik misschien zelf moeten kunnen. Heb je chat laten verzinnen waarom je te laat was? Een ontslagmail laten schrijven omdat je zelf te laf was? Heb je AI een excuus laten verzinnen om onder een verjaardag uit te kopen bijvoorbeeld? Of een familiefeest of een date? Nou ja, ik ben wel benieuwd. Waar heb jij kunstmatige intelligentie voor ingezet, waar eigenlijk gewoon een menselijke schaamte voor nodig was? Je kan je berichten even insturen. Dat mag ook anoniem wat mij betreft. Of je laat het schrijven door AI. Dat zou ook kunnen. Gebruik de Radio Veronica. Je mag gewoon even oplichten. Ik vind dat wel leuk hoor. Foto's bewerken. Wat gebruik je allemaal? Misbruik je allemaal? Als je maar een beetje netjes houdt. Ja. Dat zo meteen. Peter Frampton komt eraan bij Veronica.

0: Niek's Nationale Vraagstuk.
1: Bij Veronica en Taste. Vanavond in Niek's Nationale Vraagstuk. Waar heb jij AI voor misbruikt? Nou, er komt best wel wat binnen. Hier en daar. Daar gaan we straks nog wat meer dingen laten uitzetten. Maar ik zet er al een voorzetje met Taxi Bas. Die komt al in de lucht hier.
2: Ja, ik heb toevallig gisteren ChatGPT geraadpleegd. Ik heb een stukje opgenomen van de fluisteraar. En ik denk, ik ga het eens proberen. Wie is de fluisteraar? Ga dan kijken waar Veronica zegt. Alleen ja. Toen kwam ik alleen bij de officiële radio Veronica stemmen. Dat was mijn ChatGPT. Hey, oude Nick.
1: Ik heb hier een anoniempje. Ik heb ChatGPT ooit gevraagd om een geloofwaardige reden te verzinnen waarom ik niet naar de verjaardag van mijn schoonmoeder kom. Hij kwam met buikgriep. Ik heb het 3 jaar volgehouden. Ben ik mooi. 3 jaar. Ja, we gaan al een tijdje met AI ook. Hè? Dus, in de app van Radio Veronica. Kom er even bij, gezellig. Spreek even in waarom jij AI wel eens misbruikt hebt. Ik ben benieuwd naar je verhaal.

0: mensen zijn die last hebben van de eclips nu. Ben wel een zielige hoor, als je bij de koffieautomaat komt. Oh, ik heb nog zo'n last. Oh. For the boys. Hall of the Moon bij Veronica. Zometeen Tina Turner. What's love got to do with it? Je kan nog reageren op Nieuws Nationale vraagstuk. Namelijk, waar heb jij AI wel eens voor misbruikt? Dansen gaan we ook met One More Time Daft Punk. One more
1: time. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Echt een proefrit.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
8: Goedenavond, 1:08 is het. Dit is Radio Veronica. Er zijn geen files meer in Nederland. Ik kan lekker doorrijden. Wel wat flitsers in de Flitsmeister-app staan er genoeg, dus check dat even.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
9: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
10: En nu,
9: Nick van der Brugge.
10: Met de beste muziek aller tijden.

0: mindset himself. George Harrison. And got my mind set on you. Hey, Veronica. Zo. Dinsdag overleven. Ja, ik vind dat moet gevierd worden. Kan niet anders. En we hebben ook een Nieks Nationale Vraagstuk. Of jij AI wel eens misbruikt?
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Ja, dus AI misbruikt niet voor je werk of zo. Maar gewoon dingen waarvan je dacht... Schaam me kapot hiervoor, maar ik heb het toch gedaan met de AR-tools die nu beschikbaar zijn. We gaan even naar onze grote vriend R. Kruisenier, die heeft iets ingestuurd. Even luisteren.
2: Hi Nick, goedenavond. Hi.
0: Goedenavond.
2: Met AI heb ik mijn pa laten veranderen in een cowboy en toen zijn verjaardag langs al zijn leven laten zien. In een cowboy op een paard. Vond ik wel grappig. Goed, hoi.
0: Ja, en al dat water om die datacenter cool te houden. Linders, jij bent ooit misbruikt door AI zelf ook?
3: Nee, nooit bewust. In ieder geval dat ik het gebruik. Alleen, ik had laatst dat ik op Spotify en ik kwam een hele goede artiest tegen.
0: Ja.
3: Alleen, dat bleek dus AI te zijn. Dus ik voelde me nogal verraden.
0: Dus jij bent eigenlijk gewoon misbruikt, jij, door AI? Ja, dat wordt ook gedaan. Remy, een tatoeage en AI?
4: Ja, klopt. Ja. We hadden het idee iets met een hart en een B of iets. Omdat wij Bad Heart heten.
0: En normaal gesproken leg je dit uit aan de tatoeëerder, toch? Die dan jouw tatoeage gaat tekenen.
4: Ja, dat klopt. Maar ja, wij hadden iets van geen zelf tekenen. Maar ja, dat wou ik mijn kind ook niet aan doen.
0: Het is voor je kind ook nog?
4: Eigenlijk ook niet. Ja, daar hebben ze dus 20 hoor, dus dat mag, hè.
0: Okay. Maar die heeft dus nu een tatoeage, die is ontworpen door AI.
4: Ja, dat klopt, ja. Wow. We hebben dat allemaal gedaan. Ja, het is echt, het is heel leuk uitgepakt, dus dat vind ik.
0: Ja.
4: En we zijn er echt allebei super blij mee, dus...
0: Maar hoe denk je dat een tatoeëerder, hoe reageerde die tatoeëerder, dat je zei hier, plaatje, AI, zet even een plaatje.
4: Ik kom al 19 jaar bij hem. En dus toen zei ik tegen hem van, joh, luister, dit heb ik verzonnen, of althans, AI, en geef je eigen test er maar aan. Hij zegt, nou, dat ga ik niet doen. Hij zegt, hij is goed zo. Dus...
0: Dus met compliment van de tatoeageshop.
4: Ja. Hij zegt, hij is leuk, hij is goed, hij is mooi. En is goed zo.
0: Hey, Remy.
4: Ja?
0: You're pretty fly for a white guy.
4: Die heb ik ook op mijn arm staan.
0: Daar ben je.
4: Ja, de offspring.
0: Oh, nou, zullen we die dan meteen maar even draaien?
4: Gaan we doen. Okay, ik heb nog 26 andere bands, hoor. Dus kom maar op.
0: We gaan de volgende keer je rug af, als je niet erg vindt.
4: Ik hoor je wel. Kom goed. Hoi.
0: Ja, wat leuk om met de club van Veronica dit zo te checken. Ik zie dat Wouter van der Goes ook regelmatig AI gebruikt. Of misbruikt. Op het grote whiteboard hier. Waar ik trouwens een nieuw vraagstuk ga ophangen voor morgen. En ik ben geen vader. En ik was gewoon nieuwsgierig. Onder de doelgroep van Veronica-luisteraars moet dat wel leven, denk ik. Wanneer is een kind oud genoeg om alleen thuis te zijn? Juist.
1: Nieks Nationale Vraagstuk.
0: Morgen.
5: Hoe kan ik niet oud worden?

0: Club Classic uit de 90's bij Veronica. Met zometeen 11 voor viel. En er is nieuws over de fluisteraar.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Vraag je
3: wat?
2: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan 2 enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen 2 Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprent van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de 2e keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20.
5: Dankjewel, ja. Ik was even bezig met de fluisteraar. Even checken waar dat bedrag over op staat. €7.400, mensen. En ik heb zometeen nieuws over de fluisteraar ook. Veronica Verkeer, er staat 1 file op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Hennekeloambacht en de Drechtunnel, daar 12 minuten. Een te hoog voertuig. Flitsers zijn er genoeg, die kan je checken in de app van Flitsmeister. Zometeen 11 van 4 en Salden Peppa komt er ook aan.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
7: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
8: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
11: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
15: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Alle Sigma Verf bestel je bij...
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
3: Speel mee met de fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op
5: 7.400 euro.

0: Veronica.
1: En This Ain't a Love Song.
0: Goedenavond, ik ben Nick. Welkom bij de avondshow van Radio Veronica. Met zometeen nog Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In komt eraan. En de fluisteraar, we zijn onderweg. Week 1 en de jackpot staat lekker. 7.400 euro. Het mooie is dat ik vanmiddag een tasje van de jury kreeg. En mocht mededelen van de jury dat Gerard dat tasje morgen vroeg open gaat maken. Er komt dus een hintje aan. En dat betekent dat, dat je er gewoon bij moet zijn morgen vroeg. Wil je kans maken op die hele dikke jackpot. Die inmiddels dan misschien ook wel weer opgelopen is. Dus morgen vroeg bij Eggdom in de Morgen. Een hint van de jury voor 7.400 euro. Wie fluistert het toch? En ja, ik ga hem vanavond nog een keertje laten horen hoor.

0: Wat een fijn liedje blijft het toch. Sam Fender, samen met Olivia Dien bij Radio Veronica. Zometeen Amy McDonald nog. This is the life. En we gaan wat nieuws doen in de avond bij Radio Veronica. Op dinsdagavond, daar vertel ik je zo meteen meer over. Ook in excess.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis. Pakken.
5: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
6: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ja, ik moet echt lachen. Er is vanmiddag een bureaustoel hier gesneuveld. En die staat helemaal dwars. Volgens mij was het Wouter van der Goes. Maar goed. Veronica Verkeer, geen files op dit moment. Wel snelheidscontroles en die check je allemaal. In de app van Flitsmeister.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu.
6: Niek van der Brugge. Met de...

0: Cure, Close to Me bij Radio Veronica. Goedenavond. Hey, mooi. We zijn met een leuk clubje hier, hè? De laatste tijd al, vind ik. Met Radio Veronica, de leukste luisteraars van de wereld. Ik moet zeggen, hier bij Veronica, ik ben nog nooit zo blij geweest bij een radiostation te werken. Gewoon de mensen, de gezelligheid. Ja, het is echt oprecht. En ik dacht van, we moeten dat naar een hoger niveau gaan tillen. Dus ik dacht van, we gaan Niks Hulplijn introduceren. Dus ik doe vanavond nog een oproep, maar volgende week rond deze tijd wil ik echt een probleem oplossen. Dus zijn je buren elkaar helemaal gek op maken? Je collega inmiddels officieel een wandelend arbeidsconflict? Dan ga ik bellen. Of bijvoorbeeld je schoonfamilie komt ze achter terwijl jij dacht dat er een borrel van vier was. Dan regel ik dat gewoon voor je. Maar het kan ook iets zijn dat je bijvoorbeeld een vriend hebt die moet klussen. Die komt er niet uit met zijn vrouw. Dan ga ik op zoek naar bijvoorbeeld de oplossing. Een luisteraar die kan klussen, dat soort dingen. Dus jij legt het probleem bij mij neer. En dan gaat Veronica kijken of we het kunnen oplossen. En dat hoeft ook niet altijd serieus, weet je. Soms schakelen we iemand in. Soms bellen we een andere partij. Soms verzinnen we een oplossing die nergens op slaat. Maar het werkt wel. Misschien ga ik zelfs Berry van Oorschot nog inschakelen. Berry door de helft. Om die problemen voor je op te lossen. Dus heb jij een probleem? Stop het nu in de app van Radio Veronica, wat ik waarschijnlijk voor jou ga oplossen. Laat van je horen in de app van Radio Veronica. Dan spreek ik je volgende week.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Je bent welkom.
3: Now we're ready to party.
2: Veronica. Radio Veronica.

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
2: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
2: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook. Bedankt.
2: Oké.
1: Doei. Hallo.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
13: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knauk. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen, met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20.
11: Dankjewel, Robert-Jan Knook. Dit is Radio Veronica, hele goede avond. We gaan naar de verkeersinformatie. Er staan 1 file staat er op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen de Lekbrug en de Houtensebrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 10 minuten. Oprit is ook dicht en naar verwachting om 5 uur weer open. Zometeen bij Veronica, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, Paul Carrick, Dove en ook de George Baker Selection komt eraan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
3: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
2: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
10: 7.400 euro.

0: Paul Carrick bij Veronica. En don't shed a tear. Hij gaat binnenkort een tour doen, ook in Nederland trouwens. En ik moet zeggen, als je een avondje Paul Carrick wil, dan word je verwend hoor. Want die man heeft een strot. 75 is hij, maar daar merk je niks van. 23 oktober staat hij in Haarlem, 24e in Rotterdam en de 26e in Utrecht. En kaartjes zijn ook nog niet eens heel duur. Dus you better don't miss it. Dit is Radio Veronica. We duiken de dinsdagavond in. Eerder donker. Chocomel, dekentje. Ja, ja, we zijn er weer hoor. Strangers in the night. En je hoort het wel, dat de overheid doet van die spotjes, weet je wel. Dat je je vuurwerk kan inleveren. Nou, dat is in het noorden van Nederland ook gebeurd. En het mooie is dat deze man, zijn naam is... ben ik even zijn naam kwijt. Oh ja, Patrick, die levert dan vuurwerk in. En luister even hoeveel hij inlevert.
1: Ja, we staan hier voor een klein vrachtwagentje vol met vuurwerk. Wat komt u hier doen?
2: Ja, inleveren, omdat er een verbod is in Nederland. En ik heb nog een beetje rotjes over. En het lijkt me niet meer dat ik die kan verkopen aan de jeugd. Dus dan breng ik ze maar weg.
1: Ja. En hoeveel rotjes zijn het?
2: Oh, een vrachtwagentje vol. Ik denk een kilo of 800, denk ik.
1: Is dit de enige lading die u komt brengen vandaag?
2: Als ze hopen dat we nog een lading of twee mogen brengen. Maar ze zijn er nou al niet blij mee, hè?
1: Nee, het busje waar het in moet, van het inleverpunt, dat is kleiner dan het busje van u.
2: Ja, dat klopt. Wat ze gaan doen nou op het moment.
1: We gaan het zien.
2: Ja, wij ook. Dus afwachten.
0: Ja, vind ik mooi dat de overheid zegt, nou, lever maar in dat je dan aankomt rijden, weet je wel, met je vrachtwagen. Dat je zegt, nou, hier zo, alsjeblieft. Hier heb je 18 miljoen cobra's, succes ermee. Prachtig. Dit is Radio Veronica, welkom. Moenie is hier.

0: Mensen van Quentin Tarantino. Die gebruikt hem in Reservoir Dogs. Oh, die ga ik weer eens even aanknallen binnenkort. Wat een heerlijke film is dat. Hattie, jij bent allemaal druk met de fluisteraar. Jackpot, 7400 euro. Je bent er allemaal druk mee.
1: Ja, hoi. Ik dacht in één toch, Hattie, ik ga hoog de torens nu op nou. Want ik zit me helemaal met het appen.
0: Het raakt je wel, hè, hoor ik.
1: Ja, nou, ik dacht gewoon, Hattie, ik moet gewoon zelf stoppen met appen.
2: Hoezo?
1: Maar ik doe nooit met dit spel mee. En het is gewoon heel raar. Ja.
0: Het heeft je gepakt.
1: Ja, bij de eerste keer vrijdag idee, hè? Dat is toch huppelepup? en dan denk ik, nee. En toen dacht ik, ik ga niet meedoen. En
0: toch
1: toen hoorde ik nog een keer, ik denk, ja, dat is het wel. Ik weet niet waar dat is, dus ik heb nog nooit meegedaan. Ik wilde ook eigenlijk helemaal niet. Maar
0: hoezo wil je niet meedoen? Je bent toch wel baas over... Je bent toch wel baas over je eigen dingen die je doet?
1: Ja, dat weet ik, maar ik doe dat nooit met dit. Ik doe dat nooit. En met die mannen, dat had ik ook nooit. Dat was het nooit met dit. Dat had ik gewoon. Hè? Dat is toch. Ja. Kijk, helemaal niet om het gaat, maar gewoon dan om het spelletje.
0: Ja, het gaat jou niet om het bedrag. Het gaat puur om dat je gelijk wil hebben.
1: Ik was de eerste dag al, dus ik denk gewoon op, dan zijn jullie een stuk minder geld kwijt.
0: Dat vind ik ook een mooie, dit.
1: Dat ja, je zegt, zo zit ik in elkaar.
0: Geef de jackpot maar hier, want anders loopt hij te ver op.
1: Nee, zo nog niet eens.
0: We gaan het toch doen morgen vroeg. Kwart voor... ik kan nog niet zeggen. Vanaf 6:00 in de ochtend gaat ergens die hint te horen zijn bij Gerard.
1: Ja, dan ben ik nog niet op. 7:10 ben ik op.
0: Ik zou de wekker wat eerder zetten.
1: Nee, dat gaan we niet. Ik ben morgen jarig. Ik ga niet om 6:00 opstaan op mijn verjaardag.
0: Op je verjaardag ook nog eens een keer.
1: Nee, morgenmiddag een paar mensen, morgenavond een paar mensen. Maar ik weet die morgenavond komen dat er wel wijntjes mensen zijn. Maar ik zelf niet. Nee, morgen.
0: Ja, maar alvast. Ja.
1: Erg, maar ik wil eigenlijk niks doen.
0: Nee, maar je bent toch sowieso de baas niet meer over je eigen leven, dus...
1: Nee, mijn man die bezig is ook nog vrij morgen, maar...
0: Morgen vroeg, komt er een hint, Hattie?
1: Ja, ik zal het doen, nee.
0: Ja, het bedrag 7400 euro. Ik ga voor 10:00 de fluisteraar nog een keer laten horen. Maak je ook nog eens een keer kans op een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. The Door! Dit is Teddy Swims, Veronica.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
14: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Goedenavond, 3:30. Dit is Veronica Verkeer en het is rustig op de weg. Geen files gemeld door Flitsmeister. Wel genoeg flitsers en die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen Whitesnake, Here I Go Again. Ook Bruno Mars komt eraan. En nu Skank & Nancy, het fantastische hedonism.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 3:00.
1: En nu,
0: Nick van der Brugge. Met

0: White Snakey.
1: Here I go again bij Radio Veronica. Zometeen La Bouche, ook CCR komt eraan. En vanmiddag zat ik even naar Wouter Frank te luisteren. Hadden ze het over dat patiënten steeds agressiever worden bij de Brabantse tandartspraktijken.
2: Ik zat vanochtend een verhaal te lezen in... volgens mij was het bij Omroep Brabant. Daar schijnen tandartsassistentes veel agressie over zich heen te krijgen in Brabant. Ja. Zelfs zo erg dat sommige praktijken een noodknop hebben.
1: Ja, bizar, hè?
2: Er is een noodknop onder de balie, weet je wel, zoals je het eigenlijk alleen kent uit de films. En sterke mannelijke tandartsen die kunnen bijspringen als het echt escaleert. Eigenlijk een soort tandartsbeveiligers.
3: Ik moest ook een klein beetje denken aan dat liedje van Peter de Koning. Het is altijd...

0: En daar moest ik dus ook meteen aan denken toen ik dit hele verhaal zat te lezen. Daarom hebben we vanmiddag even zitten knutselen. En hebben we het liedje een beetje herschreven. Want dat is eigenlijk toch wel echt nodig, hoor.
1: Let op, en dan wordt hij ongeveer zo.

zaten ze, de boys, vanmiddag, hè? Iedere dag vanaf 3 uur, de eerste middagshow van Nederland. Vanaf 3 uur sharp, Wout en Frank. Je hoort ze morgen weer. Zometeen CCR hier.

0: Have you ever seen the rain? In Chili bijvoorbeeld. Nou, dat zou kunnen. Je zou er vanaf vakantie kunnen. 7400 euro in de jackpot voor de fluisteraar. Je weet het morgen. Bij Gerard Ekdom in Ekdom in de Morgen is er een tip. Een hint van de jury. Ik ga je achterlaten met nog één keer de fluisteraar. Laat hem goed op je inwerken. En wie weet, kaap jij die jackpot. Oortje scherp. Let's go.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. I joined the club.
0: Denk jij te weten, voor 7400 euro... App dan nu fluisteraar met de app van Radio Veronica. En kaap de jackpot morgen bij Gerard.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij.

0: Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
4: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
5: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
6: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ken jij de nieuwe?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knauk. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. De automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digwerkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten. Met groen en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Veronica.
1: Veronica.
2: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
3: Hoi.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers. Veronica.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Odido met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Huurtoets.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij...

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: En jij de nieuwe

0: boek direct een proefrit.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
4: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credit, kredietcoaching en training voor ondernemers. Veronica.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
8: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand.

0: altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man, ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.